0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en ook een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden 3 nieuwe brandhaarden op 3 verschillende plekken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, want er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanavond vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten nog kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: alleen maar top 2000 klassiekers in het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
1: We komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten nog kans op een bui. Elders droog, het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is het NPO Radio 2
1: Top 2000 dossier.
2: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners die pil via de post opsturen ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. 4 jaar geleden werd in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog altijd de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden zelfs op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zet Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden. Bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: It was good while it lasted. Stef Topper, dankjewel.
3: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
11: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van

0: Dancing with Tears in My Eyes. Ultra Fox hoorde je net hier op NPO Radio 2. Ja, de jonkies op het internet die dachten dat dit lied nieuw was. Maar de echte Zero-liefhebbers, ja, die weten het wel beter.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Panna's.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Terug van een weekje weg geweest. En als je net als ik de afgelopen tijd chronisch online was, dan heb je dit vergeten pareltje sowieso weer voorbij horen komen. En zo niet, dan hoor je hem nu.
3: Ik ben niet het scherpste gereedschap in de schuur.
0: Ja, dat ook, dat is voor zo meteen, maar ik bedoel deze. Later is Just the Way You Are van Milky terug. Maar dan dit keer in een officiële samenwerking met de Australische DJ Mallgrab. Ja, en hij heeft het nummer in een moderne house sound gedaan, zoals je dat ook kon horen. En velen dachten dus dat het nieuwe muziek was. Maar ja, gek genoeg is de sound van toen ook weer de sound van nu. Ja, die groep die heeft trouwens ook meerdere releases gehad. Maar ik moet zeggen, ik ken ze eerlijk gezegd eigenlijk alleen van dit liedje. Nou, het origineel hoor je daarom dus nu ook in de show. Laat jij in de tussentijd ook even weten welke deeltrek je wil horen. En natuurlijk ook waarom je hem wil horen. Of wat anders non-muzikaals over je dag en leven. Een mooie spreuk, alles kan en alles mag via de NPO Luister-app.

0: toch wel mooi zo, hè? Om dat geluid zo van Crash Test Dummies te horen met... Aangezien nu ook de zon zo komt doorschemeren. Ja, ik vind dat toch wel mooi, hoor, zo op die zaterdagochtend. En je merkt vandaag ook wel echt dat het sneller licht is dan normaal gesproken. Maar kan aan mij liggen. Via de NPO Luisterapp kun je van alles en nog wat laten weten over je dag en over het leven. Ik vind het zo ontzettend leuk dat ik een berichtje krijg sinds 2 jaar van iemand die ik 2 jaar lang volgens mij niet meer heb gesproken op de radio. En dat is Tosca. Die woont in Creta. Ze zegt: goedemorgen, het verloren schaap luistert weer naar NPO Radio 2. Was een tijdje door alle veranderingen je kwijtgeraakt. En door het noodweer op Creta werd ik erg vroeg wakker. En heb ik muziek opgezet om de storm niet te hoeven horen. En toen hoorde ik jou, toen werd ik blij. Ik kan wel een zonnestaaltje gebruiken op deze bijna winterse dag. Nou ja, ik hoor dus dat het de winterse dag is in Creta. Superleuk om jou weer te horen. Ja, ik moet zeggen, hoor, als ik dan iemand na 2 jaar weer in de NPO Luister-app zie, geloof het of niet, ik onthoud echt iedereen die een berichtje stuurt. Ja, daar word ik toch wel heel erg blij van. Waar we ook blij van worden is positieve energie. En Minou die brengt die ook altijd.
1: Hey, good morning. Ben ik weer met een spreuk. Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven, moet je in beweging blijven. Fijne dag.
0: Ben je nu ook aan het fietsen? Want ik hoor toch wel wat enige geheig, lieve Minou. Ja, je doet het beter dan wij. Wij zitten hier gewoon stil. Maar daar gaan we verandering in brengen. De deeltrek. En dat kan alleen met een supergoeie plaat. En ik ben zo ontzettend blij dat ik niet degene ben die dit keer zegt: laten we dit draaien. En dat er iemand anders is die zegt: laten we dit draaien. Want als ik het zeg, dan is het: heb je haar weer? Want elke keer kom ik weer met deze artiest. Elke keer alles wat zij release, dat wil ik altijd draaien. En nu is het gewoon een keer een man. Ja, jawel, een man die dit nummer aanvraagt. Ik ben zo ontzettend blij en dat is Arjan.
2: Hey Tanas, goedemorgen. Arjan hier. Zo, jij vroeg om een lekker plaatje, een deelplaat. Nou, wat denk je van de nieuwe van Madonna met Sabrina Carpenter? Ik vind het zo'n goede beuker. Echt niet normaal. Ja, gewoon lekker weer Madonna. Lekker met een nieuw soundje. En ja, het blijft toch een godin. Hey, iedereen werkt ze. Of wat je ook gaat doen vandaag. En alvast een fijn weekend. Groetjes.
0: Heerlijk. Ik hou ervan als een man zulke muziek aanvraagt. En Madonna en Sabrina Carpenter, the collaboration of the year. Oh my

0: Warren met Fever Dream hoorde je net hier op NPO Radio 2. En daarvoor hoorde je...
1: Goedemorgen, lieve Tannas. Fijn dat je er weer bent. En wat een wereldplaat, hè, van Sabrina Carpenter en Madonna. Echte girl power. Hoor, heel mooi om deze te horen. Fijne dag, een uitzending. Doei, doei.
0: Ja, ik hoop echt dat we deze vaker gaan horen. Bring Your Love hoorde je net dus ook op NPO Radio 2. We gaan van horen naar kijken, want ik denk dat je dit misschien niet met je partner zou moeten kijken. Afgelopen week vroeg mijn beste vriend of ik mee wilde naar Moulin Rouge, de musical. En eerlijk, ik had de film nog nooit gezien. Ik zong wel altijd Lady Marmalade mee met Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? Zonder precies te weten wat het exact betekent. Ja, toen ik er later achter kwam, zong ik hem gewoon nog steeds. I don't care. Maar goed, ik ga dus serieus uitzoeken waar ik die film kan kijken. Want dit verhaal is zo ontzettend goed. Ik had nooit verwacht dat ik een Nederlandse productie zo sterk zou vinden dat ik meteen het origineel zou willen zien. Normaal gesproken is het, dan zie je het origineel en dan zie je een Nederlandse productie en dan denk je, goh, jammer. Maar in dit geval dus niet. En blijkbaar is dit ook het laatste jaar dat je de musical kunt zien. De hoofdrolspeelster April Darby, die blaast je gewoon echt omver. En de rest van de cast, die doet daar ook absoluut niet voor onder. Ze motiveren me gewoon bijna om extra mijn best te doen in de gym, korsetten te dragen en zanglessen te nemen. Sterker nog, ik heb zelfs een korset besteld. Het is ongelooflijk indrukwekkend. En April die gaat ook eigen muziek uitbrengen, want ja, ik heb haar even opgezocht en ik dacht, weet je wat, ik ben altijd zo'n persoon die dan na een voorstelling alle mensen gaat opzoeken om te kijken wat ze ja, in hun privéleven doen. Ik heb haar een privéberichtje ook gestuurd en ze stuurde gewoon een berichtje terug. Ze heeft me gevolgd. Maar goed, ik durf echt te wedden dat zij met haar talent gewoon nog veel groter gaat worden dan ze al is. Ze straalt gewoon pure passie en professionaliteit uit en onthoud mijn woorden, zij gaat echt ver komen. En nee, dit is geen reclame, dit is gewoon iemand die ergens oprecht enthousiast over is geworden. En geloof me, ik word niet snel enthousiast. Nou ja, dat is niet waar. Geef me een stuk taart en ik ben ook blij. Maar goed, dit was wel echt heel goed. En waarom je dit dus misschien niet met je partner moet kijken, het draait voornamelijk om verleiding, spanning, verboden liefde. En de chemie op het podium is zo sterk dat het bijna ongemakkelijk wordt om dat samen te kijken, omdat je gewoon even uit je eigen realiteit getrokken wordt. Maar ja, hè, zoals ik dat altijd zeg, er is tenminste wel getrokken.

0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. R.E.M. Losing My Religion hoorde je net hier op NPO Radio 2. En daarvoor Umbrella van Jay-Z en Rihanna. En Maurits zegt via de NPO Luister-app: onweer en vooral regen zijn ook best fijn hoor, ook zonder umbrella. Nou, ik denk dat onze natuur dat wel heel erg nodig heeft na al die branden. Ik ben echt benieuwd wat er ook uit dat onderzoek gaat komen met hoe dat precies zit. Maar het was wel even schrikken dat je het zelfs in Hilversum was ik toen, dat je toen ook die rookwolken kon zien in Utrecht en zelfs in Almere, dat het zo ver kan gaan. En dat het zelfs Frans hulp nodig was om het allemaal te blussen. Ja, ik vind het best wel heftig. Ik hoop dat iedereen veilig is en niet ook al te veel gezondheidsschade eraan heeft overgehouden. Dat hoop ik dan.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tanas de hit van morgen. Deze maand is
0: Numidia. Ik bleef geloven.
1: De tip van thee.
0: Ja, het leven dat verloopt zelden vlekkeloos. Net als je denkt dat je heel erg lekker gaat, komt er weer iets op je pad dat je uitdaagt, maar je uiteindelijk op lange termijn dan ook laat groeien. En het belangrijkste is dat je je realiseert dat je niets op je pad krijgt wat je ook niet aankomt. Ook al voelt dat soms wel zo. Nou, in elke situatie schuilt namelijk een les, hoe klein die ook op dat moment kan lijken. En dit nummer herinnert je eraan om jezelf te blijven en in jezelf te blijven geloven en door te blijven zetten. En Numidia die heeft haar demonen omgezet in dromen, is uitgegroeid tot de vrouw die ze vandaag de dag is. En ja, ik kreeg zelfs kippenvel tot op mijn kleine teen toen ik het nummer hoorde. Want zo krachtig komt haar stem binnen in dit nummer. Ik wil zelfs eigenlijk zeggen, Numidia Hazes, I said what I said. Ik hoop dat het op die manier ook jou mag raken.

0: Hopelijk zonder zorgen, het zonnetje schijnt nog wel. Cock Robin hoorde je, The Promise You Made. Zometeen gaan we het hebben over lifehacks. Maar voornamelijk lifehacks die heel erg geniaal klonken. Die jij dan vervolgens ging toepassen. Maar in jouw leven compleet waardeloos leken te zijn. Lifehacks die geniaal klonken, maar in jouw leven compleet waardeloos leken te zijn. Komt er iets in je binnen? Laat het weten via de luisterapp.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. Eerste Kamerlid Geert Prins is overleden. Ze was vicevoorzitter van de CDA-fractie en leed aan de spierziekte ALS. Volgens haar partij spaarde ze de laatste week al haar krachten voor haar werk als senator. Dinsdag stemde ze nog tegen de veelbesproken asielwet. En Geert Prins overleed thuis in Nieuwkoop. Ze was 72. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. En zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. Details gaf hij niet. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek en Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen verder in de VS. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami die begint om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur dan is de hoofdrace. Het weer nog zon en wolken, vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot lokaal 25 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Michel Topper, dankjewel. Ster.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Hey, we moeten praten, want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid, met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei, of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
20: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
21: NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
22: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
23: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.

0: zit maar 80 calorieën in die hele zak. Normaal gesproken zit er in 3-4 snoepjes al 80 calorieën. Oh, lekker. Ik ga ze allemaal opeten. Dat laxerende zal niet te tellen voor mij. Ik kan je al vertellen, je laxeert 2-3 dagen. 2-3 dagen. En niet van dat... Nee, het is niet fijn. Het is niet dat je denkt, oh, dan neem ik dat wel om hè, obstipatie te... Nee, het is echt niet leuk. Want je laat ook de hele tijd scheetjes. Echt, een vieze scheetje van die vieze. Luister, sterker nog, je lacht, Youssef. Maar ik had die snoepjes ook aan jou aangeraden. En toen zei hij, Thanos, ik heb last van scheetjes en het werkt laxerend. Want hij was ook aan het lijden. Gingen we allebei die snoepjes eten. Zaten we allebei om scheten te laten.
1: Jij had er vooral last van.
0: Ja, nee, jij ook. Jij ging mij appen met dat je heel veel moest poepen. Ga nou niet lachen, want je hebt hetzelfde meegemaakt. Maar goed, trap er dus niet in. En jij, welke lifehack klonk geniaal, maar bleek in jouw leven compleet waar? Laat je horen via de NPO Luisterapp. Scheten laten kan je ook laten horen.

0: Rolling in the Deep. Adele te horen op deze vroege zaterdagochtend. Goedemorgen. Ieder weekend bespreken we op NPO Radio 2 een spraakmakend onderwerp in...
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Welke lifehack klonk geniaal, maar bleek in jouw leven compleet waardeloos? Laat hem horen, want dat scheelt de rest mogelijk weer die frustraties. Voor mij is dat suikervrije snoepjes tegen cravings tijdens het lijnen. Dat klinkt slim, tot ik erachter kom waarom er op de verpakking staat dat ze laxerend kunnen werken. Jij denkt natuurlijk bij jezelf, nou, zo'n zak vol met snoep.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Snelle met Laat het licht aan.

0: Laat het licht aan. Sneller. En via de NPO-luister-app komt er een bericht van Arjan met een foto. Dit is zo'n mooi nummer, omdat ik dit zo van dichtbij heb meegemaakt. En hij stuurt een foto van een meneer en hij zegt: deze man heeft altijd zwaar werk gedaan. Hij had zin in het leven, maar hij mocht niet ouder worden dan 67... door deze vreselijke ziekte, Alzheimer. Daar gaat het nummer over. En het is inderdaad heel vreselijk. En het is mooi dat er via de muziek dan toch bewustwording gecreëerd wordt en dat we er wel over blijven praten.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: We hebben het vandaag over lifehacks die geniaal klonken, maar in jouw leven compleet waardeloos bleken te zijn. Jennifer die zegt: ja, tijdens de coronacrisis en wc-papier. Kunnen we het er weer over hebben? Je weet het vast nog wel. Er werd massaal gehamsterd en het was overal uitverkocht. Maar mijn toenmalige vriend waar ik mee samenwoonde, die zag op Facebook een filmpje van iemand die een keukenrol gebruikte als wc-papier. En je raadt het denk ik al, keukenrol is geen wc-papier. Nee, inderdaad, dan krijg je last van verstoppingen ook in jouw wc als je de keukenrol gebruikt en dat vervolgens dan in je toilet flasht. Had je wel kunnen weten, Jennifer, op zich, want als je naar restaurants gaat, dan staat er toch ook altijd bij van niet rollen gebruiken waar je je handen mee afdroogt in het toilet, want dat veroorzaakt verstopping. Maar ja, dat heb je wel gedaan. Weet je wat ik ook zag in diezelfde pandemie? Dat mensen hun sok gingen gebruiken voor nummer 2. Om daarmee zichzelf te verschonen. Terwijl, koop gewoon, of pak gewoon een lege fles. Doe daar water in en was jezelf. Daar doen wij Iraniërs het altijd mee. Dat werkt ook. Sandra die zegt: goedemorgen. Ik had van die zwarte poeder die je tanden wit zouden maken. Ik kan je vertellen, dat is niet gelukt. Dus ik stuur haar een berichtje terug. Met welke kleur was het dan? Zegt ze: oranje. Loek die zegt: als je je ramen gaat wassen, geen emmer met sop. Doe dat niet, heb ik geprobeerd, is niet gelukt, maar een plantenspuit. Nee, dit item ging wel over dingen die geniaal klonken, maar uiteindelijk waardeloos waren. Dus plantenspuit, ook al klinkt het geniaal, we gaan het niet doen. Je kan mij niet vertellen dat je met een plantenspuit je raam kan wassen. Ik geloof dat niet. Jennifer, kan je het uitproberen? Als je ruiten dan barst of zo, dan mag je een tikkie sturen naar Loek. En dan vervolgens dit verhaal hier vertellen. Ja.

0: Next to me, Ilse de Lange te horen tijdens de thee van Tannas op NPO Radio 2. Het weer, er is eerst nog zon en er zijn wolken. Vanmiddag en vanavond zijn er stevige buien. Het wordt nog wel warm met maximaal 25 graden. Geniet ervan, want er gaat een koude wind komen vanuit Engeland. En daar hebben we niet zoveel zin in, maar het gaat toch gebeuren. Gaan we over naar de NOS headlines van 7:30, verzorgd door Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey Dannas, goedemorgen. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond 10% extra heffingen aan voor auto's uit Europa. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie is ook bezorgd. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. De bus raakte van de snelweg en kantelde vervolgens. En het Formule 1-circus is weer terug na een korte stop. In Miami start Lando Norris vanavond vooraan in de tweede sprintrace van het jaar. Op het circuit liet de rijder van McLaren tijdens de kwalificatie WK-leider Kimi Antonelli achter zich.
2: Lando Norris on sprint pole in Miami.
3: Oké, nice pole.
4: Good job, nice to be back up here. Thanks for the hard work. Good job, let's keep it up.
1: Verstappen die in alle sessies op ruime afstand volgde, wist achter het geweld van de snelste mannen in de strijd te mengen om de 5e plek. En daar start hij dus vanavond.
0: Topper, dankjewel. Zo direct kun je een thee van Dannas autogeurhanger winnen, mits het jou lukt om Googles uitdaging te overwinnen. Ze laat je 3 fragmenten horen die ze vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. En als het jou lukt om er minimaal 2 correct te raden, is die prijs van jou. Wil je alvast weten waar je aan toe bent? I got you.
5: Ik ben niet het scherpste gereedschap in de schuur. Ik ben niet het scherpste gereedschap in de schuur.
0: Nog 1 keer.
5: Ik ben niet het scherpste gereedschap in de schuur.
0: Durf je mee te spelen? Of durf je het niet? Het kan door het woord internet in te sturen via de NPO Luister-app. NPO Radio 2. Stuur het woord internet in de NPO Luister-app.
5: Ik ben niet het scherpste gereedschap in de schuur.
0: En wie weet bel ik je hem zo meteen. In de tussentijd hoor je Stevie Wonder.

0: Dat is nog eens vrolijk wakker worden. Heerlijk zeg. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgentopper.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Bij NPO Radio 2 speel je mee met het spel waarbij je minimaal 2 van de 3 fragmenten te horen krijgt die Google vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. En die moet jij dan correct raden. Ja, dan win je een T-Fontana's autogeurhanger. En mag je beslissen welke van de 3 tracks we in zijn volledigheid moeten draaien. Als het je niet lukt, dan krijg je alleen het laatste als troostprijs. Degene die vandaag meespeelt is Yomi. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Yomi, jij werkt in een laboratorium.
3: Ja, nou dat is niet helemaal waar. Ik ben monsters aan het prepareren voor het laboratorium.
0: Oké, en wat voor monsters zijn het?
3: Alles wat met voeding te maken heeft.
0: En wat gaan

0: zij ermee doen?
1: Testen, onderzoeken op bijvoorbeeld vocht, as, van alles. Echt van alles.
0: Maar zijn dit dan zeg maar nieuwe producten die dan zometeen in de supermarkt komen te staan, maar die dan nu eerst getest moeten worden of dat wel veilig is? Of wat moeten we daarbij voorstellen?
1: Het kunnen nieuwe producten zijn, maar het kunnen ook bestaande producten zijn die al in de winkel liggen en die getest moeten worden.
0: En waarom moeten die bestaande producten dan al getest worden?
1: Om te kijken of er bepaalde bacteriën niet in zitten. Dus als de consument het eet, dat de consument er niet ziek van wordt.
0: Ik wist niet dat dat nog daarna gedaan werd. Ik dacht dat eigenlijk alles wel een beetje veilig was, maar dus niet.
1: Nou, je kan er wel vanuit gaan dat het veilig is, maar het moet altijd getest worden.
0: Kijk, ik ben blij dat jij er bent en dat jij dat voor ons allemaal mag maken. Proef je ook wel eens zelf iets?
1: Nee, dat mag helaas niet.
0: Nee, dat zou ik ook niet riskeren als ik jou was. Nou, topper, je speelt mee met het spel. Ben je er klaar voor?
1: Ik hoop het. Ik ga het proberen.
2: Even Google vertalen.
0: Meer dan je best kun je niet doen. Komt het allereerste fragment.
3: Een allerlei losse eindjes, maar ik struikel verder langzaam. Leer ik dat het leven oké is, zeg na mij. Het is niet beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Take me mee, take me aan.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ik heb geen idee.
0: Heb je wel geprobeerd om überhaupt iets te vertalen? Want veel mensen die horen het en dan krijgen ze kortsluiting. Maar probeer eerst te vertalen.
1: Ja, ik probeer het in mijn hoofd niet te vertalen. Maar er gaat geen lichtje branden.
0: Nee, het enige wat ik hoor is... Nee, niet dat.
1: Nee,
0: dat had je wel willen horen, maar dat hoor je niet.
1: Nee.
0: We daar op zoek van, aha. Yeah. Dus helaas, dit is het geluidje. En je hersenen, dat hoorden we hier. Geef niet, kan gebeuren. Komt het volgende fragment.
3: Iemand zei ooit tegen me dat de wereld me zou overrollen. Ik ben niet het scherpste gereedschap in de schuur. Ze keek nogal dom met haar wijsvinger en duim. In de vorm van een L op haar voorhoofd.
1: All stars.
4: Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.
0: Ja, Smash Mouth, inderdaad. All Star, daar was ik naar op zoek. Oké, komt de laatste. En dat is dan wel het fragment wat gaat beslissen of jij een Thee van Tannas autogeurhanger gaat vinden. Komt-ie.
3: Ik wil je gewoon vertellen hoe ik me voel. Ik moet je laten begrijpen. Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit teleurstellen. Ik zal je nooit woestijnen.
1: Ja. Zo. Het gaat heel snel.
0: Ja.
1: Nee, er gaat weer geen lichtje branden.
0: Ja. Ja, Rick Astley was het met Never Gonna Give You Up. Ja, ik hoorde je al lachen. Helaas geen Thee van Tannas autogeurhanger voor jou. En misschien denk je, hè, hoezo is het thema van vandaag internet? Nou, alle drie de nummers die krijgen namelijk dankzij het internet weer een komische betekenis. En worden ook vaak gebruikt als memes, zoals het bekende Rick Rollen. Ja, wel een troostprijs voor jou, topper. Welk van de drie nummers mag ik voor jou draaien?
1: Nou, ik ben nu al gerickrolled, dus iedereen ga ik even rickrollen. Dus ga maar lekker Rick Astley draaien.
0: Ik vind het heerlijk. Er is geen betere keuze dan deze. We gaan genieten. Dankjewel, topper. En heel veel succes nog op het werk. En niet proeven, hè, stiekem.
1: Nee, ga ik.

Angels Like You, Miley Cyrus hoorde je net hier op NPO Radio 2. Zo direct kun jij een Thee van Tannes autogeurhanger winnen als jij een liedje tipt waar een vraag in voorkomt. Mocht er iets hier te binnen schieten, laat je dan horen via de NPO Luister app en dan kan je zo meteen automatisch kans maken op zo'n geurhanger. Terwijl je dat doet, hoor je Mark Cohen, Walking in Memphis en daarna Teddy Swims.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
11: Even overlaten.
12: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
18: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Zometeen hoor je Roxette met A Joyride op NPO Radio 2. Na het NOS-journaal van 8 uur verzorgd door Sidney Dijkers. Goedemorgen.
20: Hey Tannes, goedemorgen. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Trump reageerde daar woedend op door te schrijven dat Merz geen idee heeft waar hij het over heeft. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS ook onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond ook nog eens 10% extra heffingen aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. Maar volgens Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama houdt deze heffing waarschijnlijk geen stand in de rechtbank.
4: Dat betekent eigenlijk ook dat het vrij onzeker is of deze importheffingen überhaupt wel gaan komen, denk ik. En dat zou misschien ook wel de reactie van de Europese Unie kunnen bepalen, in de zin van, nou ja, eerst maar even afwachten of de importheffingen überhaupt wel doorgaan.
20: Toch reageert de Duitse auto-industrie bezorgd en hoopt dat de VS en Europa snel om tafel gaan. In Ermelo is vannacht een grote brand uitgebroken bij een bedrijf dat toetjes maakt. Daarbij komt veel rook vrij. In een deel van Ermelo en Harderwijk is daarom een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen. Zij krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. En RKC mag nog hopen op eredivisievoetbal volgend seizoen. Gisteravond werd in de eerste ronde van de play-offs Roda JC verslagen. Daar leek het lange tijd niet op. RKC maakte pas in de 97ste minuut de gelijkmaker en nam de penalties een stuk beter dan Roda. RKC-spits Michiel Kramer maakte deze week bekend te gaan stoppen, maar zijn carrière gaat dus nog een weekje langer door. En die tegen ESPN.
16: Dit is het echt enige wat ik ga missen aan het voetbal. Omdat deze momenten, deze spannende wedstrijden, eigenlijk de wedstrijden waar het echt om gaat, zeg maar. Scherps van de strede, strijd, passie. Niet altijd mooi voetbal, maar wel echt op het scherps van de snede. En dat is het enige wat ik ga missen. Dus ik ben blij dat ik hem nog een weekje kan verlengen in mijn carrière. Dus daar ben ik hartstikke blij om.
20: In de volgende ronde is Willem II de tegenstander van RKC.
21: Ja, voordat je het weerbericht gaat doen, Edo die zegt in de NPO-luister-app, hoi Thanos, wil jij die kerel, dat ben jij,
20: ja,
21: die vanmorgen de weersverwachting oplas, keihard laten lachen. Hij zei vanmorgen dat het vanmiddag pas ging regenen, dus ik liep zonder jas, na aanleiding van wat jij zei, het strand op toen ik met de hond ging wandelen. Maar ik moet me nu dus gaan opkleden.
20: Ach.
21: En wat ga jij nu zeggen? Ik zie het wel staan, jongens. Hij gaat het eigenlijk weer zeggen.
20: Ja, excuses. Maar er kunnen vandaag inderdaad hier en daar al stevige regen- en onweersbuien vallen. Wij dachten ook inderdaad voornamelijk vanmiddag. Maar het kan dus ook al vanochtend dus blijkbaar zijn. Excuses daarvoor dan. Het wordt nog wel warm. 14 tot 25 graden.
21: Dankjewel, kerel.
20: Alsjeblieft.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.

0: erin of doneer.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
4: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
3: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
10: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Sunny Days. Armin van Buuren hoorde je net hier op NPO Radio 2. Iedere zaterdag wordt er een vraag uit een lied beantwoord die jij mag tippen via onze NPO Luister-app in. Is this the real
1: life? Vraag maar raak.
0: En deze week kwam de tip binnen van Martine.
2: Have I told you lately that I love you?
0: En dan specifiek Rob Stewart met Have I Told You Lately? Ik hou van je. En hoe kun je dat los van die vier woorden ook echt laten lijken? Nou, dat kan onder andere middels de vijf liefdestalen. De vijf liefdestalen laten namelijk zien dat mensen op verschillende manieren liefde geven en ontvangen. En het idee is dat je je liefde het beste laat zien in de taal die voor de ander het meest betekent. Woorden van waardering. Je kunt je liefde laten horen door lieve woorden en complimenten. Bijvoorbeeld, ik ben zo dankbaar dat jij er bent. Of, je maakt mijn dagen echt mooier.
1: Nummer 2.
0: Tijd en aandacht. Geef de ander je volledige aandacht en maak bewust tijd voor elkaar. Bijvoorbeeld, een avond samen zonder telefoon. Alleen maar praten, lachen en dichter bij elkaar zijn.
1: Nummer 3.
0: Cadeaus. Laat zien dat je aan iemand denkt met een klein en persoonlijk gebaar. Bijvoorbeeld een lief handgeschreven briefje achterlaten. Of iets kleins geven dat je aan diegene doet denken. Of iets groots. Ik hou van grote dingen.
1: Nummer 4.
0: Daden van service. Toon je liefde door iets voor de ander te doen. Bijvoorbeeld een romantisch diner koken of alles regelen, zodat de ander even lekker kan ontspannen.
1: Nummer 5.
0: Lichamelijke aanraking. Laat liefde voelen via fysiek contact. Bijvoorbeeld elkaar vasthouden, zacht over iemands arm strelen of een lange knuffel geven. Mits er consent is natuurlijk. Kijk, mij moet je bijvoorbeeld niet aanraken. Kort gezegd, ontdek wat voor de ander belangrijk is en laat op die manier je liefde zien. En je kunt trouwens makkelijk online ook zo'n gratis test doen. Mocht je niet weten wat de liefdestaal is van jezelf of van een ander, dan kan je er zo achter komen wat elkaars liefdestaal is. En zo kom je wat dichter bij elkaar.
1: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag Maar Raak.

bezig met hoe zijn lichaam eruit ziet in de spiegel. De enige plek waar hij dat kon loslaten was op het podium. Totdat hij bekender en bekender werd en daardoor te maken kreeg met bodyshaming. Ja, toen was de veilige haven ineens niet meer zo veilig. Tot hij zich realiseerde, weet je wat, ik ben een supersteller. Van bijna 20, is nog 19. Mensen hebben altijd wel wat op te merken. Maar niemand die moet je tegenhouden in het behalen van je dromen. En zo is het. Heel wijs voor zo'n jonge tiener eigenlijk, hè. Ik heb het over Samber. Je hoorde hem net met 12 to 12 op NPO Radio 2. Zometeen staat UB40 voor je klaar met Red Red Wine naar Cardigans. Rise and shine, honey.

0: Red, Red Wine. Te horen hier op 2. Ja, en bij 2 hebben we een Hollywood Wall of Fame, waar jouw naam ook tussen kan staan. Onze nieuwslezer die gaat een zin voorlezen. En jij mag dan vervolgens beslissen of het een zin is wat in zijn bulletin van 8:30 voorkomt, of dat het een zin is uit een lied dat zo direct voor jou wordt gedraaid. Onze nieuwslezer van vandaag is Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Tannas.
0: Wat is jouw zin van vandaag?
1: Ik denk dat ik tegen een muur aan het praten ben.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Wat denk je dat het is? Laat het weten via de NPO Luister-app en win zo direct een shout-out. Het weer, wolken en zon met al een enkele bui. Ochtends, middags, avonds en 's nachts. Vooral langs de kust. Maar ook waar je ook bent in het land. En aan het einde van de middag vanuit het zuiden zijn er nog meer felle buien overal. Overal. Het is nog wel warm. Niet overal. Bij maximaal 25 graden. Ook niet overal. Gaan we over naar de NOS headlines van 8:30. Geldt wel voor overal. Ja. Verzorgd door Sydney Dijkers.
1: Goedemorgen Tannas. Ja, de natuurbrand die eergisteren uitbrak bij een militair oefenterrein in de bossen van Weert is nog steeds onder controle inmiddels. De brandweer is er nog wel, maar met minder manschappen daar. Mensen mogen ook weer de natuur in daar in Weert als ze dat willen. Ook op het militaire terrein op de Veluwe, waar woensdag een brand uitbrak, is het grootste gevaar inmiddels wel geweken. De brandweer van het leger heeft het werk daar overgenomen van de gewone brandweer om opleiende vuurpluimpjes te blussen. In de Verenigde Staten is het toch niet meer mogelijk om een populaire abortuspil per post te versturen. Een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid daarvoor terug. Staten gaan sinds 4 jaar zelf over de abortuswetgeving. Toen werd het landelijke recht op abortus namelijk geschrapt. Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Reisbranchevereniging ANVR ziet dat mensen wel op vakantie willen, maar door de gestegen prijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn ze wat voorzichtiger met bijvoorbeeld het boeken van een vlucht. Mensen kiezen nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee.
0: En ik heb begrepen dat de prijzen waarschijnlijk binnenkort nog hoger gaan worden.
1: Het kan allemaal, hoe langer die oorlog duurt, hoe verder de prijzen omhoog gaan natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan denk je soms nog wel eens,
3: ben ik nou tegen de muur aan het praten? Nou, en hier is dus die muur.
1: Ja, het is een project van studenten van de Academie voor Popcultuur. Op het plein voor het station van Leeuwarden is een muur gemaakt door hen, waar mensen met een post-it op kunnen schrijven waar ze mee zitten.
3: Bijvoorbeeld de boodschappen die steeds duurder worden, maar ook de fatbikes die me elke dag omver rijden.
4: Shit, batterij weer leeg. En gisteren ook al.
5: Ik schrijf op dat ik met mijn zussen op stap ben. En dat ik daarna een week vrij nodig heb.
1: Ja, en het droomscenario van de initiatiefnemers is dat de gemeente Leeuwarden meekijkt met die muur en inspiratie.

0: informatie haalt uit wat de inwoners allemaal bezighoudt.
1: Dat die vrouw vrij wil volgende week. Ik denk dat gemeente
0: daar kunnen ze wel wat aan doen, hè?
1: Ja, ja, vast wel. Jij bent de eerste die ze gaan helpen. En de zin die je oplas was natuurlijk...
0: Ja, dat was nieuws, want tegen een muur aan het praten... dat kunnen ze daar in Leeuwarden dus.
1: Ja, precies. En de mensen die het onder andere goed hadden... zijn Dido, Erik, Chris, Maarten, Ageet en een heleboel andere mensen. Via de NPO-lijsten-app, als je toestemming hebt gegeven... dan kan je je naam zien op het grote scherm als je op de live-knop klikt. En daar krijgt iedereen die het goed had een shout-out. City Topper, dankjewel.
2: Joep.
1: Niet alleen shout-outs kun je winnen tijdens dit programma... ook een thee van Tannas theepakket als je mee kan spelen met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan... en jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als je dat doet, dan kun je met die antwoorden het geheel vormen. Die antwoorden zijn dus een associatie met het woord, het geheel... waar we naar op zoek zijn. Meespelen kan door alvast antwoord te geven op de kwalificatievragen. En die luidt... Welk meubel staat in je woonkamer... en is ook de plek waar al je geld ligt? Welk meubel staat in je woonkamer en is ook de plek waar al je geld ligt?

0: Corine zegt, ja, de nieuwe editors. Jammer dat ze niet naar Nederland komen tijdens hun aangekondigde tournee. En er komt ook een bericht binnen van Arnold die zegt, oh, een shout-out van mijn kant dan. Niet vanuit jullie, maar vanuit mij voor de nieuwe editors. Die moet echt de hit worden, de topsong worden bij NPO Radio 2. En Priscilla is er ook blij mee. Nieuw nummer van de editors. Lekker! Nou, ik ben blij als jij blij bent. Je kan via de NPO Luister-app altijd reageren op onze kwalificatievraag voor het spelletje Het Geheel, waarbij je een aantal vragen voorgeschoteld krijgt. En het aan jou de taak is om correct antwoord te geven op die vragen. En dat heeft Mayel ook gedaan. Goedemorgen, Mayel.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat lekker de meivakantie naar Duitsland. Heeft dat iets te maken met de oorlog in het Midden-Oosten of heb je er gewoon zomaar zin in?
1: Nee, gewoon zomaar zin in. Jij als administratief medewerker op school heb ik 2 weken vakantie. En ik denk, we gooien de tweede week de vouwwagen achter onze auto en dan gaan we lekker nog een weekje richting Duitsland.
0: Kijk, lekker. En wat is een van de dingen waar je het meeste naar uitkijkt om te doen daar?
1: Om het gaan fietsen langs de Moezel en de Rijn en de Laan. Dus allerlei rivieren die daar samenkomen. Dat is wel een heel mooi punt.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: Mooi. En is dat dan ook een mooie kleur? Een beetje blauw, lichtblauw?
1: De kleur?
0: Ja.
1: Wat bedoel je? De kleur van het water?
0: Ja. Ik vind dat altijd heel belangrijk. Oprecht.
1: Ik denk dat het intens donkerblauw is, want het is natuurlijk een supergrote rivier, die Rijn. Ah. Ook daar al. Dus, en er ook al, de Rijnakers zijn ook daar al aanwezig. Dus ik denk dat het hele donkere, blauwe rivieren zijn.
0: Okay, ja, je hebt meestal zeg maar aan het einde van Duitsland, als je dan richting Oostenrijk gaat, dan heb je lichtblauw water. Oh, ik vind dat zo mooi.
1: Ja, een beetje dat bergwater. Ja, dat is inderdaad,
0: prachtig. Ja, daar mag je me echt voor wakker maken. Ik vind dat echt heel mooi. Maar ik ben ook jaloers op jou dat je dat gaat doen. Lekker met de auto, gezellig. Nou, ik geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En je speelt natuurlijk mee met Het Geheel. Het werkt als volgt. Een paar vragen staan voor jou klaar. Daar moet je correct antwoord op geven. Lukt het je niet, dan moet ik de lijnen opengooien. 0811-22. En dan mag iemand anders verder spelen. Gaan we niet vanuit. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: Geen idee. Nou, 4?
2: Het geheel.
0: Welk meubel staat in je woonkamer en is ook de plek waar al je geld ligt, mits je natuurlijk geld hebt?
1: Dat is de bank.
0: Heb jij geld?
1: Ja, op de bank.
0: Welke bank?
1: ABN AMRO, mag je dat zeggen?
0: Nee, ik bedoel de zitbank of de echte bank, maar dat mag.
1: Oh, welke?
0: Dus dan ligt het daartussen toch? Nee, ik bedoelde het niet. Ik bedoelde, voor je het weet.
1: Onder de kussens, ja.
0: Voor je het weet krijg ik jouw pincode zelfs als ik erom vraag.
1: Ja, ik vond het een beetje een rare vraag, maar ik begreep het niet helemaal.
0: Jij bent al gevoelig voor criminelen en phishing, pas op.
1: Ja, ik zit wel in die generatie, ja, inderdaad.
0: Komt de volgende vraag. Welke handeling doe je bij de politie na een misdrijf of phishing waar je officieel iets meldt?
1: Sorry, ik moet beginnen heel hard. Dan doe je aangifte.
0: Correct. Welke afkorting vormen de 14e en 12e letter van het alfabet in die volgorde? Dus de 14e en de 12e letter van het alfabet. Ik hoor je hersenen kraken.
1: N en L.
0: Wat is het woord voor verplichte bijdrage aan de overheid?
1: BTW?
0: Ja, voor ondernemers dan in die zin. Maar het begint ook met een B waar ik naar op...
1: Belasting.
0: Dat is af nummer 4, nu de 5e. Hoe noem je het bedrag dat aangeeft hoeveel geld je nog hebt?
1: Hoe noem je het bedrag dat je... Zeg nog eens als je wil.
0: Hoe noem je het bedrag dat aangeeft hoeveel geld je nog hebt? Meestal is dat digitaal. Dat je dat kan inzien.
1: Het saldo.
0: Correct. Je hebt alle 5 de vragen goed. Nu mag je in het geheel nog raden. De antwoorden die jij hebt zijn bank, aangifte, NL, belasting en saldo. En jij weet het geheel.
1: Ik weet het geheel?
0: Je weet het geheel. We hebben het er al heel lang over gehad. We moesten erom lachen.
1: Phishing?
0: Nee. Nee, die kun ik niet goed. Dat was
1: wacht even, ik loop even naar mijn man. Nee, ik heb 5 woorden. Bank, saldo, NL... Belasting?
0: Mensen verzinnen hier gewoon hun eigen spelregels, hè?
1: Oh, sorry.
0: Ik ga even naar mijn man. Oké, is goed. Jij speelt toch mee, niet je man?
1: Nee, oké. Okay. Ja, maar ik moet toch een antwoord geven als ik het antwoord
0: dus
1: niet
0: weet. Dus dan ga je maar gewoon een joker erin gooien?
1: Mag ik niet een joker erin gooien?
0: Ja, je hebt het toch al gedaan. Weet hij het geheel?
1: Iban, zegt hij. Nee. Oh, Jozef.
0: Ik liet je even zweten. Jozef heeft het gewoon goed. Het is inderdaad bankrekening. Iban tellen we ook goed. Want als je geld moet overmaken naar de Belastingdienst vanwege onder andere je aangifte, dan moet je even opletten. Ze zijn namelijk overgestapt naar een nieuwe bank, de Rabobank, in plaats van de ING. Nu hebben we echt alle banken bijna genoemd. Dit betekent dus dat ze een nieuw rekeningnummer hebben. En dat begint gewoon met de landcode NL, want daar wonen we. Maar let wel op, want cybercriminelen maken hier heel graag misbruik van, door van die neptikjes te sturen en zo. Dus check goed voordat je geld overmaakt. Anders gaat je saldo voor niets omlaag. En natuurlijk moet je ook weten, de Belastingdienst stuurt nooit tikkies. Wel hele mooie blauwe enveloppen, dat dan weer wel.
1: Oh ja, inderdaad, heb ik iets over gehoord. Ja, nou.
0: Ja, heb je iets over gehoord. Jij moet echt extra goed alles checken voordat je erop klikt. Je gaat er dan door met een thee van Thanos theepakket. Ben je er blij mee?
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Jij ook bedankt voor het meespelen en dankjewel voor het lachen.
1: Fijne dag.
0: Hey, mag ik jou trouwens zo meteen een tikje sturen? Want je zei dat je geld had, toch?
1: Ja.

Goedemorgen, Alphabeat, hoorde je net hier op NPO Radio 2. En die vrolijkheid die zet zich verder voort, want Jeroen van Inkel is ook weer terug van weg geweest. Heel veel plezier bij hem met Rinkel, de Kinkel. Ik hou van hem en hij ruikt ook echt heel lekker. Je moet een keer eventjes als je hem ziet. Daar krijg je geen spijt van.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Blauwe Bessen, 300 gram, 40% korting. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. Cheetos, Leesam Kaas en Bugles, 100 tot 125 gram, 2 stuks, 2,99. En Allelu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lieve kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi. Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
16: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
17: 9 uur precies in de Lage Landen. Tijd voor het NOS Journaal. Sydney Dijkers, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
18: Goedemorgen Jeroen. Nou, de VS gaan 5000 militairen uit Duitsland terugtrekken. Ze vertrekken de komende maanden en moeten over uiterlijk een jaar weg zijn. President Trump had al met het terugtrekken van militairen gedreigd, nadat hij ruzie had gekregen met de bondskanselier Merz. Die had veel kritiek op de oorlog in het Midden-Oosten. Merz zei dat de Amerikanen duidelijk geen strategie hebben in die oorlog. Trump reageerde daar woedend op en schreef dat Merz helemaal niet weet waar hij het over heeft. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar toetjes en patisserie werden gemaakt. Brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is daarom een NL-alert afgegeven.
19: Ja, dus met name vanwege die rookontwikkeling. Het is, we zitten nu langzaam in de ochtend. Mensen worden wakker en kunnen echt overlast ervaren van deze geur. Maar ook echt van de rook zelf. En zullen ook ervaren dat er stukjes van het verbrandingsmateriaal in hun omgeving neer gaat komen. Ook daar wordt naar gekeken en zullen later in de ochtend adviezen komen van onze kant wat daarmee moet gebeuren.
18: Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan ook last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. Een verplichting voor scholen om dagelijks bewegen in het schoolprogramma op te nemen is tegengehouden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het blijkt uit onderzoek van het programma Pointer. Het Landelijk Centrum voor Leerplanontwikkeling nam dagelijks bewegen op in de kerndoelen voor het onderwijs. Maar het ministerie zou daar 2 dagen voor de deadline een streep door hebben gezet. De bekende neuropsycholoog Erik Scherder denkt nu na om een rechtszaak te beginnen tegen de staat. En sinds gisteren is de benzine in Duitsland nog een stuk goedkoper dan bij ons. Want onlangs heeft de Duitse regering besloten de belasting op brandstof tijdelijk te verlagen. Daardoor betalen ze daar nu tot 30 cent minder aan de pomp. Ook deze vrouw stapte daarom vanmorgen vroeg al in de auto op weg naar Duitsland.
12: Goedemorgen mevrouw. Komt hier voor de koffie, denk ik, of niet?
20: Ja, ik denk het ook. Ja. Ja, nee, voor de koffie komen we hier, ja.
12: En tegelijkertijd ook maar even tanken.
20: Ook maar even tanken, ja, zeker. We wonen hier best wel in de buurt in Doetinchem en dan een klein stukje verder. Dan scheelt het heel veel. Volgens mij is het in Doetinchem 2,25 en het is hier 1,97.
21: Zo, dat is nogal een verschil.
18: Ja, zeker.
21: Goeiedag, zeg.
18: Ja, en de Nederlandse pomphouders zeggen daarom ook van, nou ja, wij moeten hier ook eigenlijk maatregelen treffen. Maar ja, we weten wat het kabinet wil. Die wil daar niet aan. Het weer, zon en wolken, met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog en warm, bij temperaturen rond de 22 graden dan. Aan het eind van de middag dan koelt het weer wat af en dan volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer.
22: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven, en het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
25: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
26: Nu, later en altijd.
27: Ga je bijna met pensioen?
26: Ja.
27: En heb je daar zin in?
26: Ja.
27: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
28: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
29: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
28: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
30: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.

0: geleden dat hij zo voldaan glimlacht. Ik koester de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.

0: Michael en zijn broers, de Jackson 5. In het Rock and Robin gebeuren wat je net hoorde. Wat ook voorbij komt in de film Michael. De film over het leven van Michael Jackson. Ik heb hem van de week gezien. Ik kan je melden, het is zeer aangenaam verpozen naar deze film te kijken. Het is echt de moeite waard. Er zit weinig kritiek in natuurlijk. Maar het is echt wel een leuke film met leuke muziek. Dus dat raad ik je dan nog even bij deze aan. Ladies and people. Dames en heren, jongens en meisjes, een hartelijk goedemorgen. En welkom weer in de legendarische Rinkel de Kinkel uitzending. Vandaag voor 2 mei. Ja, daar gaat hij. En Jesse Sprikkelman is ziek vandaag. Voor hem in de plaats Nicky te maken. Hallo Nicky.
1: Goedemorgen Jeroen.
0: Goedemorgen.
1: En vanaf deze plek natuurlijk even heel veel beterschap voor Jesse.
0: Heel lief dat je dat zegt.
1: Ja.
0: En dankjewel dat je er bent, dat je voor hem wil invallen.
1: Natuurlijk, ik zit graag naast jou.
0: Wat zijn je plannen voor vandaag, lieve luistervrienden? Deel het via de NPO Luister-app. Die is daarvoor uitermate geschikt. Digitale doorgegeven luik. En stel je voor, je staat voor de kledingkast en je hebt geen idee wat je aan moet trekken. Heel lang geleden had ik daar een item voor in het leven geroepen. Wat moet ik aan vandaag? Maar dat hoeven we allemaal vandaag niet te doen, want er is namelijk goed nieuws. Je hoeft helemaal niks aan te trekken. Want vandaag is de jaarlijkse naakttuinierendag. Mensen doen daaraan mee, omdat je
2: lekker ongekleed bezig kan zijn. Je hebt geen last van kleren.
3: Tweet,

0: Michael en zijn broers, de Jackson 5. In het Rockin' Robin gebeuren wat je net hoorde. Wat ook voorbij komt in de film Michael. De film over het leven van Michael Jackson. Ik heb hem van de week gezien. Ik kan je melden, het is zeer aangenaam verpozen naar deze film te kijken. Het is echt de moeite waard. Er zit weinig kritiek in natuurlijk. Maar het is echt wel een leuke film met leuke muziek. Dus dat raad ik je dan nog even bij deze aan. Ladies and people. Dames en heren, jongens en meisjes, een hartelijk goedemorgen. En welkom weer in de legendarische Rinkel de Kinkel uitzending. Vandaag voor 2 mei. Ja, daar gaat hij. En Jesse Sprinkelman is ziek vandaag. Voor hem in de plaats Nicky te maken. Hallo Nicky.
1: Goedemorgen Jeroen.
0: Goedemorgen.
1: En vanaf deze plek natuurlijk even heel veel beterschap voor Jesse.
0: Heel lief dat je dat zegt.
1: Ja.
0: En dankjewel dat je er bent, dat je voor hem wil invallen.
1: Natuurlijk, ik zit graag naast jou.
0: Ja. Wat zijn je plannen voor vandaag, lieve luistervrienden? Deel het via de NPO Luister-app. Die is daarvoor uitermate geschikt. Digitale doorgegeven luik. En stel je voor, je staat voor de kledingkast en je hebt geen idee wat je aan moet trekken. Heel lang geleden had ik daar een item voor in het leven geroepen. Wat moet ik aan vandaag? Maar dat hoeven we allemaal vandaag niet te doen, want er is namelijk goed nieuws. Je hoeft helemaal niks aan te trekken. Want vandaag is de jaarlijkse naakttuinierendag. Mensen doen daaraan mee, omdat je
2: lekker ongekleed bezig kan zijn. Je hebt geen last van kleren die in de weg zitten of wat dan ook. Je wordt nog bruin ook,

0: Rock and Robin gebeuren wat je net hoorde. Wat ook voorbij komt in de film Michael. De film over het leven van Michael Jackson. Ik heb hem van de week gezien. Ik kan je melden, het is zeer aangenaam verpozen naar deze film te kijken. Het is echt de moeite waard. Er zit weinig kritiek in natuurlijk. Maar het is echt wel een leuke film met leuke muziek. Dus dat raad ik je dan nog even bij deze aan. Ladies and people. Dames en heren, jongens en meisjes, een hartelijk goedemorgen. En welkom weer in de legendarische Rinkel de Kinkel uitzending. Vandaag voor 2 mei. Daar gaat ie. En Jesse Sprinkelman is ziek vandaag. Voor hem in de plaats Nicky te maken. Hallo Nicky.
1: Goedemorgen Jeroen.
0: Goedemorgen.
1: En vanaf deze plek natuurlijk even heel veel beterschap voor Jesse.
0: Heel lief dat je dat zegt.
1: Ja.
0: En dankjewel dat je er bent en dat je voor hem wil invallen.
1: Natuurlijk, ik zit graag naast jou.
0: Wat zijn je plannen voor vandaag, lieve luistervrienden? Deel het via de NPO Luister-app. Die is daarvoor uitermate geschikt. Digitale doorgegeven luik. En stel je voor, je staat voor de kledingkast en je hebt geen idee wat je aan moet trekken. Heel lang geleden had ik daar een item voor in het leven geroepen. Wat moet ik aan vandaag? Maar dat hoeven we allemaal vandaag niet te doen, want er is namelijk goed nieuws. Je hoeft helemaal niks aan te trekken. Want vandaag is de jaarlijkse naakttuinierendag. Mensen doen daaraan mee omdat je
2: lekker ongekleed bezig kan zijn. Je hebt geen last van kleren die in de weg zitten of wat dan ook. Je wordt nog bruin ook als het mooi weer is en de zon schijnt.
0: Maar wees wel voorzichtig. Want er zit ook
2: wel een nadeel aan. En dat is natuurlijk, we hebben te maken met insecten. Het moet wel een beetje oppassen natuurlijk. Ja. Met de horzels en daar.
0: De horzels. Ik kan me er iets bij voorstellen. Zeker te weten. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Zou dat iets voor mij zijn, dat natuuristenleven? Maar dan kom ik zeg maar bij het hoofdstuk barbecuen. En dan word ik een beetje, dan begin ik toch wel een
1: dat
0: beetje
1: vet dat het op de verkeerde plekken straks. Dat wil je ook niet hebben.
0: Hoor je er een beetje

0: Go!
1: 14 graden, bovenop de radio 2 centmast, half bewolkt en zon en wolken, vroegen dan wel een klein buitje hier en daar. Dus dat is even de andere kant van de medaille. En straks de rinkels kopen. Wat heeft het universum voor jou allemaal in petto? Nog even één keer omdraaien misschien? En luisteren naar Captain Antoneel.

Je kan er geen genoeg van krijgen. Maybe twice, maybe triple, I don't know, maakt niet uit. In ieder geval, one more time was de wens. Captain Antonil. En wat er allemaal binnenkomt via de NPO Luister app. Dan zal je zo even kijken. Alice, die zegt, weer koffers aan het inpakken. Want maandag vertrekken wij voor 3 weken naar Bali. En natuurlijk gaan onze eyecatchers mee. Hey, Alice, dat is...

0: testen of ze goed werken. In de zon daar van Bali. En Minneke die zegt, nou, naakt tuinieren heb ik gelukkig gisteren gedaan. Oh, oké. Okay.
1: Ik ben benieuwd wat de buren van Minneke daarvan vonden.
0: Ja, het voordeel is wel, de blaadjes zijn al ruimschoots uitgekomen. Dus het is allemaal weer een beetje beschut.
1: Ja, je kunt je een beetje verschuilen achter de bosjes inderdaad. Ja, ja, dat klopt.
0: Dat is wel het voordeel. Ja. Dankjewel dat je het met ons wilde delen, Minneke. Stuur jouw bezigheden ook. Digitale doorgeeflijk, blijf er voor openstaan. Er is wat kritiek op Kensington door een influencer en verraderswinnaar Julia Heetman. Die brandt Kensington behoorlijk af. Zij gaat viraal met een video waarin ze de band dus helemaal bekritiseert. Het blijkt een gevoelig punt voor de kijkers die het soms totaal met haar oneens zijn. Hier is een fragment van dat gebeuren.
2: Sorry hoor, Sjans. Kensington.
3: Ik vind Kensington wel grappig.
2: Ben jij Kensington leuk?
3: Ja, best wel goed hoor.
2: Ik vind dat echt top 40 muziek. En dan staat die man, we're man. Wat doe je dat lied van hun?
3: Where we go, where the streets have gone.
2: Ja, dit.
0: Ja, dat is zo, nou, ja. Dat is echt wel super lullig. En de band zelf heeft ook gereageerd. We hebben heel basic, heel to the point en heel correct gereageerd dat het niet Kensington is, maar Kensington.
1: Nou, en nog een hartje, hè?
0: Daar
1: is, lief.
0: Is het mee afgedaan, de zaak. En weet je wat je dan het beste kan gaan doen, gewoon? Als je denkt, ja, hallo zeg, onze Kensington een beetje afzeiken. Zijn die gasten gewoon lekker draaien op de radio. This is Living Far.

0: gestopen dat Sidney Dijk een goede conditie heeft. Heb je nou hier naartoe ben je wezen komen rennen of was dat nog een normale looppas? Qua rennen en zo.
1: Nee, dit was een gewoon loopje.
0: Oh, okay, dus, ja, gelukkig. Je bent helemaal niet buiten adem.
1: Nee.
0: Oh, dat was, moest even Sidney erbij halen. Omdat ik was eigenlijk iets eerder klaar dan ik van tevoren bedacht had. Dus vandaar. Maar je bent er. Dat betekent dat wij kunnen gaan kijken naar de headlines van het nieuws. Sidney, wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, goedemorgen Jeroen. Nou, de politie wil dat alle agenten met cybercrime aan de slag gaan, schrijft het AD. Misdrijf als online oplichting. Maar eerst alleen iets voor hooggespecialiseerde teams binnen de politie. Maar inmiddels gebeurt de helft van alle criminaliteit al online. Dat moet daarom voor iedere agent onderdeel worden van het dagelijkse politiewerk, vindt de cybercrime-baas van de politie. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. De politie zegt dat er waarschijnlijk ook is geschoten en dat het om een conflict ging. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mede door de gestegen brandstofprijzen is een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij failliet gegaan. Het gaat om prijsvechter Spirit Airlines. De maatschappij zat al langer in de problemen. De door de Iran-oorlog snel gestegen kerosineprijzen waren uiteindelijk de doodsteek. 17.000 mensen verliezen door het faillissement hun baan. En het is vandaag 15 jaar geleden dat Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden werd gedood. De man die verantwoordelijk werd gehouden voor onder meer de aanslagen van 9-11. Hij hield zich jarenlang schuil in de Pakistanse stad Abbottabad. En bij een speciale Amerikaanse operatie werd hij uiteindelijk doodgeschoten. President Obama maakte dat zo bekend.
3: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
4: Hij was erbij.
3: The images of 9/11 are seared into our national memory.
4: De zeros. Hij was erbij.
5: Hij was erbij.
2: Ik denk ik.
0: Je doet.
2: Ik leen je jingle eventjes.
0: Ja, nee, prima, ja. Prima. Ja. Ik schrok ervan.
2: Ja, ik zag het. Ja. Bin Laden die heeft nooit gezegd dat hij achter 9-11 zat. Maar ja, met alles wat we nu weten is er met zekerheid te zeggen dat Al-Qaeda dus achter die aanslag zat. Het weer wat buien, vooral langs de kust. Later vanochtend en vanmiddag droog en rond de 22 graden. Aan het eind van de middag vanuit het zuiden weer nieuwe buien dan. En mogelijk ook met onweer.
0: Ja, hij was erbij.
4: Ja, hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Skies over Baghdad have been illuminated.
6: 2026.
7: The United States military began major combat operations in Iran.
4: 2026.
8: Hij is erbij.
4: Nog altijd.
8: Altijd.
4: Altijd.
9: Our clock is still going strong. Jeroen van Inkel.
0: Oeh ja, nummer 1, Avril Lavigne hier.

0: gloeit in die prachtig mooie natuur die ons altijd weet te verrassen en ook te verbergen als je toevallig van naakt tuinieren houdt. Je bent dat aan het uitvoeren. We hadden net een appje binnengekregen van een van onze luisteraars die dat doet. Het heeft allemaal te maken met de dag van het naakt tuinieren wat vandaag is. Je kan daar heel veel plezier aan beleven. Maar sowieso, als je dan in die mooie natuur staat, dan zit je zo te kijken en denk je, ach, wat is het toch een mooie pracht en een praal. En wees eerlijk, niets fleurt de buurt zo mooi op als wat gezellige bloemetjes. En weet je wie dat ook dacht? Brian May van Queen, toen hij vorig jaar 1000 bloembollen doneerde om de tuin van de kerk in zijn woonplaats op te vrolijken. En dat zorgde voor veel enthousiaste reacties in de buurt en lokale vrijwilligers. Die helpen hem ook met het onderhouden van deze specifieke bloemen.
1: Very good. The precious water and the precious food for the daffodils.
0: De daffodils, dat zijn vooral daffodils, begrijp ik. Dus Ryan dacht, ik ga mijn gift nog een beetje uitbreiden. Zodat ik nog meer van de buurt kan opfleuren eventueel. Maar daar heeft, nou ja, beetje lullig, de gemeente een stokje voorgestoken. Zij vinden dat bloemen de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Al is niet helemaal duidelijk hoe de daffodils dat doen.
2: Dus zijn 30 centimeter hoog maximaal, denk ik?
0: Zoiets, toch? Ja,
2: hoe willen die nou de verkeersveiligheid in gevaar brengen? Maar ja.
0: Te felle kleuren. Misschien denken ze, oh, het is een stoplicht, ik moet stoppen bij de rode. Geen idee.
2: Nee.
0: Maar het is jammer, maar wel super lief dat hij dat doet, deze Brian May. Ik heb er altijd een beetje moeite mee om dan later bij, zeg maar, die lekker harde rockgasten dit soort, dit soort dingen te bedenken.
2: Ik vind het juist heel leuk om te zien dat hij dat doet.
0: Okay.
2: Hij stond er ook echt, ik heb dat uit een filmpje gehaald, hij stond er zo tevreden bij.
0: Helemaal
2: bij zijn bloemetjes. Hij was helemaal blij. Ja, ik vond het leuk.
0: En dan Yerevan, dat is de hoofdstad van Armenië. Misschien wel eens van God. Die stond gisteren behoorlijk op zijn kop. Daar rende namelijk een zebra door de straten, ontsnapt uit de dierentuin. En daar stonden de mensen op straat wel van te kijken. Ja.
2: Ja. Jeroen, ja, mijn Armeens is een beetje roestig.
0: Dit is Armeens,
2: kun jij misschien vertalen?
0: Ja, ze kan wel even vertalen. Het bleek toen ze beter keken dat het niet om een zebra te gaan, maar om een geverfde ezel.
2: Ja.
0: Dat is ook wat. Zowel de uitgerukte politie als de dierentuin kan er niet tegen lachen. Want dat is dan natuurlijk wel iets waar je even aan moet denken. De verf waarmee het dier is bewerkt is hartstikke giftig en kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij de ezel. De ezel zelf was niet bereikbaar voor commentaar.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Zon en wolken met vanochtend al een enkele bui. Op dit moment 15 graden bovenop de Radio 2 Zendmast. Je hoorde daar Pearl Jam en Alive. Zo'n winkel de kinkel, vrienden. Meestal wordt er in films keihard geacteerd. En zijn filmzoenen en seksscènes behoorlijk nep. Alles is een beetje doorgesproken, maar... misschien nog eventjes terugkomen op de film Michael. Ik ben van de week daar geweest. De film over Michael Jackson. Ja, heel vermakelijk. Echt een leuke film. Je moet niet verwachten dat je een heel evenwichtig beeld krijgt van het leven. Maar het is gewoon fijn om te laten kijken. Met al die leuke liedjes. Mooi geluid ook en zo. Enfin, maar daar kwam natuurlijk ook die clip van de Thriller in voorbij. En dat is wel interessant. Daar hing dus wel degelijk een soort spanning in de lucht. Tussen de mevrouw en Michael die speelde. Hoewel de set niet heel romantisch was. Was uiteindelijk toch een horrorfilm. De actrice die het vriendinnetje van Michael moest spelen in de clip... die heeft verteld aan Amerikaanse roddelsite... dat zij en Michael wel degelijk een romantische klik voelden. Hij vroeg haar zelfs...
1: He said, so where do you want to kiss me? And I was like, I don't know yet.
0: Ja, waar wil je dat ik je kus? Vroeg Michael aan haar. En zij zei, ik weet het nog niet helemaal. In de clip bleef het vervolgens bij een beschaafde kus op de wang. Maar na de opnames liep de spanning toch nog wat meer op. En toen...
1: So he invited me to come into his trailer. And so after I got there, you know, we sat down and talked a little bit. And yes, there was a kiss.
0: Okay. Zij, in haar beleving was er een romantische vonk tussen de twee.
2: Ja, en ze hebben dus gezoend in de trailer, in de kleedkamer van Michael. Dus ik denk, maar het verhaal gaat nog verder. Daarna hebben ze nog wat contact gehouden, maar... Mm-hmm. Het liep niet uit op een echte romans.
0: Nee.
2: Dat vond zij wel jammer.
0: Ah ja, oh, oké. Okay. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar uiteindelijk heeft hij toch voor Bubbles gekozen.
2: Ja.
0: Ook in de film trouwens, Bubbles, heel schattig. Maar,
2: was het een echte aap in de film?
0: Nou, ik dacht dat het CGI was.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dat dacht ik al. Hij deed zo precies alles wat zeg maar de scène vroeg.

ben echt weer re-energized met Michael Jackson door het kijken naar die film. Je raakt echt geïnspireerd. Ik heb in dit uur al twee keer Michael en zijn broers gedraaid. I wanna rock with you.

0: een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
0: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.

0: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven, en het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondagmorgen bij Avrotros op NPO 1.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
6: Greets. Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.

0: 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Het is 10 uur geworden in het prachtig mooie Nederland. Tijdens het kijken naar wat er gebeurt in de wereld met Sydney Dijkers.
3: Ja, goedemorgen Jeroen. Amerika trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen. Na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz op de oorlog met Iran, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Merz die heeft eerder gezegd, de Amerikanen hebben geen idee wat ze doen in Iran. Die worden vernederd door de Iraniërs. En Trump heeft toen geantwoord, nou Merz heeft geen idee waar hij het over heeft. Die moet zich maar gaan richten op de grote problemen in zijn eigen land. Op het oplossen van de Russische oorlog in Oekraïne, want daar bakt hij ook niks van. Ja, en dat dan juist deze beslissing nu op dit moment komt, dat zien ze in Duitsland niet helemaal los van elkaar.
3: In Duitsland zijn 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten zijn gebeurd. De politie heeft gisteravond 4 mensen opgepakt rond de boulevard van Scheveningen. Het was daar onrustig, jongeren hadden namelijk opgeroepen om te gaan rellen. 3 vrouwen werden opgepakt voor mishandeling. Een 4de persoon, een man, werd opgepakt voor belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen. Toen ging er ook al een oproep rond onder jongeren om te gaan rellen. Bultrug Timmy, die wekenlang vast zat voor de Duitse kust, is vrijgelaten op de Noordzee. Omdat het dier zich na iedere reddingspoging weer vastzwom, besloten reddingswerkers deze week om het dier in een speciale bak met water naar de Noordzee te varen. En daar is hij rond 9:00 vanochtend vrijgelaten, op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. En een extra uitzending van Jeroen in het Groen.
2: Wil je de vormgeving?
3: Doe maar.
2: Ja.
5: Jeroen in het Groen. In het Groen.
3: Gelijk alles erbij, want ja, in Utrecht moeten kilometers rechte beken en sloten weer gaan kronkelen. De provincie en waterschappen die trekken daar de komende jaren miljoenen euro's voor uit. Volgens ecologen zijn kronkelende sloten onder andere beter voor het waterleven en droogt het water ze ook minder snel op.
6: Je ziet in de binnenbocht dat het niet zo diep is, terwijl in de buitenbocht het wat dieper is, wat zandbankjes. De vegetatie die al begint te groeien op bepaalde manieren.
7: Hoe anders is dat aan de overkant van de weg, waar de sloot nog gewoon recht loopt?
6: Nou ja, de zon heeft hier vrij spel, de oevers zijn allemaal hetzelfde. Het water warmt heel snel op, weinig variatie in de ondergrond. En ja, hier leeft aanzienlijk minder.
3: Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden.
2: En nu laten we ze kronkelen.
3: Dus ja, want ja, we hebben het water nodig, moet het langer vasthouden hè, met die droogte.
2: Ja, zeker. Nou, oké. Okay.
3: Het weer, zon en wolken, met vanochtend al en enkele buien, dus nu weer na een lange tijd, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het wel weer even droog, bij 20 tot 25 graden. Maar vanavond dan volgen vanuit het zuiden nieuwe zware buien, met mogelijk ook onweer.
2: Bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Wat kun je ons melden, Rijn?
8: Goedemorgen Jeroen. Nou, onder andere op de A12 een file Arnhem richting de Duitse grens. Daar staat het vast vanwege de Duitse grenscontroles en je loopt hier een kwartier vertraging op. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden staat er file. Een klein half uur door de wegwerkzaamheden aan de A9. En de A27 Gorkum richting Utrecht. Vanwege de werkzaamheden aan de A2 loopt het hier vast tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. De vertraging bedraagt 10 minuten.
2: Rijn Baardmans, dankjewel.
8: Alsjeblieft.
2: De grote vraag is natuurlijk, heb je er ook een baard?
8: Nee, ik heb geen baard.
2: Oh,
8: nee.
2: Okay. Dat vind ik dan toch wel weer apart. Ja. Je had niet zoiets van, nou, ik heet zo, dan moet ik ook maar eentje laten groeien?
8: Nou, misschien moet ik daar nog eens over nadenken.
2: Over nadenken. Oké, okay. Dankjewel Rijn. Tot later wellicht.
8: Okay. Okay. Tot later. After these messages,
2: we'll be right back. Rinkels kopen is dat wat je straks hier hoort.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Deze week in de bonus. AH Blauwe Bessen, 300 gram, 40% korting. AH Bolhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. Cheetos, Leesam, Kaas en Bugles, 100 tot 125 gram, 2 stuks, 2,99. En Allelu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
15: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook kort in shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven, en het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
17: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
18: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
19: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
21: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: The following program may contain some themes of an adult nature, some brief nudity, and a few naughty words. Parental discretion is advised.
25: Rinkel de Kinkel.
2: Ja hoor, een goedemorgen.
26: CNN

0: De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn. Nietzsche heeft dat ooit gezegd. Ik reproduceer dat nu eventjes. Op dit moment in Tijd in de Mens, zaterdag 2 mei. Gisteravond was de première van het tv-programma Jan Willem ruimt op. Allerlei gasten kwamen voorbij, waaronder deze jonge man. Die zijn werk als Dixie-leger.
1: Ja, ik heb het woord verkeerd gespeld, sorry.
0: Ik denk, zijn vak is inderdaad het leger van Dixies en het weer neerzetten.
1: Ja.
0: Dus dat noemen we een Dixie-leger.
1: Vind ik een mooie term.
0: Een mooie term. Dat werkt, dat doet hij heel erg graag.
2: Deze zit er heel vol, dat is mooi. Kijk, hier doen we het voor. Ja, het is geweldig. Ik zou even net, 28 april is de mooiste dag van het jaar.
0: Ja, dat is geweldig. Wat een enthousiaste en wat een arbeidsethos deze man heeft. Mocht je het gemist hebben, het programma, het is terug te kijken via NPO Start. En Shakira geeft vanavond een groot gratis concert op die Copacabana in Rio de Janeiro. Naar verwachting trekt het optreden 1 miljoen bezoekers. Dat is niet zomaar wat. 1 miljoen bezoekers. Dat is wel heel fijn. Het is ook gratis, hè. Fijn voor de arme mensen die daar wonen. Hebben ze ook een keer een verzetje.

0: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.
1: Er is maar één.

0: Achter de toonbank, als je maar kist with confidence. Dat is de essentie van deze plaat. Will Powers met natuurlijk de zeer herkenbare stem van Carly Simon. Dat Will Powers was een soort kunstenaarscollectief in New York. Om elke creatieve gasten die bij elkaar zijn gaan zitten en muziek zijn gaan maken. En daar kwam eigenlijk dit hele leuke, interessante trackje vandaan. Goedemorgen, ladies and people. Het is 2 mei. Grand Prix fans zijn stiekem een beetje zenuwachtig. En dat is niet omdat ze benieuwd zijn hoe Max Verstappen het gaat doen tijdens de race in Miami, maar om wat de weergoden gaan doen. Gaan namelijk geruchten dat de GP van Miami wel eens afgelast zou kunnen worden. Max is niet gecharmeerd van dit bericht en hij vraagt:
1: "Now, can we just already stop about this? Because it's, we had so many questions about this. It's just ridiculous."
0: Ja, hij is een beetje geïrriteerd, kan ik me ook wel voorstellen. Want elk jaar is het hetzelfde bij Miami. De zon schijnt nog vandaag in de Sunshine State, zoals ze mooi heet. Er is morgen regen en onweer voorspeld. En de reden waarom het eventueel roet in het eten kan gooien is omdat er is een strenge Amerikaanse wetgeving omtrent buiten evenementen als het gaat om onweren. Dat is toch, als het gaat om onweren, dan lopen de mensen natuurlijk een risico.
2: Ja, en dan moeten ze meteen alles aflasten en moeten het publiek de mogelijkheid krijgen om een veilige plek te zoeken. En dat is natuurlijk niet op zo'n tribune van een GP.
0: Nee, dan zit je
2: redelijk in het onweersveld, denk ik.
0: Wist je trouwens, dat is wel grappig, dat die Amerikanen zeggen we toch wel eens als ze iets uitstellen. I'll take a rain check on that. I'll take a rain check on that. En dat komt dus hier vandaan. Evenementen die afgelast worden. Dan krijgen mensen, als ze naar huis gaan, krijgen ze een rain check mee voor de volgende keer dat het evenement is, dat ze weer naar binnen kunnen.
2: Oh, een soort van garantie.
0: Ja,
2: dat is goed.
0: Toegangskaartje, zeg maar. De garantie dat je de volgende keer erin gaat. Ja, dat zal dan hopelijk nu niet gebeuren. Want dan zitten wij op zondag met z'n allen voor niks voor de tv naartoe.
2: Ja, want hoe laat is de race van Miami altijd?
0: De s'avonds.
2: In de avond, ja.
0: Ja, ik dacht 7:00 uit mijn hoofd.
2: Oké.
0: Okay, ik doe het eventjes uit mijn hoofd. En trouwens, dat is ook wel. Misschien keer deze film nog. Maar je hebt goed luisteren.
3: I don't know why you have to have every conversation on video.
4: Because we're making a documentary.
3: Not about us getting lost. We're making a documentary about a witch.
0: Oeh, wat spanning en sensatie. Dat was de film Blair Witch Project. Dat is wel grappig nieuws over. Ze zijn betrokken bij de ontwikkeling van een reboot van de film. Die destijds heel veel aandacht trok, omdat er was. Er werd gedacht dat het een echte documentaire was. Het was natuurlijk gewoon een horrorfilm die helemaal opgezet was. Dat is natuurlijk een beetje raar als je een reboot doet. Kun je geen gebruik meer maken van deze verwarring. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen met die nieuwe Blair Witch Project.

0: gepolariseerd zijn, links en rechts. Steelers Wheel zat gewoon lekker vast in het midden. Stuck in the middle with you. Oké, hoe gaat jouw week eruit zien? De sterren vertellen je. Dit zijn de rinkelscopen. Ik begin met de Waterman, een 6. Wees voorzichtig in het verkeer. Vooral op kruispunten dreigt gevaar voor jou.
1: Vissen, een 8. Je besluit voor jezelf op te komen. Dat zorgt voor een boost aan zelfvertrouwen.
0: Ram, een 5. Bekijk je bankschriften goed. Er gaat meer geld af dan waar je op rekende. Misschien een paar abonnementen afzeggen.
1: De Stier, een 7. Je besluit een deel van je spaargeld te beleggen. Helaas mogen de sterren je hierover geen financieel advies geven.
0: Tweelingen, een 9. Je hebt een rustige week. En je houdt je netjes aan je ritmes en routines. Dat zorgt voor orde in je hoofd.
1: Kreeft, een 8. Op bevrijdingsdag ga je helemaal los, zien de sterren. Wees vooral voorzichtig met alcohol. Dit kan er nogal inhakken.
0: En leven 4. Online koop je allemaal dingen die je niet nodig hebt. En daar ga je spijt van krijgen.
1: Maagd, een 7. In de slaapkamer blijken jij en je partner in een totaal andere bui te zijn. Dit zorgt voor wat frictie, letterlijk en figuurlijk.
0: Weegschaal, een 6. Kleine gebeurtenissen zorgen voor een hoop frustratie bij je, beste weegschaal. Misschien moet je even helemaal uitleven in een bokschool of zoiets.
1: Schorpioen krijgt een 8 deze week. De komende dagen ga je je niet vervelen. Je lijst met klussen is erg lang, maar er staan vooral leuke dingen op.
0: Booschutter, een 9. De sterren zien zon, heel veel zon. Ben je lekker op vakantie of schijnt gewoon de zon vooral in je hoofd?
1: En de steenbok, tot slot in de rinkelscopen, een 5. Iemand uit je omgeving probeert indruk op je te maken. Probeer dit te negeren.
0: En daar had je ze. Ben je klaar voor de payoff?
1: Ja.
0: Ja, oké. En je weet het, dames en heren. Je week is niet compleet
2: als je rinkelscoop niet weet.
3: Radio 2, Topsong.
4: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: wat van Bas binnenkomt. Topnummertje weer, hoor. Ging dat over Robin S, denk je? Ja. Denk je nou, sorry, wat zei
1: je? Ja, dat denk ik wel, ja. Inderdaad.
0: All right, dank je. Bas daarvoor. Hij zegt, we staan weer lekker te schilderen. Schilder Bas, project van vandaag is onze B&B. We even strak in de lak zetten. B&B bij ons achter. Fijne dag. Ja, jij ook, Bas. En veel sterkte. En succes met het schilderen. Let op de randjes, hè. Heel belangrijk. Dat zal je wel weten. En mensen betalen altijd grof geld voor spullen die van grote sterren zijn geweest. Zo ging gisteren het leren jasje van George Michael onder de hamer. Die hij heeft gedragen. En dat was in een van zijn bekende nummers. Even kijken of ik het zo snel kan vinden. Nummer 5 van Michael. Hij heeft dat natuurlijk de hitparades ingespeeld. Er werd maar liefst £176.000 voor betaald. Dat is zo'n €204.000 voor een leren jasje. Holy shit. Er was ook een gitaar van Slash. Die bracht maar liefst £233.000 op. Dat is diezelfde veiling. En ik zit nou even af te vragen, wat zouden we van onze collega's van Radio 2 kunnen veilen? Iets van iemand, je hebt natuurlijk de ballen van Morad, die hier staan, ja, dat ding.
1: Die zouden we kunnen veilen, of misschien van, van Ruud heeft toch ook van die leren jassen? Misschien kunnen we ook nog een leren jas van Ruud gaan veilen.
0: Ja. Wat zouden we, daar zouden we veel geld mee kunnen ophalen.
1: Ja.
0: Ja, of de pantoffels van Jeroen Kijkende Vechten. Die heeft fantastische pantoffels.
1: Ja, of de ABBA-collectie van Jeroen.
0: Alles is mogelijk, dames en heren. Nou, we houden je er nog wel over op de hoogte. Eerst ga ik even de nieuwe Duran Duran draaien. Hij heeft

0: discjockeys altijd zeggen als ze deze plaat afkondigen. Wat zei je nou? Wat zeggen alle discjockeys?
1: Nou, er zijn een aantal discjockeys die vaak zeggen bij deze plaat: How to shave your wife.
0: Het
1: zijn niet mijn woorden.
0: Nee, ik
1: parafraseer.
0: En ik zeg het ook niet. Ik dacht, ik ga het bewust niet doen als iedereen dat zegt.
1: Nee.
0: Dan is dat niet zo handig. How to save a life. Keurige afkondiging. The Fray, hoorde je. We hadden het net over welke spullen we van collega's kunnen veilen. En Bas appt de bril van Dolf.
1: Vind ik een hele goeie, want Dolf staat wel bekend om zijn felgekleurde monturen.
0: Dus er is een grote collectie beschikbaar.
1: Ja.
0: Wat zouden we voor kunnen vragen voor één bril? Ja, ik zou er hoog in te hebben. 1000 euro.
1: Nou, ik denk nog wel meer, hoor. Ik denk wel een paar duizend, want ik denk dat het designerstuk zijn, hoor. Dolf kennende.
0: Hè? Ja, joh.
1: Ja, zo'n man met stijl en klasse, toch?
0: Ja. Ik had zomaar inderdaad een of ander merkartikel blijkt te zijn.
1: Daarom.
0: En als het aan die Chinese ligt, vrienden, staan we straks niet na elk ritje met een elektrische auto meteen bij de laadpaal. Want dat is toch wel een negatief aspect van elektrische auto's. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de accu. Die Chinezen zijn bezig met het ontwikkelen van een superaccu. En daar zou je dan straks mee kunnen rijden 1500 kilometer. Kijk, now we're talking. Elektrisch kun je dan rijden ook zonder op te laden. Ook werken, dat begrijp ik niet helemaal. Ook tijdens het rijden waarschijnlijk. Ook werken ze aan het verkorten van de oplaadtijd. Zo is het idee dat je straks de batterij van de auto in een kleine 4 minuten van 10 naar 80% kunt pushen. Dat moeten we dus hebben.
1: Dat is bijna sneller dan het volgooien van je tank bij de pomp.
0: Dan zou het goed zijn.
1: Ja, dus daarom.
0: Dan is het. Ik heb nog altijd. Ik rij zelf niet elektrisch. Ik ben gewoon bang voor dit moment.
1: Ja, ik snap dat wel.
0: Helemaal afgelopen is. Einde bericht. En dat de accu leeg is, dat wil je natuurlijk. Oh, vriendjes, vriendinnetjes. NPO Huisorkest viert meivakantie. En daarom spelen we straks de kippeneditie van Orkest tot Verpest. Allemaal hier in Rinkel de

0: baby. Gracie Abrams, hoorde je daar?
1: The following takes place between 11 a.m. and 12 p.m. Events occur in Wrinkle the Kinkle.
0: En dat houdt in dat het ultra spannend wordt op de radio. Dankjewel, Jack Bauer is dat voor alle duidelijkheid. NPO Huisorkest viert de meivakantie. Dat is natuurlijk even een dingetje. En daarom spelen we straks de kippeneditie van Orkest tot

Zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets. Zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst. Maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.

0: in of doneer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ik proef het in de taal.
3: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas of bitterballen? Nu nieuw, AHA kaasbitterballen. Daar kan je toch niet van afblijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AHA Zaanlander kaasbitterballen, de tweede halve prijs.
4: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven. En het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ongelooflijk veel zin om Whitney Houston te draaien. En wat doe je dan? Dan ga je dat straks ook. Energize op de radio. 11:02. Tijd voor het NOS-journaal. Met Sydney Dijkers.
8: Goedemorgen Jeroen. De brand op het militaire oefenterrein op de Veluwe is na 3 dagen onder controle. De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven. Het vuur is alleen nog niet helemaal uit. De brandweer van het leger heeft inmiddels het werk overgenomen om oplaaiende vuurpluimen te blussen. Ook de brand in Weert in Limburg, die een dag erna uitbrak, is onder controle. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. En die zijn daar kwaad over, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
9: Wel, was dat dan voor de bühne? Of, hè, ze voelen zich natuurlijk totaal niet serieus genomen. Daarvan zegt de gemeente, ja, wij wisten niet van die notitie in maart. Dus dat is nieuw voor ons, dat de ministeries kennelijk al zover waren. En ze hebben aangegeven dat ze daarover volgende week met het Rijk in gesprek willen.
8: Het ministerie zegt nu dat het huidige kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid wil bieden over de toekomst van Moerdijk en de procedure die moet worden gevolgd. Duitsland is niet verbaasd over de stap van Amerika om 5000 militairen uit het land weg te halen. De Duitse defensieminister Pistorius zegt dat de stap niet onverwacht komt. Volgens hem was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. En net als veel anderen had Lionel uit Amsterdam vorige week zaterdag een leuk stapavondje met drankjes erbij.
10: Toen kwam ik een paar toeristen tegen en die vroegen aan mij van wat is een echte Amsterdams drankje? En toen heb ik ze uitgelegd wat een kopstoot is. En toen hebben we er ook meerdere genuttigd.
8: En dat liep een beetje uit de hand. En zoals dat wel eens gaat, raak je dan wat kwijt. Je sleutels of zo. Maar bij Lionel ging het om iets veel belangrijkers.
10: Mijn linker onderbeenprothese.
8: Ja, hij was onderweg van de kroeg naar huis gevallen en zijn vriendin had hem gevonden en naar huis gebracht. En toen hij wakker werd, zag hij een briefje aan de kast hangen.
10: Van, hé, je telefoon is weg. Je been is weg. Ik heb je werk afgebeld.
11: Wat kan je er nog van herinneren?
10: Helemaal niks.
8: En hij kon ook helemaal niks, want ja, je kon niet naar bed met dat been. Uiteindelijk kreeg hij dagen later zijn prothese van 9000 euro toch terug, gelukkig.
7: Wow.
8: Maar zijn telefoon is hij wel kwijt.
7: Ai, dat is jammer. Nou, meteen een oproep, mocht je zijn telefoon gevonden hebben. Hè, geef het even door aan ons, dan zorgen we dat hij bij hem terechtkomt.
8: Wordt hij weer terugbezorgd.
7: Ja, ja, precies.
8: Het weer, alleen in het noorden nog een enkele bui. De komende uren is het verder droog met af en toe zon en 20 tot 25 graden. Aan het eind van de middag volgen vanuit het zuiden alleen wel weer nieuwe, zware buien met mogelijk ook onweer.
7: Verkeersupdate met de ANWB, Rijn Baardmans. Wat gebeurt er allemaal?
12: Goedemorgen. Nou, er staan onder andere 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. Zo ook op de A12 Arnhem richting Duitsland. Hier doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen naar Duitsland. Hier 20 minuten op onthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Daar loopt het vast tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 30 minuten vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier dicht. Dan belooft het een drukke dag te worden bij de Efteling. Want op de N261 Tilburg richting Waalwijk, daar loopt het vast voor de Efteling. En hier loop je een kwartier vertraging op.
7: Ja, ze hebben een nieuwe attractie, volgens mij, toch? De Efteling of zo.
12: Is dat zo? Geen idee. Ja.
7: Een of ander ding.
0: Ja, geloof ik is het de Vrije Valtoren voor kinderen. Dus...
12: Oh, oké. Okay. Nou, echt? Toch maar eens proberen dan.
7: Ja, dankjewel, ja. Rijn.
12: Tot zo. After these messages,
7: we'll be right back. Met onder andere de kippeneditie van Orkest tot Verpest. Is altijd lachen, dames en heren. Ster.
13: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
15: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
16: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
19: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
20: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
19: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Woksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: En dan nu terug
7: naar Rinkel de Kinkel.
23: Rinkel de Kinkel.
7: Haha. Ha, ha, ha, ha. Zit even te lachen gewoon, hè. Oh, 19 graden bovenop de Radio 2 Zetmast. Het is half bewolkt en NPO Huisorkest viert meivakantie. We hebben straks de kippeneditie van Orkest tot Verpest. We komen even terug ook nog op de IRI Top 10. En als je wilt dansen, dit is je gelegenheid.

0: jij, wat een power in die stem, hè? Destijds met Whitney Houston. En ik zeg...
1: Hey, goeiemorgen. Hey, goeiemorgen. Hey, goeiemorgen. Daar.
0: Ja, zaterdagochtend op Radio 2. Lukt dat je luistert. Ik weet niet of het toeval is of dat het standaard is. Maar we spreken toch onze waardering daarvoor uit. En, mijn vaste compaan Jesse Spiekelman is ziek. En voor hem in de plaats, Nicky Ietermark.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hey, goedemorgen.
2: Ik ben heel blij dat ik er ben. Maar ik vind het natuurlijk wel sneu voor Jesse dat hij ziek is.
0: Ja, zeker. Heb jij, heb jij daar de hand in gehad? Heb je hem toevallig
2: of ik hem iets gevoerd heb, waardoor hij nu misselijk is. Nee, zeker niet.
0: Nee, dat niet.
2: Hey, nou, dat zal ik nooit doen.
0: Nou, vanuit de wetenschap, Jesse. Hopen dat je er snel weer bent. En vanavond, vrienden, eindigt het seizoen van Wie is de Mol? Miljoenen Nederlanders die keken er afgelopen weken naar Bram Kikker. Sorry, ik moet wel even die erg goed uitdrukken. Bram Krikke, Daan Boom en Quinty Messidjan. Die staan in de finale.
2: En ben jij vaste kijker, Jeroen?
0: Ik ben geen vaste kijker van het programma.
2: Ik
0: meld
2: niet,
0: het omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die het leuk vinden. En ook gaan kijken, maar ik hoor daar niet bij. Ik heb er geen geduld voor. Dus van, ja.
2: Ik vind het altijd heel frustrerend dat ik niet weet wie het is.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Dat ik daarom denk van nee, kijk het maar niet.
0: En kun jij je nog herinneren? De boyband Main Street. Ach, knappe jongens. Gestroomlijnde gestaltes. Mooie kleding. Een mooi profiel. Fijne haren. En natuurlijk aantrekkelijk. Maar die gasten die, die toen in de boyband zaten. Gisteravond gestart met een reeks van 3 afscheidsconcerten. Het is afgelopen voor Main Street. Ze zijn alle 3 dit weekend in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. En misschien weet je het al wel, de groep werd bekend toen ze in 2012 het Junior Songfestival wonnen. Maar ze haalden vooral alle pers toen Giel Beelen een radio optreden van de band

0: jongens, ik ga nu ingrijpen. Ik ga nu echt ingrijpen. Want het wordt, jongens, alsjeblieft, dit gaat echt te ver, dit. Dat was gewoon niet goed, jongens.
1: Nee, dat had hij goed gehoord. En terecht dat hij het heeft onderbroken. Het was wel een smet op het blazoen van de boyband mainstream. Maar ja.
2: Hebben ze het toch nog lang volgehouden, hè?
1: Eigenlijk wel, hè? Ja, ja, zeker, ja. Vrienden, welkom. Dit is de Rinkel Kinkel Show. Je weet het. Our clock is still going
3: strong. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Fire. Ah, wat leuk om new music te horen.
1: Good morning.
0: Zo heet het clubje New Music.
1: Good morning, love.
0: Dankjewel, Ellen, voor je appje wat je stuurt via het digitale doorgeefluik. De NPO Luister-app. Ellen zegt, oud sentiment voor mij. Geweldig en allemaal hartjes. Nou, fijn dat je dat even laat weten. Vind jij de komende week iets heel erg irritant? Loop je ergens tegenaan waar je een irriteert? Nou, dan kan je dat lekker aan mij doorgeven. Kan een beetje opluchten. Dan voeg ik het toe aan de IRI Top 10. Ik ben de hele week bereikbaar. nporadio2.nl/rinkeldekinkel. Of verzend een briefkaart naar onze postbus in Hilversum. Dat is ook leuk. Dat is zeg maar oud-Hollandse briefkaart.
2: Er ligt hier vaak wel post voor jullie inderdaad. Ja, dus ik denk dat mensen daar wel echt massaal gehoor aan geven.
0: Ja, we halen ook vaak die mensen even aan in de uitzending. En prachtige dingen komen binnen daarvoor.
2: Ja, geloof dus, ik meteen. Ja.
0: Hartstikke handig. Het gaat dus om de...
3: Dames en heren, de IRI Top IRI 10.
0: Een voorbeeld die de afgelopen week is binnengekomen... is de Amerikaanse democratische politicus Ilhan Omar. En ze heeft niet goed opgeleid op school. Want ze weet niet precies hoeveel wereldoorlogen er zijn geweest. Tijdens de persconferentie had ze het over een wet die is...
4: used to detain and deport German, Japanese, during World War XI.
0: Ja, heerlijk. Ai, wat een misser. Geweldig.
2: Ze heeft geen Romeinse cijfers gehad op school, denk ik.
0: Het is Iran allemaal voorbij gegaan. Helaas.
2: Ja.
0: Dus als jij ook zoiets tegenkomt, laat het rustig weten. Deel jouw irritaties via de site. Mm-hmm, baby. Brad Deans.

0: Leuk clubje, die gasten. Ze noemden zich The Handsome Poets. En Sky on Fire. Zaterdag 2 mei. Het is wel een beetje een aparte dag. Ik denk er nog wel eens aan terug. Dit is namelijk 40 jaar geleden dat de nucleaire wolk van de Tsjernobyl-ramp over België en Nederland waaide. Dat was wel een dingetje. Ik heb bij die reportages en de documentaires ging ik natuurlijk even kijken. Laat zo'n landkaartje vaak zien. Waar die wolk dan zeg maar in de rest van Europa overheen ging. En dat was toch wel even beangstigend om te zien dat die eerste wolk, die heeft eigenlijk niks veroorzaakt. Helemaal geen nucleaire downfall in Europa en België, zo Nederland, Luxemburg veroorzaakt. Maar er kwam dus nog een tweede wolk. En die is gewoon wel over ons hele land gegaan.
1: Was het toen ook niet dat je geen groente uit moestuinen mocht eten? Ja. En zo? Was dat toen niet in die tijd?
0: En ook de koeien. De koeien moesten ook naar binnen. Dus lukt het een beetje? Of,
1: Nee, ik ben een proberen iets te importeren. Maar hij is ontzettend sloom vanmorgen. Ik zit er echt...
0: Het is echt al 5 minuten... Dat is,
1: ja, ik zit hier echt al 5 minuten naar te staren. Ik vind het heel vervelend.
0: Nou ja. Het is echt heel erg fijn. Maar ik kan vast wel even aankondigen wat wij zo direct gaan doen. Dat is de kippeneditie van Orkest tot Verpest. Ik vind altijd die editie heel erg fijn. Want die heeft een extra dimensie op de een of andere manier. Door de hulp van de kippen. We worden graag geholpen door de natuur natuurlijk. En ook door goede muziek.

0: NPO Radio 2 draait gewoon dit soort dingen. Met veel liefde en plezier. Charlie Poet. Hij had al wekenlang was hij op Instagram dingen en TikTok en zo dingen aan het posten. Dat hij met allemaal nieuwe muziekprojecten bezig was. En in dit verhaal had hij, een van zijn dromen was om samen ooit een plaat te zingen met de beroemde Michael McDonald, de zanger van de Doobie Brothers. En ook solo natuurlijk heel erg populier. En toen heeft hij een mailtje gestuurd en toen reageerde Michael, oh yeah, let's do it.
1: Ja, en Cindy is helemaal enthousiast, de app naar de NPO-luisterapp. Wat is dit? Nieuwe Yacht Rock? Like.
0: Ja, het is inderdaad Yacht Rock.
1: Heerlijk, ja.
0: Zeker. Zeg, het NPO-huizenorkest viert meivakantie. Dus we doen een speciale versie.
2: Van orkest tot verpest. De kippeneditie.
0: Ja, de kippeneditie. Ta-ta-ta-da-da. Doen we het ook met kip. Die lekker gek geluidje produceert. We hebben een bekende Radio 2 hit gecoverd. Als je hem herkent, mag je mij meteen bellen. 0800-1122. Schuif van de telefoon op de winktafel staat open. Je kan het via de webcam checken. Als je belt, boom, zit je bij mij in de uitzending. Het gaat om deze opgave.

0: mij doen. Ik vond het wel lang genoeg. En ik heb wie aan de telefoon?
1: Patricia.
0: Natasja?
1: Patricia.
0: Oké, okay, Christian, hi. Welke track hoorde je daar, Christian?
1: Heeft u even zien de reden van Creedence Clearwater Revival?
0: Ja, dat is nog eens goed ook, Christian. Ja. Had je hem snel door, Christian?
1: Jazeker.
0: Ja, dat was niet een hele moeilijke opgave, want de... We zaten goed in de melodie van vandaag, zullen we zeggen. Dan nog even voor degenen die twijfelen, zo ging die. Nou, dan weet je het wel, dan is dat inderdaad een goede oplossing. Ga je nog wat leuks doen vandaag, Christian?
1: Vanmiddag nog even naar de markt.
0: Naar de markt, oh. En welke markt is dat, in jouw geval?
1: In Nijverdal.
0: Nijverdal.
2: Okay. Wordt er dan kaas gekocht of ga je naar de kippenboer, hè? Naar de poelier?
1: Nee, gewoon even rondkijken, ja.
0: Gewoon even rondkijken, ja. Je hebt nu wel iets met de kippen, hè, Christian? Dat is duidelijk.
1: Jazeker.
0: Je weet wat je wint als je vaste luisteraar bent van Radio 2. Dan kun je meebrullen. Jij krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
1: I catch you.
0: Met overtuiging. En inspiratie geroepen. Wees een fijne dag, Christian.
1: Zelfde.
0: Dus radio zijn met de oplossing van Orkest tot

0: Dit is NPO Radio 2. De paardenkoersen. Een beetje zo muziekje is het
1: een beetje. Ja, eigenlijk wel een beetje inderdaad.
0: Ja. Alles is mogelijk. Zaterdagochtend in deze radioshow. En ik las iets over Michael Bublé. Die heeft nog een behoorlijk hoge pet op van zichzelf. Dat is namelijk interessant. Hij claimt niet te weten hoe het zit met de bevolkingsaantallen in de steden waar hij optreedt. Want daar gebeurt iets.
2: But I know that 9 months after I play those outdoor gigs, they're going to double. You know what I mean? People are going to go home and maybe do it in their, I don't know where.
0: Oké. Veel mensen gaan dus horizontaal ontspannen na het horen van de muziek van Bublé. Zo zegt hij zelf dat er dus een stijgend aantal babies is 9 maanden later.
1: Ja, misschien zegt dit ook meer over wat hij graag doet na een optreden.
0: Nou, dat zou kunnen.
1: Dat zou ook nog wel kunnen, ja.
0: Maar de muziek, ja, als je er al luistert, het is wel lustopwekkend.
1: Ja, en hij had het ook vooral over de setting waarin hij dan vaak speelt. Een buitenconcert, de sterren aan de hemel, mensen op een kleedje, romantische setting.
0: Hij weet het goed te verkopen,
1: ja.
0: Michael. En zijn muziek is natuurlijk altijd goed te pruimen. Dus ik dacht, ik gooi gewoon een

0: dit is een vader die in blijde verwachting is die je daar hoort. En hij zegt, I just haven't met you yet. 9 maanden later. Ja, het is heel bijzonder dat hij zelf zegt dat zijn muziek dus lustopwekkend is. Als hij een optreden ergens gedaan heeft, dat de horizontale ontspanning ruimschoots plaatsvindt. En dat is heel grappig. Misschien, het vraag is natuurlijk, hebben Nederlandse radioprogramma's ook een lustopwekkende functie? Heb ik wel eens gehoord dat tijdens Spijkers met Koppen er ook van alles gebeurt. Dat weet ik eigenlijk niet. Willemijn en Peter Pannenkoek, Willemijn Veenhoven. Weten jullie daar iets van? Wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, is Dolph Viagra? Dat is de vraag.
2: Is Dolph Viagra? Ja. Ja, ik wil even, lieve mensen van Florin en ook hier op de radio, Peter Pannenkoek. Even horen, Jeroen, want Peter vervangt natuurlijk vandaag Dolph. Dolph ligt ergens in een piepklein zwembroekje ergens aan de zwembad.
1: Nou, eerlijk zijn, hij zit in een afkeerkliniek voor Ozempic. Waarom zag hij er al die jaren zo slecht uit?
2: Nou, dat gaan we dus doen. Ja. Stef Bos komt zo meteen op het podium. Dat doet hij al 35 jaar, maar nu is er een nieuwe tournee. Ja, mag u ook verklappen.
0: Woo!
2: Muziek, Stef Bos. We hebben de Vuilpoepers, die werden 50 jaar geleden opgelicht. En 50 jaar anarchistische popmuziek, nog steeds relevant.
1: Lekker.
2: Verder praten we over vooroordelen, die lullen we de wereld uit, Jeroen.
0: Oh,
2: en
0: fijn,
2: na één uur, Jeroen, komt de Jostie Band.
0: Hey.
2: Dat wordt een heel groot festijn, kan ik je vertellen.
0: Kijk eruit. Altijd goed en leuk natuurlijk. Spijkers met Koppen, straks met Peter Pannenkoek en Willemijn Veenhoven. Deze radiozender.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
12: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
14: Maestro is terug met een eenmalige special voor het Lilianenfonds.
15: De kans die ik hier heb gekregen, die krijgen zoveel kinderen in de armste delen van de wereld niet.
16: En als je die kinderen kunt helpen, dan geef je ze gewoon een complete toekomst.
14: Maestro, morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
13: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
17: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
19: Deze week in de bonus. AH Blauwe Bessen, 300 gram, 40% korting. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. Cheetos, Leesam Kaas en Bugles, 100 tot 125 gram, 2 stuks, 2,99. En Allelu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Zometeen na 12 uur spijkers met koppen met daarin anarchistische folk uit de jaren 70. Onbekend maar onbemind. En daarom mag Abdullah alles vragen. En lieve mensen, Stef Bos op het podium. Maar eerst Sydney Dijkers.
21: Hi Willemijn, goedemiddag. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om daar te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk volgens hem een kat-en-muisspel met de politie. En ook de ME werd ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn uiteindelijk opgepakt voor mishandeling en belediging. Het aangekondigde vertrek van Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht, zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. Volgens hem moet Europa meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Toch heeft de terugtrekking grote gevolgen. Volgens correspondent Charlotte Weijers kunnen de Duitsers het bijvoorbeeld op economisch vlak gaan merken.
1: Want al die militairen in Duitsland, die geven ook geld uit. Die hebben soms ook een gezin daar. Dat zorgt ook voor werkgelegenheid. Dat levert echt enorm veel geld op voor de regio's waar die bases zitten. Dus dat zullen ze dan wel gaan merken. En helemaal onschuldig is het natuurlijk ook niet. Want die Amerikaanse aanwezigheid in Duitsland, die is ontstaan in de Koude Oorlog, diende ook de weerbaarheid tegen Russische dreiging. En dat doel heeft het nog steeds.
21: En dat is voor Europa vanwege de oorlog in Oekraïne momenteel erg belangrijk. De natuurbrand bij het militaire oefenterrein op de Veluwe is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester vanochtend wel gegeven. De brand brak woensdag uit tijdens een oefening van het leger. Of dat ook de oorzaak is geweest van de brand wordt nog uitgezocht. En voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Daar was hij 2 keer de beste van het seizoen. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen.
3: Brad picks up the lead. Oh, and Zanardi. Oh, with a terrible crash. Zanardi coming out in turn one. Loses control of the car. The rest of the field, look at him slow down. There's debris all over that racetrack.
21: En Zanardi werd daarna succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. 6 jaar geleden raakte hij ook gewond na een aanrijding met een vrachtwagen. Daarvan herstelde hij nooit helemaal. Alessandro Zanardi was 59 jaar. Het weer, nog een enkele bui, vooral in het noorden. Verder droog met af en toe zon en 20 tot 25 graden. Aan het eind van de middag vanuit het zuiden nieuwe zware buien met mogelijk ook onweer. En morgen ook felle buien en een stuk koeler met zo'n 18 graden. Rijn Baarmans bij de ANWB, hoe is het op de weg momenteel?
10: Goedemiddag, nog niet heel druk. Wel staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Door deze wegwerkzaamheden staat er ook een file op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette doe je er 10 minuten langer over. En dan nog een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je oponthoud hier een kwartier.
22: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
23: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
24: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
23: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
25: Mama, ik ben super blij met jou.
26: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.

0: bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
1: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhit, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
10: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
11: Spijkers met koppen.
12: Florin
13: en Utrecht, Dolf is op vakantie, of zoals ik zelf kon schrijven. En daarom is hier vandaag Peter Pannekoek.
14: Ja, lieve luisteraar, Peter Pannekoek hier. Maak u geen zorgen, Dolf Jansen is niet ziek, hij ziet er alleen zo uit.
12: Naast Peter Pannekoek hoor je dan nu ook de veldpoepers. Abdullah beantwoordt zonder voordeel alle vragen en de gevolgen van de arts die een kleine bijdrage leverde. Maar eerst, dames en heren, is hier Stef Bos.
15: Ja,

0: leven moet een wals zijn. Zolang als wij bestaan. Om in de armen van een ander ten onder te gaan.
1: Zo klinkt perfectie, zou ik zeggen.

0: Het leven moet een wal zijn, zolang als wij bestaan. Om in de armen van een ander ten onder te gaan.
1: Zo klinkt perfectie, zou ik zeggen. Stef Bos, na 35 jaar staat hij op het podium. En dan is hij ook nog eens hier met een hele tournee. Nog heel veel prachtige nummers van Stef Bos. Goed, 50 jaar geleden. 50 jaar geleden werd RK Veulpoepers BV opgericht. RK Veulpoepers BV. De anarchistische folkband uit Heerhilvarenbeek trok in de jaren 70 en 80 ten strijde tegen de Berlijnse muur, kernenergie, apartheid, het CDA en Hilversum 3. Om maar even een paar dingen te noemen. En kreeg daarmee duizenden mensen op de been en aan het dansen.

0: halve eeuw later vieren zij een jubileum en trekken zij opnieuw ten strijde als de Veulpoepers. Frontman Chef Nijkens en zangeres Lisette van Beek zijn hier om Peter een stukje anarchisme bij te brengen.
1: Chef en Lisette, welkom. Ik ga graag naar concerten. Tot mijn grote spijt moet ik bekennen. Ik ben nog nooit naar de Veulpoepers geweest.
2: Te jong.
1: Ben ik te jong? Ja, kom ik niet binnen? Oké. Okay. Wat kan ik verwachten bij een gemiddelde Veulpoepersconcert?
2: Blijheid. Warmte. Humor. En een vleugje strijdbaarheid.
1: Waar blijkt de humor uit?
2: Ja, dan hoop ik dat dat zo meteen nog loskomt. Dat schrijf ik meestal niet uit.
0: Het klinkt een beetje als spijkers met koppen eigenlijk, dacht ik, wat je zo zei.
3: Soort van.
2: Ja,
3: soort van.
2: Ja, ja. Ja. Ik weet niet van wie jullie het hebben, maar het zou kunnen. Ja, ja,
0: ja. Ja, jullie verstaan langer, dus wat dat betreft denk ik dat we het... Ja, is dat wel duidelijk.
1: Want ik hoorde, Lisette, dat er was ooit een legendarisch feest in Limburg.
3: Ja. Er was in Limburg een bepaalde plek waar we altijd optraden. En daar werd het bier niet in glazen verkocht, maar in kratten. En die ging in een snel tempo op. En zodra de krat leeg was, werd die voor het podium gezet. En zo werd langzaam een muur gebouwd voor ons, tot wij niet meer zichtbaar waren. En dan keken wij tegen een muur van bierkratten aan. En dan hoorden wij aan de achterkant daarvan het publiek keihard de Eglantine mee zingen.
0: En dat duurde een kwartiertje, half uurtje?
3: Nou, totdat die, heel snel wel.
0: En gaat het er nog steeds zo aan toe?
2: Ja, min of meer wel. Hoewel we de Eglantine hebben wel aangepast, één couplet.
0: Ja.
2: Ja, we hebben hem verwokaniseerd. Want de schuld van Lisette, die zei op een gegeven moment... Ja, de couplet over die verkrachting,
3: dat
2: wil ik niet meer zingen. Dat ga ik niet meer zingen. Ik zei, over die verkrachting niet meer zingen. Ja, en dan trouwt ze ook nog met die boer die haar verkracht heeft. Dat kan helemaal niet meer in deze tijd. Dus ja, en van jullie hebben er ook
1: nog
2: nooit iemand
1: iets van
2: gezegd.
1: Ik merk steeds hoger dat dit couplet weg is. Ja. Hey, en wat überhaupt zijn jullie nu brak van gisteren?
2: Nee.
1: Wat is er gebeurd bij de Veulpoepers? Waarom niet?
2: Jarenlang getraind. Ja. We kunnen iets hebben. We kunnen iets
1: niks
2: hebben.
1: Niks raak je meer.
2: Ja. Ja. Ja, en we moesten hier naartoe om fit zijn. Hè.
1: Ja, oh ja, dat had het tegen mij gezegd gisteravond. Ja. Chef, jouw favoriete Veulpoepersnummer is Terrorist. Laten we even naar gaan luisteren.
2: Ja, is goed.

0: Tegen wie hebben jullie allemaal geprotesteerd in jullie oeuvre?
1: Tegen wie? Ja, het tegen was wat? Niet altijd persoonlijk, maar vannacht wel. Die hebben we, ja. Die hebben we persoonlijk... en daar hebben we uiteindelijk ook een deal mee gemaakt. Hij ging naar Japan en wij zouden dan stoppen als veupoepen.
2: Maar wat hadden jullie tegen Van Acht, of nog steeds?
1: Ja, die betuttelende burgerlijkheid. Kijk, wij waren toen jong en op zoek bijvoorbeeld naar woonruimte. Ja, dan moest je getrouwd zijn om aan een huis te komen in Hilvarenbeek.
0: Terwijl nu is er woonruimte te over, dus er is veel veranderd. Ja, nee.
1: Vooral voor ongetrouwden.
0: Want jullie hadden ook bij het debuut een soort alfabetlijst opgesteld. Om iedereen aan te pakken.
1: Om de dingen aan te pakken.
0: Ja, gewoon van A tot en met Z. Deze mensen, dit moet kapot, dit moet eraan. Anarchie.
1: Ja, maar anarchisten hebben geen lijsten.
0: Nee, oké, dat is allemaal geïmproviseerd.
1: Dat gaat à la bonheur, hè. Allemaal lang dat we ze tegenkomen.
2: Ik lees hier, het ging van Acht via Esso tot de NAVO... tot haar vader Abraham, tot aan Wiegel...
1: Ja, dat is van de hoes van de tweede LP, denk ik.
2: Dat kan ik beter aan Stef Bos vragen. Klopt dat, Stef? Jij bent fan?
3: Ja, nou, ik kon niet anders dan fan zijn van de Veelpoepersman. Mijn eerste grote liefde in Utrecht, die woonde hier in Witte Vrouwen. En die was een fan van de Veelpoepers. En ik kon nooit het bed met haar delen zonder die muziek te accepteren. Dus dat was eigenlijk de werkelijkheid. Het was een tijd, chef... van politieke correctheid, waarvan ik niet altijd weet of het altijd zo correct was. Want je moest, het was goed en fout. En ik geloof daar niet meer in.
0: Stef, dan moet ik vragen, ik ben hier toch één keer, wat kan mij het schelen? Ja. Welk nummer neukt het lekkerst?
3: De Egelantie.
2: Ja, hij meent het, hè? Ik zie het aan hem. Ja, hij meent het.
1: Ja, zeker nou dat hij weer woke is.
0: Ja. Ik doe het altijd het op papa, weer. Maar dat is iets heel anders.
2: En gelukkig gaat hij die niet spelen, Peter.
0: Gelukkig. Want dan gaat die tafel zo omhoog.
2: Hij moet zich even laten gelden.
0: We gaan terug naar jullie. Chef, jullie organiseerden jarenlang de Big Sevista. Ik zal het niet goed uitspreken, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: Hoeveel mensen kwamen daarop af?
1: De laatste keer 80.000.
0: Gewoon even voor de jonge luisteraar, 80.000.
1: In het dorp, op het dorpsplein en het plein achter de kerk en nog een plein. Het werd steeds groter en dat was ook de reden om weer mee op te houden. Want...
0: Jullie werden te groot.
1: Het begon op werken te lijken.
0: Ja.
1: Ja. Om dat te organiseren. Dat,
0: Lisette, jouw eerste optreden was voor 30.000.
4: Ja, bij de Big Sevista, inderdaad. En op dat moment werd ook onze live LP opgenomen. Dus er stond een opnamewagen. En van gewest tot gewest die stond filmen. Maar het ergste was, mijn familie stond voor. En die zag mij voor het eerst optreden. Doodeng.
0: Dat maar vond je enger dan de andere 29.000
4: veel
0: enger.
4: Ja, absoluut, absoluut. Maar daarna was ik nergens meer bang voor.
0: Hey, en ik hoorde ook, wie waren jullie voorprogramma? Lisette.
4: De Dijk hebben we een keer als voorprogramma gehad. Het goede doel. En toen zeiden ze nog, van, oh, wat is zo leuk om in jullie voorprogramma te spelen. Ja. Later zijn ze veel beroemder geworden dan wij.
1: Doe maar ook. Ja.
2: Nou ja. Ja. Lisette, klopt het dat jullie woonden in een soort... Jullie woonden met elkaar in een huis?
4: Ja, toen. Ja, we hadden een huis gekocht. En uiteindelijk hadden we er een drukkerij bij. En een garage. En een café. En een theater. En
0: maar klagen over de woningnood. Wat was het toch moeilijk in die tijd.
2: Maar en moet ik dan denken aan eeuwig vrije seks en dat soort geneugten?
4: Nee, we hadden allemaal keurig onze eigen kamer. Maar het ging vooral over samenwerken.
2: Ja.
4: En een groep daarvan, we waren denk ik met een man of 60. En een tien daarvan wilde ook echt helemaal tot het uiterste gaan. En ook samenwonen in het pand. En daar zat ik ook bij.
0: Maar wordt er dan als anarchisten wel, zijn er huisvergaderingen?
4: Och. Stichtingsvergaderingen met 60 mensen vergaderen over allerlei onderwerpen. En dat duurde uren en dan zag ik buiten de zon schijnen. En dan dacht ik, bijna klaar. En dan kwam de rondvraag.
1: Oh. Rondvraagspecialist.
4: Ja.
1: Maar de huis, dat was wel een huis zonder deuren. Dus die kamers die hadden geen deuren. Want er kwam een ambtenaar van de gemeente, die kwam onze deuren keuren. En die waren allemaal net door iemand, een soort Michelangelo, zo op zijn kop zo geschilderd. Dat het niet ging druipen. Maanden op gewerkt en die hingen er allemaal keurig in drie kleuren. En toen kwam die man van de gemeente en zei, daar moet asbest op.
0: Daar moet asbest op.
1: Voor de brandweer. En toen, ik kom over 2 weken terug en dan moet het klaar zijn. Toen hebben we al die deuren eruit gehaald, achter in de schuur gezet. En we hebben gezegd, ja, wij zijn de commune en wij willen geen deuren. Iedereen die mag bij iedereen in bed kruipen en al zijn spullen pakken. En die man die liep gillend weg.
2: Dat is een mooi verhaal.
5: Ja, ja. Dankjewel, chef Nijkens. Lisette van Beek van de Veelpoepers, 18 mei te zien in Paradiso.
2: Gaat dat zien, mensen. Gaat dat zien. Ja.
5: Deze week bosbranden, bosbranden, bosbranden. Van het harde tot weert en Budel braken ze uit. Opvallend, 4 natuurbranden braken uit op militair oefenterrein. Gaat er dan iets structureel fout? Om hierover te praten is bij ons aangeschoven generaal Onno Eichelsheim, commandant der strijdkrachten. Commandant, welkom.
6: Generaal.
5: Sorry, generaal.
6: Hallo meneer Jansen.
5: Pannenkoek?
6: Nee, dankjewel.
5: 4 branden in 2 dagen, allemaal op uw terrein, dan gaat er toch iets mis?
6: Nee, zoals al vaker herhaald deze week, bosbranden zijn heel normaal voor deze tijd van het jaar.
5: Nou, ik kan me dat niet herinneren van voorafgaande jaren.
6: Nou ja, u kent ook het gezegd, hè? In mei legt iedere vogel het loodje vanwege de bosbranden. Dus dat is gewoon heel normaal voor deze tijd van het jaar.
5: Oké, maar dan is het toch op zijn minst abnormaal dat het zoveel gebeurt op uw oefenterrein.
6: Nou ja, het feit dat wij in een gorddroge natuur werken met vuurwapens, vuurwerk, kampvuur en explosieven. En dat er vervolgens brand uitbreekt op exact dezelfde plek, dat zegt eigenlijk niks.
5: Oké, wat zou dan een plausibele verklaring kunnen zijn?
6: Dit kunnen natuurlijke verschijnselen zijn. Denk aan wilde dieren die roken. Blowende bevers, een otter met een aanmaakblokje. Dat wordt in ieder geval, dat wordt nog druk onderzocht.
5: Oké, maar in de tussentijd stopt u even met de oefeningen?
6: Zeker niet, nee. Juist nu willen wij trainen. Hè? Ons hele terrein staat in lichte laaien. Wat dan weer representatief is voor een oorlogssituatie.
5: Maar ik mag hopen dat we het straks in een echte oorlog beter doen dan onze eigen hut in de hens zetten, toch? We hadden zelfs hulp nodig uit het buitenland om het te blussen.
6: Ja, u kan denken, hè? Een land dat qua defensie er al niet al te best voor stond, zet nu ook nog eens een keer per ongeluk zijn eigen land in brand. Wat een gênante blunder, dat kan je denken. U kan ook denken, hè? De wereld staat in de fik en nu Nederland eindelijk ook een keertje. En wij trekken wel die NAVO-banden aan om dat op te lossen.
5: Oké, maar het klinkt alsof u er niets van wilt leren.
6: Zeker wel, zeker wel. Wij hebben geleerd dat als defensie ons eigen land aanvalt, zijn we daar eigenlijk niet op voorbereid. En daarom zetten wij ook in op een hoger defensiebudget.
5: Nog hoger?
6: Ja.
5: De teller staat al op 26,8 miljard volgens mij. Waarvoor dan in godsnaam deze verhoging?
6: Nou, we willen kijken naar de opties voor defensie.
5: Sorry?
6: Ja, dat is een tweede leger dat ons eerste leger tegenhoudt als het zichzelf per ongeluk opblaast. En kijk, dat is ook een mooi signaal voor op de wereldbühne. Hè? Als wij dit al doen met ons eigen land, wat doen wij dan met de tegenpartij? Dat schrikt natuurlijk wel af. Maar nogmaals, er is niet gezegd dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen branden.
5: U blijft maar in ontkenning. U weet toch wie er aan het trainen waren?
6: Die informatie is inderdaad bekend, ja.
5: Nou,
6: ja.
5: Wie waren dat?
6: Dat waren de...
5: sorry, wie? De reservisten?
6: Dat waren de reservisten, inderdaad. Ja,
5: het vrijwillige leger?
6: Het vrijwillige leger.
5: Waar Maxima en Amalia ook bij zitten?
6: Daar kan ik geen uitspraak over doen.
5: Gaat u nu ons vertellen?
6: Nee, meneer Jansen.
5: Meneer Pannenkoek.
6: Misschien na het interview.
5: Wie van de twee was het? Maxima of Amalia?
6: Daar kan ik niets over zeggen. Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat degene die het was zei... Dit was een beetje dom. Dat is het enige wat ik...
5: Maxima heeft Nederland in brand gezet.
6: Nou, mocht dat zo zijn, dan is dat wederom een representatieve oorlogssituatie. En dan voelen we ook even, hoe is het nou toch om aangevallen te worden door een buitenlandse dreiging? Sterker nog, wij zijn vanaf nu in oorlog met Argentinië. We zijn zojuist ook de Falklandeilanden binnengevallen.
5: Wat? Nu?
6: Ja.
5: Oké, breaking news. Hoe gaat het daar?
6: Alles staat al in de fik. Ja hoor, ja.
5: Generaal, bedankt. Voor de luisteraars, Peter Pannenkoek hier, ik vervang Dolf. Dolf is aan het protesteren tegen AZC in Loosdrecht. En dat sluit toevallig aan bij ons volgende onderwerp. Ben je onder de zonnebank geweest? Of hoe leer je vluchten? Voor Abdullah Hussein is geen enkele vraag te gek, gemeen of ongemakkelijk. Hij vluchtte in 2016 uit Sudan hier naartoe. Met zijn Ask Me Anything sessies probeert hij vooroordelen over vluchtelingen weg te nemen en de desinformatie en onwetendheid over vluchtelingen tegen te gaan. Want als mensen stoppen met vragen, dan gaat het pas echt mis, zegt Abdullah. Abdullah is hier en Willemijn en ik mogen hem alles vragen.
2: Juist, Abdullah, hallo, goedemiddag.
7: Hallo, goedemiddag.
2: Dan doe jij zo'n Ask Me Anything, Vraag Me Alles sessie. Voldoe jij dan een beetje aan het beeld dat mensen van een vluchteling hebben, denk je?
7: Ik denk dit vraag aan de andere mensen, niet aan mij, maar...
2: Voldoet hij een beetje aan het beeld dat jullie denken van een vluchteling te hebben? Ik zie verbijsterd...
5: Het Bienen en Varen publiek heeft het heel moeilijk met deze vraag, merk ik.
2: Verbijsterde brengen. Hey, wat mensen verwachten, ja, weet ik niet. Misschien niet een jonge, hippe gast. Wat denk je dat ze verwachten?
7: Ja, ik weet niet. Mensen verwachten dat ik eigenlijk voldoet aan alle integratie. Maar ze denken wel dat ik integratie van, niet van Willem Holleder, maar van andere mensen moet voordoen. En,
2: nee, niet van Willem Holleder, nee.
7: Nee, maar nee. Als we zeggen, nee. Jij moet als Nederlander gedragen. En denk ik dan, wie is dan de Nederlander? Wat is dan Nederlands? En daarom ga ik gewoon met hun in gesprek ook.
2: Ja.
7: En ik zeg, als jij niks weet over mij, vraag maar dat. En mensen vragen wel, gelukkig. En,
5: ja, wat zijn de vragen die je het meest krijgt?
7: Waarom ben jij hier? Wat doe jij hier? Wanneer ga jij terug? Waarom heb jij Nederland gekozen? Heb jij contact met jouw familie? Leven jouw ouders nog? Heb jij een relatie? Hoe is jouw relatie met meisjes? Allerlei andere dingen.
2: Heb jij een relatie?
7: Een beetje. Ja. Dus eigenlijk is het wel...
2: Dat is een heel Hollands antwoord, ja. Hè? Een beetje schipperen.
7: Dat is heel moeilijk. Als ik soms de vraag wel... Soms doe ik wel gemeen en meteen ga ik de vraag omdraaien. Leef jouw ouders nog?
2: Ja.
7: Heb jij contact met jouw familie? Dan wordt de vraag een beetje heel raar, heel
2: maar
7: gek.
2: Maar soms, ik zag een film van jou, staat op de NPO.
7: Ja.
2: Dat gaat over zo'n Ask Me Anything sessie. Dan ben je bij de Rotary. Ik weet niet waar ergens bij...
7: Nou ja, overal. Ik ben bij een Rotary Club. Misschien 20... clubs, ja. Of verschillende clubs geweest. Rotary clubs, Lion clubs en heel veel andere.
2: En het is een beetje wat je denkt bij Rotary. Veel, laten we zeggen, niet al te dunne mensen die heel comfortabel achter een tafel jouw vragen zitten te stellen. En dan vragen er ook mensen van, goh, ben je inderdaad onder de zonnebank geweest? Of, ik wist niet dat er zulke knappe mannen waren in Sudan. Ik vond het zowel een fantastisch filmpje als ook een beetje ongemakkelijk. Of misschien zelfs wel heel erg ongemakkelijk. Herken je dat gevoel een beetje?
7: Ik niet, ik kan niet jouw gevoel herkennen, maar ik denk dat ik voor mij, ik probeer zoveel mogelijk neutraal te zijn, zodat niet andere mensen schrikken om vragen te kunnen stellen.
2: Ja.
7: Dus dan geef ik de andere mensen de kans om vragen te stellen. Kijk, sommige vragen zijn wel een beetje moeilijk voor mij, maar ik probeer alle vragen echt met respect te kunnen beantwoorden, zodat,
5: zou ik het beeld voor mogen zien, jij belt aan. De deur gaat open en dan zeg jij, vraag me alles. Dus dat totaal omgekeerde ding van een Jehovah-getuige, als het ware.
7: Nee, ik ga soms, als ik daar ben, dan ga ik ergens een verhaal vertellen over mijzelf. Hoe ben ik hier gekomen? Waarom ben ik gevlucht in Nederland? En waarom niet in Italië bijvoorbeeld gebleven? En natuurlijk, het gaat alleen om vragen. Als jullie de antwoord willen, dan moeten jullie naar een voorstelling of mij boeken voor Ask Me Anything. Ja. Dus dan, als ik een beetje vertel, dan hebben zij ook een klein beetje een soort beeld over wie ik ben. Ja. En dan, vanaf daar kunnen ze vragen stellen, maar zij mogen ook al eerder vragen bedenken. Mm-hmm. En sommigen hebben al dingen van mij gezien online en vanuit daar gaan ze vragen stellen.
2: Maar jij doet dit allemaal om voordelen weg te nemen, om gewoon met mensen in gesprek te gaan. Dat vind je belangrijk. Even wat nieuws van gisteren. Er kwam gisteren een onderzoek naar buiten. Als het gaat over vluchtelingen, over AZC's. Er kwam een onderzoek naar buiten over het veiligheidsgevoel van gemeenten waar een AZC is gekomen. Dat daalde nadat er een AZC kwam. Bijvoorbeeld van een 8 naar een 6. In de jaren daarna stijgt dat cijfer weer naar bijna ongeveer die 8. En dat was in alle, of zo hoog als het was, daar stijgt het weer naartoe. Dat was in alle gemeenten zo waar dat is gemeten. Is dat ook een beetje jouw gevoel van dat mensen banger zijn voor het idee van een AZC of het idee van vluchtelingen dan voor vluchtelingen zelf?
7: Ja, ik denk mensen zijn bang voor alles wat nieuw is. Wij zijn gewoon mensen en jij schrik gewoon van dingen die nieuw zijn. En vooral in het nieuws hoor jij meestal alleen maar de hele erge negatieve dingen over vluchtelingen.
2: Hmm.
7: Iemand heeft de buschauffeur in de kaak geslagen en vluchteling heeft iets gestolen uit de winkel en vluchteling heeft dat gedaan en vluchteling heeft dat gedaan. De gewone normale Nederlander doet dat ook. Maar dat komt dan... Een man uit Utrecht heeft iemand in elkaar geslagen. Maar als vluchteling doet... Dan ja. hoor jij dan een vluchteling heeft dat. Ja. Dus daarom ja. denk ik daarom mensen gaan schrikken. En ja. als ze al uit het AZC komt... En dan zien ze, ho, dat valt wel mee. Er is niet zoveel aan de hand. En de meeste mensen hebben helemaal niet direct contact met AZC... Nee. Of random AZC. Dus daarom hun gevoel gaat weer weg. Maar precies. als wij blijven in contact, blijven spreken, dan
2: komt het wel goed.
7: Komt ja. het wel goed.
2: Even nog een. Dit gingen mijn oren echt van klapperen. Het gaat erover, wat jij doet is, je laat mensen aan jou vragen stellen, maar je maakt ook heel vaak mee dat mensen geen vragen aan je stellen. Ze denken juist precies te weten wie ze voor zich hebben. Daar hebben we een voorbeeld van. Je hebt het opgenomen en dit gebeurt jou. Heb ik mij laten vertellen heel vaak.
7: Ja, en dit is filmpjes of zo.
2: Dit is de context. Je woont in Utrecht. Je loopt over straat met je vrienden. Jullie zijn uit geweest. En ja. vaak dronken mensen die komen om je heen staan. En die vragen dan bijvoorbeeld van... Hey, ik wil je wat geld geven.
7: Nee, waarom heb jij dit aan mij gegeven?
8: Ik weet niet. Die jongen, hij had 2 euro voor jou. En hij wil heel graag jou geven. Ja, dat is toch lief?
7: Oh.
8: Dat is toch lief? Ja, bedankt. Dat is heel bedankt.
2: Er zijn... Dit gebeurt dus echt. Er komen mensen naar je toe. Hey, alsjeblieft, ik wil je wat geld geven.
7: Ja, vroeger dacht ik dat het hier een beetje gek is. Iemand geld geven. En toen gebeurde het nog 2e keer. En toen dacht ik, oké, vanaf nu ga ik het filmen. Als iemand naar mij toe komt, dan pak ik mijn camera en dan film ik mijzelf. Niet die persoon. Jij hoort hun stem, maar jij ziet hun gezicht niet. Tenzij zij helemaal in mijn camera komen.
2: Maar jij gaat wel eens met die mensen in gesprek. En dan vraag je, maar hoezo? Is het omdat ik zwart ben, geef je me geld?
7: Ja, sommige mensen zeggen het echt letterlijk. Ja, omdat jij zwart bent. Ik heb een filmpje ook gestuurd naar redactie, maar die is niet hier gehaald. Maar dan zeggen ze, ja, omdat jij zwart bent. Of, nee, ik weet niet, ik wil gewoon iemand geld geven. En toen zeg ik, hoeveel wil je? Zelf echt. Ik heb die filmpje ook gestuurd. En toen heb ik gezegd, 1000 euro. Oh nee, dat heb ik niet. En ik zeg, oké, dan 100 euro. Nee, dat heb ik ook niet. 10 euro dan? Nee, heb ik ook niet. Ik zeg, mevrouw, heb jij 10 euro niet? En dan zoek je aan arme mensen. Dit is toch gewoon heel...
5: Maar
7: dit is...
5: Uiteindelijk heb jij die vrouw geld gegeven. Ik hoor het al.
7: Dat dan niet. Maar eigenlijk stiekem een paar dagen geleden dacht ik... Stel dat hele Nederland dat doet, dan ben ik heel snel miljonair. Maar helaas, alleen maar een paar mensen per maand.
2: Maar een paar mensen per maand denken... Hé, een zwarte jongen die heeft geld nodig. En het bijzondere is, vind ik... Ik zou echt denken, flikker op en doorlopen. Maar jij gaat bijna altijd met mensen in gesprek. Denk je ook wel eens... Het is ook wel een beetje flikker op. Het is vermoeiend. Doe normaal.
7: Ja, maar ik denk gewoon... Ik neem dan de zonde van... en dan ga ik met hun in gesprek... zodat zij dat niet de hele tijd met andere mensen gaan doen.
2: Er zegt wel eens iemand tegen je... misschien heb je wel gelijk.
7: Ja, zeker. Ik heb heel veel filmpjes zelf verwijderd. Dus nadat ik met die mensen praat... en dan gaan ze de filmpje terugkijken... en ik laat ze ook de andere filmpjes van andere mensen laten zien... Mm-hmm. en dan zeg ik, jeetje, wat heb ik gedaan? Dat is wel heel raar. Of mensen die in de club zeggen tegen mij... ja, mag ik jouw haar aanraken?
2: Ja.
7: Ik zeg, ja, dat is wel goed. Als ze mijn haar aanraken, dan ga ik zeggen... ja, weet je wat jij nu hebt gedaan? Heb jij mijn hele dag verpest? Dat is niet voor maar. Ik laat ze helemaal heel schuldig voelen. En dan volgende keer doen ze het niet.
5: De belangrijke vraag. Heb jij het gevoel, heeft het zin?
7: Vaak heeft het wel zin. Ook als jij 1 of 2 mensen kunnen overtuigen en veranderen... die gaan ook andere mensen kunnen veranderen. Hun oma of hun opa die... op de PVV stemmen. Nou, PVV is wel voor vluchtelingen heel goed de afgelopen tijd. Nee. Want die heeft tegen de wet gestemd. Die mogen wel blijven.
5: Ik kan niet herhalen. Binnen en varen publiek applaudisseert voor PVV. We noteren het in de geschiedenisboeken.
2: En klap gewoon vooral door voor Abdullah Hoessein. Hij is ook spreker bij de Stichting Vrijheidscolleges. Waar kunnen mensen je vragen gaan stellen als ze je ergens willen zien?
7: Dus ik denk gewoon mij opzoeken. Gewoon mijn naam komt bij...
5: Online bij bedoel je? Online opzoeken?
7: Ja, online bij jullie. Ja, bij mij thuis mag ook hoor. Maar ik heb nu geen huis. Hè? En niet vanwege vluchtelingen helaas.
5: Dat komt door de veelpoepers. Die hebben alle huizen. Ja. Dat hoorden we net.
2: Abdullah Hoessein, dankjewel. Hi Stef. Hi Stef.
3: Hey.
2: Stef Bos.
3: Ja, het is ongelooflijk. Mijn hele leven passeert eerst met de veelpoepers. Maar met hem heb ik samen met Fernando Lamarinas op vraag van Hanneke Groenteman een lied gezongen. Ik woon niet waar ik ben geboren. Ooit. Ja, in 2018, zei je net.
7: 2018, ja. Toen woon ik.
3: Dus ik weet niet hoe jullie dit geregisseerd hebben, maar...
2: Hebben we allemaal dit alles hebben we voor jou geregeld, Stef.
3: Gedestineerd. Het is een goddelijke voorzienigheid, Peter.
2: Jij gaat zo meteen spelen. Jij bent natuurlijk on tour. Je hebt allemaal, je bent al 35 jaar bezig. Je hebt nu een tour waar je oude nummers nieuw leven inblaast. En dacht ik, lijkt me niet altijd even makkelijk. Want destijds heb je natuurlijk zo'n nummer geschreven met een bepaald gevoel. En dan moet je dat nu weer helemaal opnieuw gaan doen.
3: Ja, wat te gekke aan muziek is, is zeker in ons genre. Ik zat met Jochem Meijer laatst te praten. En die maakt echt een voorstelling. Die...
9: Geen idee wie dat is. Maar
3: nee. Die is... op de seconde getimed. Hè?
9: Elke voorstelling doet precies hetzelfde. Ja. Op de seconde. Nee.
3: En het fascinerende in mijn dingen... in papa heb ik zinnen veranderd. Is dit nu later, heb ik een heel stuk aan vastgeschreven. Anders kan ik het nu niet zingen. Ik ben niet meer degene die in 1991 begon. En die door Jeff Naikes in de Aardenberg in Antwerpen... is geregistreerd op video. Dus het is een beetje een mindfuck hier. Deze. Zeker met die vragen van jou aan het beginnen, meneer Pannenkoek.
9: Stef Bos, dit is een interventie. Al je vrienden en familie zijn hier.
2: Welk nummer ga je spelen, Stef? Volgens mij, dat heeft ook iets met hem te maken.
3: Nou, weet je, ik ben zelf ook een beetje een halve landverhuizer. Want ik ben...
2: Verrader of...
3: Verhuizer. Oh. Nee. We houden het nog netjes. En dit lied wat ik nu ga doen, dat is een nieuw lied. We zingen ook nieuwe liedjes in deze voorstelling. Ja. Dat is geschreven met René van Mierlo aan de gitaar. En het heet, is in het Afrikaans, ik moet eerst mijn voeten vinden. Ofwel, soms moet je in de tussenfases in je leven eerst eventjes weten, hier ben ik en dan kun je verder.
2: Ga zitten, Stef Bos, lieve mensen, en bent!
3: Ik was te dikwijls ergens tussen boom en bar.

0: zee. Maar voor ik hemel toe ga, moet ik eerst mijn voeten vinden. Ik moet eerst mijn voeten vinden. Ik moet eerst mijn voeten vinden.
1: In het Zuid-Afrikaans, Stef Bos. Fantastisch. Nog twee nummers in het nieuwe uur.
2: De mooiste stem van Nederland. Mooi, ongelooflijk.
1: Ja.
2: Dit is nog steeds Spijkers met Koppen op NPO Radio 2. Donald Trump is niet tevreden over het vredesvoorstel dat Iran via bemiddelaar Pakistan aan de VS heeft voorgelegd. De Amerikaanse president zegt dat het telefonisch onderhandeld. Maar wat lijkt...
3: Deze stoel is even
2: vrij. Deze stoelen zijn niet vrij. Je kunt niet zomaar...
3: Willen gewoon een kop koffie en volgens mij is dit een café, toch?
2: Ja, dat klopt.
4: Alles zit vol. Het is overal druk.
3: Ja, precies. Wij denken, we ontvluchten even de stad. Hè. We gaan een keer in een dorp Koningsdag vieren. Maar godzalle Janus, wat is het hier druk, zeg. Het is nou 5 dagen later. We komen hier geen meter vooruit door die bakfietsvaders en die dronken studenten.
2: Jullie wonen hier niet?
4: Nee, gek.
3: Wie woont er nou in Utrecht?
2: Want jullie komen uit...
3: Ja, wij komen uit. Ja. Wat denk je zelf, pannenkoek?
2: Nou, ik wil er niet op de voordelen afgaan.
4: Oh ja, ook zoiets. Zelfs in Chili horen ze dat wij uit Amsterdam komen. Maar meneer de linkse cabaretier wil niet op vooroordelen afgaan. Hij wil niet, polonaiseren.
3: Polariseren.
4: Oh ja.
2: Jullie bedoelen denk ik polariseren?
3: Zou kennen.
4: Dat vind ik nou zo woke, hè? Dat altijd maar verbeteren en beter weten. Altijd maar wij tegen jullie.
2: Ja, polariseren dus.
4: Ja, als je dat daarmee bedoelt, dan ja, inderdaad. Maar dat kan je ook gewoon zeggen, hè. Vroeger zei men gewoon waar het op stond.
3: Vroeger was alles beter.
2: Dat is toch een totaal achterhaald idee.
3: Oh ja? Oh ja?
4: Wat bedoel jij daar precies mee, pannenkoek? Dat wij dom zijn?
2: Nee, dat zeg ik niet, maar...
4: Of is dat niet woke genoeg, hè? Gewoon een beetje verlangen naar vroeger.
2: Absoluut niet. Er is niks mis met nostalgie.
4: Hij doet het gewoon weer, hè?
3: Ja. Feit is dat je vroeger veel minder problemen had als nou. En dat is omdat al die moeilijke woorden er niet waren.
4: Precies, Aad. Dat zijn de feiten. Vertel het ze.
3: Klimaat, bijvoorbeeld.
4: Precies, klimaat.
3: Had je vroeger niet klimaat?
4: Nee, vroeger had je gewoon het weer.
3: Ja, je had warm, koud en Peter Timofeef. Dat was het. Maar nou heb je klimaat. Wat krijg je? Klimaatproblemen.
4: Precies. Jullie maken problemen die er niet zijn. Door over alles moeilijk te doen. Hoe heet dat woord nou, Aad? Met al die kleurtjes, hè? Dat ze de hele dag een ruzie over maken op tv.
3: Inclusie.
4: Oh ja, dat.
3: Had je niet.
4: Nee.
2: Nou, ik weet niet of je ook het vorige gesprek hebt geluisterd... maar inclusie is toch heel belangrijk dat niemand buitengesloten wordt.
4: Oh, en jij denkt dat het opgelost wordt met een moeilijk woord?
3: Vroeger had je geen inclusie. Wij woonden in de straat met een Marokkaan, een Surinamer, een Turk... en dat was hartstikke gezellig.
4: Niks aan het handje.
3: Ja, en nou heb je inclusie en wat krijg je? Inclusieproblemen. Hoe meer woorden je verzint, hoe meer problemen er erbij komen.
4: Precies. Ik durf niet eens meer te zeggen... Goedemiddag, meneer. Omdat jij je misschien niet zo...
2: Identificeert.
4: Ja, dat. Daar zijn toch ook weer moeilijke woorden voor? Toch, Aten?
3: Gender. Gender had je niet. Vroeger had je gewoon een man en een vrouw.
4: Precies. En je had heus wel eens een man in een jurk, hè? Een Koos van de camping.
3: Van de camping? Ja. Dat was gewoon een man in een jurk. Hartstikke gezellig. Maar nou heb je gender en wat krijg je? Genderproblemen.
4: Daar sla jij de spijker op de welbekende kop.
2: Nou, op dit moment lopen transgenders, sorry hè, zoals jullie noemen, mannen in jurk... behoorlijk gevaar in veel landen, zoals Amerika of Hongarije.
4: Ja, dan ga je daar toch gewoon niet heen? Hier in Nederland zijn er genoeg gezellige campings, hoor.
2: Is dat zo?
4: Zo. Dit is racistisch. Ik voel mij aangevallen.
3: Ja, dat snap ik.
4: Ben jij wel eens op een camping geweest, hè? Nee, hè? Want jij ligt met je reet op Bali via booking.com... zogenaamd een wereldreiziger te wezen. Jullie zijn allemaal hetzelfde. Jij doet zeker ook alles met de trein.
3: Ja, precies. Net als die Dolf Jansen toen die nog leefde.
2: Ja, god hebben ze ziel. Maar sorry, dit is toch precies wat polarisatie is? Misschien moeten we even uitzoomen en... naar de metaconversatie kijken.
4: Hij gaat gewoon door, hè, met die moeilijke woorden. Hij verzint ze waar ik bij zit met je metaconstipatie.
3: Ja. Ja, hier, kijk. Hoe meer woorden je verzint, hoe meer problemen er erbij komen. We hebben eigenlijk een benamingenprobleem.
4: Nou, daar kom jij toch even snugger uit de hoek.
3: Oh, dat verras je dan weer?
4: Ja, dat verrast me eigenlijk wel. Ja, toen ik hem aan mijn moeder voorstelde, toen zei ze meteen met hem ga je de oorlog niet winnen.
3: Oh, dan krijgen we het verhaal over de moeder van met hem ga je de oorlog niet winnen. Nou, met mij ga je prima de oorlog winnen, hoor. Ik ben overal op voorbereid. Ik heb alles bij elkaar gehouden.
4: En bij ons loopt het water natuurlijk heel erg op, dus ik weet dat hij als eerste ondergaat. Maar weet je wat er ook in de wereld gebeurt? Het belangrijkste is dat je met elkaar over kan hebben.
2: Bedankt en veilig snel terug naar Amsterdam.
5: Met Koppen.
2: Ja. Voor de luisteraars, hier nog steeds Peter Pannenkoek, de invaller van Dolf. Dolf Jansen is naar het eiland van Jeffrey Epstein om het laatste bewijs van zijn aanwezigheid te vernietigen. Want denk je Dolf Jansen, dan denk je zaadcowboys. Deze grap verheugt me al de hele dag op. We gaan naar het volgende onderwerp. Fertiliteitsartsen die het niet zo belangrijk leken te vinden wiens zaad bij wie terecht zou komen. Podcastmaker Cas Reinders ontdekt dat zijn moeder 36 jaar geleden de kliniek binnenliep van zo'n zaadcowboy. In de podcast Koekoekskind navigeert Cas zich samen met journalist Kim Bos door het wilde westen van sjoemelende fertiliteitsartsen en de falende vruchtbaarheidsindustrie van de jaren 80 en 90. Ondertussen onderzoekt Cas samen met zijn familie

0: wat ze met deze nieuwe informatie over de verwekking van Cas en zijn zussen aan moeten. Cas en Kim zijn hier en Willemijn heeft op een aantal vragen zitten broeden.
1: Hallo, Cas en Kim. Goedemiddag. Hallo.
2: Hi.
1: Koekoekskind. Waarom heet het zo?
2: Een koekoekskind, dat is een kind dat van een andere biologische vader is dan ze altijd dachten.
1: Ja.
2: En dat is ook, ik weet niet hoe goed je in de vogels zit.
1: Heel goed.
2: Oké.
1: Vuistdiep.
2: Nee joh. Dus je weet wat een koekoek doet. Die legt zijn ei altijd in een ander nest. En dat wordt dan uitgeboerd door een ander gezin.
1: Ja.
2: En in zekere zin is dat ook bij mij gebeurd natuurlijk. En het is ook een beetje een wetenschappelijke term. En wat blijkt, 1% van de mensen is een koekoekskind. Dat heet dan de koekoeksgraad.
1: Ja. Heeft dus eigenlijk een andere ouder.
2: Klopt, dan die altijd
1: dacht.
2: Gedacht.
1: Ja, meestal de vader, kan ik me voorstellen.
2: Vaak de vader. Ja. En dat ging altijd om vreemd gaan bijvoorbeeld. Maar je ziet nu ook, nu dit soort dingen naar buiten komen, dat ook in de gynaecologie heel veel fout ging. En waardoor mensen niet weten.
1: Even eerst over jou persoonlijk. Want dit is echt best wel een aangrijpend verhaal. Hoe ben je er nou achter gekomen dat jij zo'n koekoekskind bent? Hoe ging dat?
2: Het begon heel onschuldig eigenlijk. Ik wilde heel graag Italiaans zijn.
1: Je wilde Italiaans zijn.
2: Klopt, dat leek me leuk.
1: Ja.
2: Had gekund, toch?
1: Ja, je kijkt. Ja.
2: Dus toen heb ik zo'n online DNA-test gedaan. En daar kwam uit dat ik niet Italiaans ben.
1: Maar had je reden om aan te nemen dat er ergens Italiaans in
2: zit? Ik hou van espresso, ja.
0: dat zegt het. Had je niet wat tomatensaus bij DNA moeten roeren om het op te sturen?
2: Verder had ik geen enkele reden, inderdaad. Nee. Maar wat daar ook kwam, en ik had daar niet over nagedacht, maar die tests die matchen je ook met andere familieleden. Dus ooms, tantes. En ik had daar ook een halfzus in, waarvan ik niks afwist. En dat vond ik bijzonder. Ik heb twee zussen zelf met mijn ouders. Die heb ik toen ook een DNA-test laten doen. En toen bleken zij ook maar half verwant aan mij.
1: Jezus.
2: Terwijl wij nooit dat hebben geweten.
1: Dus je doet eigenlijk voor de grap een test.
2: Klopt.
1: Want dat kan je gewoon bestellen op internet en dan zoeken ze dat uit. En je doet voor de grap een test en er komt uit dat de vader waarvan je dacht dat hij jouw vader was, is niet jouw vader.
2: Ja, klopt.
1: Dat is me nogal wat.
2: Dat is ook nogal wat, ja. Het is heel onwerkelijk, omdat je hebt altijd gedacht dat je wist waar je vandaan kwam.
1: Nou ja, en ook, weet je, als ik naar mijn vader kijk, dan denk ik, kijk, zie je pap, die neus heb ik van hem, en dat trekje heb ik van hem, dat zal jij ook hebben.
2: Ik,
3: We waren ook een beetje bang dat Stef Bos papa zou gaan zingen. Ja.
0: Nogmaals, daar was ik ook bang voor, dus dat is...
1: We hebben hemel en aarde bewogen. Wie weet, je weet het niet.
2: Dit
1: weet je nog helemaal niet zo heel lang, hè, dit verhaal.
2: Een jaar geleden zijn we erachter gekomen.
1: De voor de hand liggende vraag, maar wat deed het je?
2: Ja, het is gewoon heel gek, omdat ik ben nog steeds dezelfde persoon. Mijn ouders zijn nog hetzelfde. En toch voel je opeens anders. En is er iets... Er is een soort nieuw verhaal bijgekomen waarbij je toch... Je bent er bang voor, tenminste, ik ben er bang voor. En je bent er ook nieuwsgierig naar. Je wilt toch weten waar heb ik dan bepaalde eigenschappen vandaan? Zijn er dingen die opeens verklaard worden?
1: Ja. En dan kennelijk zo nieuwsgierig dat je ook meteen dacht... ik ben podcastmaker, laat ik er dan maar een podcast van maken.
2: Klopt, ik dacht ik maak maar een podcast,
1: jullie zijn gedoken, Kim. Want jij bent erbij gekomen als degene die wat meer afstand heeft. Als journalist erbij gekomen. Ben jij trouwens ook, maar jij dus niet verwant.
2: Ik zat er wel middenin,
1: jullie zijn in de fertiliteitsindustrie gedoken. Want we komen er zo op hoe het dan kan. Want uiteindelijk... is jouw vader dus niet jouw vader? Jouw ouders, blijkt uit het verhaal, zijn destijds naar een fertiliteitskliniek geweest. Zij dachten gewoon dat jij bent verwekt met eitjes en zaadjes van je moeder en van je vader.
2: Ze wisten nog heel goed te vertellen hoe ze naar die kliniek gingen met een potje zaad van mijn vader.
1: Ja.
2: En dat het is heel even uit zicht geweest. Maar ze zeiden, het kan eigenlijk niet kloppen dat jij van iemand anders bent. We hebben dat zelf gewoon gebracht daar. Dus dat is ook het rare voor mijn ouders. Die hebben gewoon ook 35 jaar gedacht... dit is gewoon 100% een
1: maar
2: kind
1: dus,
2: van ons.
1: Dus die arts heeft dat
2: die
1: potje van jouw vader bekeken en dacht...
2: Verwisseld.
1: Dit is niks, weg ermee.
2: Dat weten we niet. Het is heel lastig te zeggen wat ermee gebeurd is. Dat zou kunnen, ja. En toen heeft hij gewoon... Hij heeft niet eens zijn eigen zaad gebruikt. Want dat zie je natuurlijk heel vaak, dat artsen hun eigen zaad gebruiken.
1: Ja.
2: Uit een soort... Ja, daar kan je verschillende redenen voor hebben... Maar hier heeft hij gewoon weer een andere random donor gepakt... die er toevallig ook daar was.
3: Ja, de gynaecoloog bij wie Cas is verwekt, die werkte dus ook met zijn eigen zaad, maar ook met ander zaad dan hij beloofde. Ja. En ja, dus samen zijn we gaan uitzoeken van ja, waar staat het eigenlijk voor en wat vertelt dat over die tijd?
1: Precies, en daar gaat die hele podcast ook over, afgezien van jouw persoonlijke verhaal. Jullie noemen het ook de fertiliteitsindustrie het Wilde Westen. Is dat een goede vergelijking? Is het regelloos? Was het zo?
3: Ja, precies. Het Wilde Westen van de zaadcowboys, zeggen we, best wel vet. En, maar ja, dat doen we met een reden, want eigenlijk waren er in het begin van de vruchtbaarheidszorg in Nederland weinig tot geen regels hierover. Dus je moet je voorstellen, vruchtbaarheidszorg zoals we die nu kennen, die begon ongeveer rond de jaren 60. Hè? Ook dat er voor het eerst gewerkt werd met donorzaad, was al iets eerder.
1: Ja.
3: Dat zorgde voor heel veel ophef, want de kerk dacht, wat gebeurt hier, dit willen we niet. Die zagen dat als vreemd gaan, die vonden masturbatie sowieso niet echt een goed idee.
1: Mm-hmm.
3: En wat je zag was dat de politiek daar niet echt een antwoord op had. Dus de politiek zei van, we willen hier geen regels voor maken, want als we regels maken, ja, dan keuren we het goed.
1: Kortom, dus het fameuze Nederlandse model, het werd gedoogd.
3: Exact.
1: Altijd een uitstekend idee. Daar komen hele leuke industrieën van. Ja. En dus kwam er een fertiliteitsindustrie en konden mensen in zo'n kliniek zwanger worden. Wat ik niet begrijp, waarom zouden, goed, daar zijn natuurlijk heel veel programma's over gemaakt, waarom zou je als arts je eigen zaad gebruiken, of in dit geval het zaad van iemand anders, in plaats van het zaad dat wordt aangeleverd? Wat zit daar dan achter?
3: Ja, daar zijn heel veel verschillende theorieën over, die we eigenlijk allemaal langs gaan, ook in onze podcast. Maar één theorie die ze noemen als ze in gesprek gaan met onderzoekers in het verleden is, ik wilde die mensen helpen en er was op dat moment geen goed zaad. Dus je moet je voorstellen, op dat moment wordt nog niet gewerkt met ingevroren zaad en er zitten mensen in een wachtkamer die komen voor een behandeling. En dan komt de donor niet opdagen. En dan dacht zo'n arts, dan doe ik het zelf wel.
1: Ja.
0: Ik heb een andere theorie. Dat je gewoon een megalomane lul bent. Dat is toch, ja.
3: Dat is ook een theorie, ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Het gebeurt alle twee, waarschijnlijk.
3: Ja. Ja.
1: Helemaal aan het einde van de podcast, we gaan natuurlijk niet alles verklappen, maar jij bent natuurlijk nieuwsgierig naar wie is dan mijn biologische vader?
2: Klopt.
1: Ben je erachter gekomen?
2: Ik weet wie dat is, inderdaad.
1: Is het een Italiaan?
2: Dat is de grote teleurstelling. Hij is ook niet Italiaans.
3: Dat zou je toch nog niet zeggen? Ja.
0: Gelukkig is het niet live, dus dit halen we eruit. Maar het is Stef Bos. Ongelooflijk, wat een ontwikkeling.
1: Ja, maar je hebt hem opgezocht, je hebt hem gevonden.
2: Nee. Ik weet wie het is, maar ik vond ontmoeten vond ik echt nog te spannend. Ook omdat er zoveel is gebeurd de afgelopen jaar en het ging best wel snel.
1: Ja.
2: Dus ik ben daar nog mee, ik wacht daar nog mee af. Ja.
0: Heeft het je geholpen om het in een podcast vorm te gieten? Is het ook niet te dichtbij?
2: Klopt, dat vond ik echt heel fijn. Ja, ik gebruikte deze podcast ook echt om het als een soort onderzoek te kunnen starten. En ik wilde heel graag weten, ja, wat heeft die gynaecoloog nou gedaan? Daar gingen we echt naar op zoek. En onderweg kwam ik wel mezelf tegen dat het natuurlijk, ik kan het niet alleen als journalist zien. En dat wordt toch ook emotioneel best wel lastig. Maar ik denk dat het heel goed is geweest dat ik dit ben aan moeten gaan. Anders had ik het misschien niet gedaan.
1: Maar ik vind, weet je, dan zit je hier ook zo tegenover een heel publiek. En het is natuurlijk gewoon een heel persoonlijk verhaal. Je hele leven staat op zijn kop.
2: Klopt.
1: Heb je soms het idee, had ik maar niet voor die grap die test gedaan?
2: Zeker. Ja? Ik zou niemand aanraden zo'n test te doen.
1: Echt waar?
2: Nee. Het haalt meer overhoop dan je lief is, denk ik. Ja. Ja.
1: En ook voor je ouders, die gewoon, ik noem ze gewoon je ouders en zo beschouw je ze ook.
2: Klopt, dus we hadden rustig leven.
1: Ja. Jezus.
2: En dat is nu wel een beetje, het heeft ook positieve dingen opgeleverd. Uiteindelijk ga je samen een soort gevecht aan of zo, waar je ook weer sterker uitkomt. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Dus,
0: jij en je ouders.
2: Ja. Dus het is prima zoals het nu is, maar ik wilde gewoon weten of ik Italiaans was. Ja. Ik wilde niet weten dat ik een andere vader had.
3: Nee. En een belangrijke reden om dit te doen is dat Cas natuurlijk niet de enige is.
1: Ja.
3: Het is natuurlijk heel erg vaak fout gegaan. En ik denk dat de meeste mensen bij wie het fout is gegaan dat eigenlijk nog niet weten.
1: Klopt. En de vraag is, wil je het weten? Dus ik zou in ieder geval de podcast luisteren vanaf 9 mei in de NRC-app. Koekoekskind Kim en Cas, dankjewel. Dankjewel.
4: Radio. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in? Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
8: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
9: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
5: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
7: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Zometeen 2 uur spijkers met koppen. Gelukzoekers op voetbalschoenen. Stef Bos is er en de Jostie-band wordt een feest. Maar is het NOS-journaal, Sidney Dijkers.
10: Ja, goedemiddag Willemijn. De NAVO benadrukt dat Europa zelf moet investeren in zijn eigen defensie. Nu de VS heeft besloten om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland. President Trump kondigde het vertrek vannacht aan, nadat bondskanselier Merz kritiek had op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Aan de grens tussen Mali en buurland Senegal staan honderden vrachtwagens stil. Er wordt bijna niets meer in- en uitgevoerd. Het komt omdat een terreurgroep die aan Al-Qaeda gelieerd is controleposten heeft opgezet rondom de hoofdstad Bamako.
11: Ja, op die punten, verschillende punten waar ze controleposten hebben, proberen ze eigenlijk de wegen naar de hoofdstad Bamako te blokkeren. En op die manier voor tekorten te zorgen. Dat hebben ze in het verleden ook al eens gedaan. Met name brandstof is dan het doel. En op die manier proberen ze dan eigenlijk het leven in de steden plat te leggen. En ja, dat proberen ze nu in Bamako ook te doen. En op die manier de regering onder druk te zetten.
10: De terreurgroep wil sharia-wetgeving invoeren en buitenlandse troepen uit het land verdrijven. De Italiaanse premier Meloni heeft haar medeleven betuigd aan de familie en vrienden van de voormalige Formule 1-coureur en Paralympisch kampioen Alex Zanardi. Volgens Meloni heeft Italië een buitengewoon mens verloren. Iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Zanardi raakte tijdens een crash beide benen kwijt. En jaren later werd hij in zijn handbike ook nog eens aangereden door een vrachtwagen. Hij liep ernstig hoofdletsel op en lag meer dan een maand in coma. Alex Zanardi overleed gisteren en werd 59 jaar. En in Groningen is een monument onthuld voor 2 verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om Luyt Kremer en Esmee van Egen, die in 1944 werden geëxecuteerd. De initiatiefnemer voor het monument heeft ook onderzoek gedaan naar de achtergrond van Van Egen. Er werd lang gezegd dat zij een verraadster was, maar dat bleek niet te kloppen.
12: Wij wilden dit ook als een soort voltooiing van het hele traject, het onderzoek naar Esmee van Egen, dat er ook een haar soort eerbewijs neergezet zou worden. En ook uiteraard aan Luyt Kremer op dezelfde plek. En dat blijkt nu ook precies zo uit te pakken, want de familie die ziet dit ook als een soort eindstation voor hun, ja, wat ze dan zelf ook noemen, generationeel trauma.
10: De nabestaanden waren daarom vanmorgen ook bij de onthulling van het monument aanwezig. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Rembaard Mans bij de ANWB, hoe is het op de weg momenteel?
13: Nou, het is nog niet heel druk. Wel staat er file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam. 10 minuten door de wegwerkzaamheden daar. Ook op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten, een kwartier. En dat komt weer door die werkzaamheden op de A2. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar is het raak bij knooppunt Velperbroek. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, een kwartier vertraging. En de A76, Geleen richting Aken. Daar vanwege de Duitse grenscontroles een half uur vertraging.
14: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
16: Voor de makers. Praxis.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
19: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je daar zin in?
23: Ja.
22: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
24: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
25: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
26: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
27: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
28: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
29: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
30: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
31: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
30: Wow!
31: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
32: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
33: De beste plek voor jou, NVM.
14: Spijkers met koppen.
0: koppen live in de Forum in Utrecht. Omdat Dolf druk is met het schrijven van 36 columns en 48 voorstellingen. Is hier vandaag Peter Pannekoek.
1: Ja, goeiedag. Ik ben er nog steeds. Ja, Dolf is een olieveld opener voor Shell. Iedereen zijn snabbels. Ik had op morele gronden nee gezegd, maar de schoorsteen moet roken. En zoals Dolf altijd zegt, het liefst door olie.
0: Dat allemaal. Zometeen ook de meeste Gambiaanse voetbaldromen zijn bedrog. De Josti Band. Albert gaat een tournee met zijn beste vriend Tim in een tasje. Maar eerst, dames en heren, is hier Stef Bos.
2: Spijkers met koppen.

0: En spijkers met koppen. 10 over 1. Over de hele wereld. Over de hele wereld wordt er gedroomd van een carrière als profvoetballer bij clubs als Real Madrid, Liverpool en Juventus. Maar voor veel Afrikaanse jongens betekent die droom veel meer dan alleen maar sport. Geïnspireerd door succesverhalen van spelers als Drogba en Kudus hopen zij niet alleen op een toekomst in de voetballerij, maar ook op een beter leven. Schrijver en journalist Hugo Verkleij sprak met 12 jongens die de oversteek naar Europa maakten voor hun voetbalcarrière, maar vastlopen in een keiharde realiteit. Oh, kijk, synchroon daarachter. Het is zo leuk dat Stef gewoon de hele tijd meedoet met alles.
1: Ja, ik vond het ook leuk dat hij komt als heel dubbelzinnig na de eerste helft. Wat zou hij doen?
0: En dat allemaal voor een glaasje karnemelk. Fantastisch. Hij schreef het boek Hugo Verkleij, daar ben ik van me apropos. Schreef een boek over voetbaljongens uit Afrika die vastlopen in de keiharde realiteit. Het boek heet Gelukzoekers op voetbalschoenen. Hugo is hier en Peter praat met hem.
1: Hugo, welkom.
2: Dank je.
1: Ik heb deze week je boek gelezen. Ik vond het hartbrekend mooi. Zo nu en dan. Jij volgt verschillende jongens die de gevaarlijke oversteek naar Europa maken voor een voetbaldroom.
2: Ja, ja.
1: Wat bezielt hem?
2: Dat vroeg ik me ook af toen ik aan het project ging beginnen en het onderwerp bij mij langskwam, of in me kwam. Het is vaak die kansen die ontbreekt in landen als Afrika waar ze vandaan komen en die honger naar iets van het leven te maken. Dus daar hebben ze alles voor over en voetbal is voor hen vaak, denken ze, de manier om toch iets van het leven te kunnen maken.
1: En waardoor denken zij dat ze zo goed zijn in voetbal?
2: Ze zijn sterk, ze zijn fit en ze denken als ik hard blijf trainen, dan gaan die kansen vanzelf komen.
1: En wat misschien, ik herken van mezelf, ik ben 39 en ik begin nu langzaam de droom op te geven dat ik misschien ontdekt word.
2: Ik ook.
1: En nog steeds denk ik soms, maar. Zeker bij Ajax nu, daar kan je zo erin.
2: Maar moet lukken.
1: Wat komen die jongens onderweg tegen wat ze niet hadden verwacht?
2: Van alles. Sommigen stappen in bootjes naar Spanje of naar Italië om het maar te gaan maken. Sommigen worden opgelicht. Sommigen eindigen in Qatar als schoonmaker. Van alles.
0: 10 over 1. Over de hele wereld. Over de hele wereld wordt er gedroomd van een carrière als profvoetballer bij clubs als Real Madrid, Liverpool en Juventus. Maar voor veel Afrikaanse jongens betekent die droom veel meer dan alleen maar sport. Geïnspireerd door succesverhalen van spelers als Drogba en Kudus hopen zij niet alleen op een toekomst in de voetballerij, maar ook op een beter leven. Schrijver en journalist Hugo Verkleij sprak met 12 jongens die de oversteek naar Europa maakten voor hun voetbalcarrière, maar vastlopen in een keiharde realiteit. Oh, kijk, synchroon daarachter. Het is zo leuk dat Stef gewoon de hele tijd meedoet met alles.
1: Ja, ik vond het ook leuk dat hij komt als heel dubbelzinnig na de eerste helft. Wat zou hij doen?
0: En dat allemaal voor een glaasje karnemelk. Fantastisch. Hij schreef het boek Hugo Verkleij, daar ben ik van me apropos. Schreef een boek over voetbaljongens uit Afrika die vastlopen in de keiharde realiteit. Het boek heet Gelukzoekers op voetbalschoenen. Hugo is hier en Peter praat met hem.
1: Hugo, welkom.
2: Dank je.
1: Ik heb deze week je boek gelezen. Ik vond het hartbrekend mooi, zo nu en dan.
2: Dankjewel.
1: Jij volgt verschillende jongens die de gevaarlijke oversteek naar Europa maken voor een voetbaldroom.
2: Ja, ja.
1: Wat bezielt hem?
2: Dat vroeg

0: vind het zo leuk dat Stef gewoon de hele tijd meedoet met alles.
1: Ja, ik vond het ook leuk dat hij komt, was heel dubbelzinnig na de eerste helft. Wat zou dat doen?
0: En dat allemaal voor een glaasje karnemelk. Fantastisch. Hij schreef het boek, Hugo Verkleijden, daar ben ik van me apropos. Schreef een boek over voetbaljongens uit Afrika die vastlopen in een keiharde realiteit. Het boek heet Gelukzoekers op voetbalschoenen. Hugo is hier en Peter praat met hem.
1: Hugo, welkom.
2: Dank je.
1: Ik heb deze week je boek gelezen. Ik vond het hartbrekend mooi, zo nu en dan. Jij volgt verschillende jongens die de gevaarlijke oversteek naar Europa maken voor een voetbaldroom.
2: Ja, ja.
1: Wat bezielt hem?
2: Dat vroeg ik me ook af toen ik aan het project ging beginnen. En het onderwerp bij mij langskwam, of in me kwam. Het is vaak die kansen die ontbreekt in landen als Afrika waar ze vandaan komen. En die honger naar iets van het leven te maken. Dus daar hebben ze alles voor over. En voetbal is voor hen vaak, denken ze, de manier om toch iets van het leven te kunnen maken.
1: En waardoor denken zij dat ze zo goed zijn in voetbal?
2: Ze zijn sterk, ze zijn fit. En ze denken, als ik hard blijf trainen, dan gaan die kansen vanzelf komen.
1: En wat misschien... Ik herken van mezelf, ik ben 39 en ik begin nu langzaam de droom op te geven dat ik misschien ontdekt word.
2: Ik ook.
1: En nog steeds denk ik soms, zeker bij Ajax nu, daar kan je zo erin.
2: Dat moet lukken.
1: Wat komen die jongens onderweg tegen wat ze niet hadden verwacht?
2: Van alles. Sommigen stappen in bootjes naar Spanje of naar Italië om het maar te gaan maken. Sommigen worden opgelicht, sommigen eindigen in Qatar als schoonmaker. Van alles, om maar die droom levend te houden.
1: Want vertel even dat verhaal over Qatar. Dat vond ik zo... Ja,
2: dat is een jonge Luke en die komt uit Oeganda. En die ging een jaar voor het WK in Qatar daar naartoe. Om schoonmaker te worden. Met het idee, dan ga ik als ik daar kom... langs bij Nederlands elftal, in Argentinië en Engeland. En dan ga ik hoog houden. En
1: loop
2: dan gaan
1: ze
2: me zien.
1: Trainingsveld op.
2: En dan kom ik bij United terecht, of bij City. Dat is niet gelukt. Hij is terug naar Oeganda gegaan. Zit nu in Dubai, weer aan het werk. Met nog steeds die droom. Ik ga voetballer worden. Ik blijf er alles voor over hebben.
1: Ik vind ook, en ik wil het genoemd hebben, de kamp profi.
2: Ja.
1: Dat ongelooflijk oplichters. De naam... Die
2: erg, hè?
1: Misschien moet jij het vertellen, maar die halen voor geld. Die jongens moeten zelf geld betalen.
2: Ja.
1: Om een kans te krijgen voor zogenaamde selectiewedstrijden in Baku en zo.
2: Duizenden dollars om daarheen te gaan. En met het idee, ik ga daar trainen. En ik word misschien ontdekt. Maar dan komen ze daar in een huis. Krijgen geen training. Eén keer een uurtje achter een bal aan rennen. Wat jij met je bijna 40 ook nog wel goed kunt, denk ik. En ik.
1: Nogmaals, ik ben heel goed. Onderschat dat niet heel goed. Mocht er scouts luisteren, ik ben vanavond vrij tegen BSV.
2: Maar dat is super zielig. En dan zijn er dus duizenden jongens die droom hebben en zulke dingen meemaken.
1: En dan lukt het niet natuurlijk.
2: Nee.
1: En wat doen ze dan? Dan gaan ze terug.
2: Ja, maar die droom laten gaan... Dat zit er niet in. Ze hebben eigenlijk in landen van herkomst vaak weinig onderwijs, weinig scholing, weinig perspectief. En dit is het enige wat dan nog soort houvast in het leven biedt. Dus ze blijven tegen beter weten in misschien gaan voor die ene kans. En ze zeggen ook, God gaat mij een keer belonen voor de inzet die ik heb. Dus ze blijven die hoop houden, ook al zijn ze 30, 35. Ze blijven daarin volharden. En dat vind ik juist ook heel krachtig en mooi van die jongens, hoor. Ik vind ze ook heel dapper dat ze dat gewoon blijven proberen.
0: Nou ja, dapper. Dit is misschien dapper. Het is ook heel super verdrietig. Tegen beter weten in.
2: Ja,
0: terwijl
2: zeker.
0: Je leest het boek en je denkt... Nee, gast, natuurlijk ga je het niet redden. Want bijna niemand redt het in voetbal. En ze wagen wel hun leven op een bootje. Voor een droom die toch niet gaat uitkomen.
2: Nee. En ik kan er ook wel wakker van liggen. Wel over nadenken. Van, ik heb zoveel kansen in mijn leven gehad. Hè. Ik heb 40 jaar geluk gehad. En... Alleen wat ik hier ben geboren. En die jongens gewoon niet. En dat vind ik het grote probleem. Dat de wereld zo oneerlijk is. Ik kan dat niet oplossen. Maar ik hoop wel dat je door als je die verhalen leest... misschien wat meer inzicht krijgt in hoe het zit. En ik zou dat zo graag willen veranderen. Geef de jongens gewoon de kansen die ik had in mijn leven.
0: Ja.
2: Dat is gewoon niet zo. Het is oneerlijk.
1: Maar laten we dan, gaan we op zoek naar optimisme. Zijn er ook jongens die het wel hebben gered?
2: Zeker. Eén jongen die gaat misschien naar het WK. Die speelt, dat is een Ghanees. Die speelt in Denemarken. Hele goede speler. En meerdere, Malmö, zitten er wel jongens die het zeker gered hebben. Maar die belanden al jong bij een goede academie vaak. Waardoor ze goede scholing krijgen. Ook buiten het veld worden begeleid. En mensen ontmoeten die niet uit zijn op hun geld.
1: Maar ik heb het boek gelezen. Jij hebt ook een speler ontdekt.
2: Ik heb een speler ontdekt?
1: Ja.
2: De jongen van de voorkant, Buba.
1: Over 4 jaar zit hier een hele rijke voetbalmakelaar. Die totale scheid heeft aan de
2: Eigenlijk
1: kansen.
2: Was dat mijn hele insteek van het boek. Nee hoor,
1: maar
2: nee.
1: Vertel, waar ben je en wat zie je dan?
2: Ik was in Gambia, ik ging mee naar een zandveld. Iemand nam me mee om gewoon te kijken bij zijn wijkje, om daar eens de sfeer te proeven. En ik ging daar zitten en ik dacht, het zal wel. Maar na 5 minuten...

0: Zag ik een jongen spelen, 1,86, groot, sterk, snel, schoot de bal in de kruising. En die was supergoed. Ik heb hem afloop gesproken en ik dacht, nou, ik ga eens kijken wat ik voor je kan doen. Ik sprak later een man die daar een club heeft, een Nederlandse man, of die mee mocht trainen, op het hoogste niveau was dat. Dat mocht, was meteen de beste van het veld, kreeg een contract aangeboden. En in januari waren de scouts, onder andere van PSV, NEC, Genk. En,
1: weer geen Ajax, typisch. Ja. Nee.
0: En hij was zo goed, hij mag waarschijnlijk later dit jaar op proef komen bij PSV.
1: Maar mogen we een naam horen?
0: Booba Kale.
1: Dat wordt dan jouw ontdekking.
0: Nou ja, toevallig was ik daar hoor, maar ik ben blij dat die jongen die kans kan geven en wat kan heb kunnen helpen in het leven.
1: En heb je nu nog contact met hem?
0: Ja, bijna elke dag.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: met
0: ja.
1: Al die jongens überhaupt?
0: Met de meeste wel. Met de jongen in Oeganda, uit Oeganda bijvoorbeeld. Moussa, een jongen uit. Al die jongens heb ik nog contact mee.
2: Wie was die jongen die bij Ajax speelde? Ben ik even zijn naam vergeten. Die bij in de jeugd, geloof ik. Die één keer meespeelde in het eerste. Die paaste op Ibrahimovic.
0: Ja, op de training.
2: Op de training.
0: John Kwanza uit Ghana. Ja, dat is echt die.
2: En Ibrahimovic scoorde. En dat is nog steeds een van de mooiste momenten uit zijn leven. En die is nu terug naar Ghana. En heeft een heel tragisch, ontzettend tragisch leven.
0: 3 van zijn 4 kinderen overleden. Terwijl ze allemaal een half jaar oud waren, elke keer. Uit het niets overleden. Amper werk, moeder dood, vader dood. Heel erg treurig. En Ajax was echt zijn hoogtepunt uit zijn leven, die paar maanden dat hij daar was.
2: Heeft hij het gevoel van Ajax had beter voor mij moeten zorgen?
0: Nee, niet zo. Nee, niet zo. Hij heeft wel één droom, dat is nog een keer terugkeren naar Ajax om te kijken. Dus dat ga ik ook proberen, ben ik met Ajax in contact om te kijken wat we kunnen regelen. Maar dat is misschien wel heel lastig.
2: Ja,
0: maar,
2: hij droomt van haar herinneringen ophalen met Sneijder, geloof ik.
0: Sneijder, die heeft mee gespeeld. En de Jong en Zlatan inderdaad, zulke jongens.
1: Ja. Ik denk dat Sneijder niet meer herkent momenteel, maar dat...
0: Nee, misschien niet. Nee.
1: Want even over jouw droom, tot slot hoor, kort. Ik hoor eigenlijk, jouw droom is een pindakaasfabriek beginnen in Gambia.
0: Nou, ik heb daar wel eens over nagedacht. Hoe kan ik nou zorgen dat er voor die mensen
1: daar...
0: Je
1: zegt het alsof iedereen die gedachte was, voordat hij gaat slapen. Laat ik een pindakaasfabriek in Gambia beginnen.
0: Ja, er is gewoon zo weinig toekomst daar. En hoe kun je nou zorgen dat mensen daar iets op kunnen bouwen? Er zijn in Gambia bijvoorbeeld veel pinda's waar niks mee gebeurt. Nou, maak een pindakaasfabriek en ga het duurzame pindakaas ontwikkelen. Bijvoorbeeld. En dan kun je allemaal mensen aan het werk helpen.
1: Mocht er investeerders luisteren...
0: Zeker. Graag.
1: Ja. Ik bedank je heel erg. Ik heb echt genoten van het boek. En ik ben blij dat je deze jongens een stem hebt gegeven.
0: Dank je wel.
1: Mag een groot applaus voor Hugo Verkleij. Gelukszoekers op voetbal. Ja. Peter van den Brier, presentator van dienst. En hoppakee. Kijk eens aan. Een zwaar onderwerp is wellicht. Achter de schermen van het internet bestaan duistere websites waar mannen tips uitwisselen over het misbruiken van vrouwen en kinderen, bekend als de Rape Academy. Deze websites verdwijnen, maar duiken vaak weer op onder een nieuwe naam. Overheden worstelen met de aanpak van deze grensoverschrijdende online criminaliteit. Duitsland blijkt voorop te lopen in de strijd tegen online geweld. Aan tafel, Olga Hackerstein van German Internet Security, die de Nederlandse overheid gaat helpen om Nederland op dit gebied veiliger te maken. Welkom.
3: Ja, dank je Peter. Dat is toch niet normaal meer? Ik ben helemaal klaar met die mannen. Er zijn gewoon geen normale mannen meer over in deze wereld.
1: Ja, mannen, laten we gewoon Dolf Jansen noemen. Is het echt zo erg?
3: Het is echt zo erg, zeker in mijn eigen datinglife. Ik ben echt alleen maar gekke mannen tegengekomen. Echt waar, ik heb een tijdje gedate met een man, die heette Jozef Fritzel. Nou, dat was heel...
1: Ik hoor een vrouw heel enthousiast worden in het publiek, dat is heel raar.
3: En dat was heel erg kort, want hij bleek een minnares te hebben in zijn kelder. En dan heb ik een tijdje gedate met Marc de Troe. Nou, dat is een vrij moeilijke persoon. Ja, en de laatste man waarmee ik gedate heb, dat begon leuk. Dat was een Nederlandse man. Ja, het begon helemaal romantisch, met allemaal kaarsen en zo. Ik ben zijn naam vergeten, maar een hele grote snor had hij. Ja. En zijn naam was
1: Johan Derksen.
3: Ja, ach Peter, ja. Och man, je weet eigenlijk helemaal niet hoe ik wakker ben geworden, ach.
1: Nou ja, wees blij dat je überhaupt wakker bent geworden. Maar je hebt iets bedacht tegen deze gruwelijke dark web website. Waar maandelijk 62 miljoen mannen wereldwijd op zitten.
3: Ja, dat is ik heb een website bedacht, speciaal voor mannen, waarop zij leren hoe zij normaal moeten doen. Hè? We hadden eerst een prototype bedacht. Hè? Dat was www.doeeseffennormaalmetjegoratiefesbek.nl. Ja, maar het werkte niet.
1: Want het was te intens?
3: Nee, de URL was te lang. Hè? De meeste mannen konden het niet onthouden.
1: En wat is het geworden?
3: De site heet nu doenormaal.nl. Naast mij zit Hans. Hè? En op deze site dan leren ze dus hoe ze normaal moeten doen. Hans was een cursist. Hans is een man, hè, daar kan hij verder op.

0: iets aan doen? Hè? Hans, zeg eens iets.
1: Hallo. Ja,
0: genau. Dat is genoeg. Ja, dankjewel, Hans. Dankjewel. Ja. Hans volgt bij ons verschillende cursussen. Hè? Zoals één cursus heette Nein is Nein. Hè? Hoe stel ik een vraag zonder dat HR moet ingrijpen? Hè? En seks is leuk, maar leuker als iedereen wakker is.
2: Oké, en Hans, hoe werkt dit?
1: Ja, je moet gewoon.
0: Laat maar even woord doen. De cursisten kunnen oefenen op een samengesteld team van echte vrouwen. Echte vrouwen bij jou uit de buurt. Dus denk aan moeders en oma's.
2: Hoezo specifiek moeders en oma's?
0: En die hebben al jarenlang ervaring met teleurstelling.
2: Hans, hoe ben je op deze website gekomen?
1: Ja, ik was gewoon aan het googlen op lekkere mokkeltjes.
0: Nee, Hans.
1: Nee, ik bedoel, ik was contact aan het zoeken met vrouwen. En toen kwam ik een site tegen met de tekst... Nu contact met echte vrouwen met jou in de buurt. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel. Ja.
0: En sindsdien gaat het veel beter met Hans, of niet, Hans?
1: Ja, Peter, ik dacht altijd dat ik alleen maar kans zou maken als ze buiten Westen waren, maar...
2: Oké, en door de cursus maak jij nu juist kans bij vrouwen die bij kennis zijn?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: Ja, we gaan even een voorproefje doen, Hans. Hans, er zit daar een echte vrouw, hè? Zeg maar iets.
1: Zou ik misschien een geerbaby aan je dan? Zou ik jou misschien mogen volgen doordat jij thuis bent?
0: Hans,
1: zou ik misschien even in jouw billen mogen knijpen?
0: Hans, nee.
1: Maar waarom heeft ze dan zo'n broek aangetrokken? Ze daagt het ook zelf uit.
0: Vraag gewoon even haar naam, Hans.
1: Wat is jouw naam?
3: Willemijn.
1: Geile naam, zeg. Willemijn piemel een keer zien, of niet?
0: Hans, maar dat is genoeg, Hans.
1: Mag ik wel een foto sturen van mijn piemel? Ja, maar ja, dan hoef ik er ook niet mee te praten.
0: Ja, en dat is dus een hele effectieve cursus, want Hans wil niet meer met vrouwen praten.
2: Ik heb gelezen dat er achter die duistere websites een heel verdienmodel zit. Dit is ongelooflijk, echt waar. Mannen worden na slecht gedrag verbannen van het platform. En dan kunnen ze voor €4,99 weer onbeperkt toegang krijgen. Wat is bij jullie het verdienmodel dan?
0: Ja, wij draaien dat om. Hè? Bij ons moet je eens bewijzen dat je normaal doet, hè? Je sluit het af met een tentamen en als je betaalt, krijg je een certificaat.
2: Een certificaat?
0: Ja, daar staat op gefeliciteerd. U bent tijdelijk geen probleem.
2: Tijdelijk?
0: Ja, het verloopt na 24 uur. Hè, handig voor bij... Ja, dat is handig voor bijvoorbeeld een Tinder-date.
2: En wat is je droom?
0: Dat we op een dag offline kunnen. Hè? Dat iedereen normaal doet.
2: En hoe groot is die kans?
0: Nou, we hebben een servicecontract tot 2098. Hè? Met optie tot verlenging.
2: Dankjewel, Olga en Hans.
4: Nog twee nummers, lieve mensen.

0: dames en heren. Deze week begonnen we aan zijn tour. Zijn tour vanwege zijn 35-jarige carrière. Hij zingt allemaal liedjes van toen en nu, maar dan in een nieuw jasje. En man, wat is hier overal te zien. 13 maart in Venlo, 15 mei in Theater Schiaan in Schiedam. Haarlem, Kunstminist in Dordrecht, Zaandam, Heerlen, Tilburg, in Gent en in Antwerpen. Een hele lijst. Gaat dat zien, gaat dat zien. Maar eerst nog één nummer bij ons. Stef Bos, nog één nummer bij ons.
1: Ja, en dan is hier weer Peter Pannekoek, presentator van dienst. Dolf Jansen is een romantisch weekend naar Parijs met Marlijn Faber. Het volgende onderwerp, de Jostie Band. De Jostie Band bestaat 60 jaar en dat vieren ze groots en meeslepend. Op 5 mei knalt het orkest als ambassadeur van de vrijheid dwars door heel Nederland. Van Vlissingen tot Groningen. Om daar op te treden op de grootste bevrijdingsfestivals van ons land. Met helikopters, turbobussen en politie-escorts wordt deze enorme operatie mogelijk gemaakt. Een feestdag voor het orkest, maar ook een dag met een belangrijke boodschap. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog werden mensen, zoals de Jostie Band leden, massaal vermoord door de nazi's. En dat verhaal wordt nog te weinig verteld. Willemijn spreekt orkestleden José en Evelien en orkestleider Lian over het grote avontuur dat hen te wachten.
0: Juist, dames, allemaal welkom. Fijn dat jullie er zijn.
2: Hallo.
0: Ik begin natuurlijk even met de sterren. Hè? José en Evelien, het is bijna zover. Evelien, ben je zenuwachtig?
2: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet? Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Nou, je moet per dag leven. En als je nu dit weer hebt, ga je eerst gewoon lekker opstaan. En daarna ga je weer verder. Maar je moet niet zenuwachtig worden dat je naar een studio gaat. Maar je moet gewoon lekker per dag gewoon jezelf zijn. En dan komt alles goed.
0: Nou, dat lijkt me echt een uitstekend advies.
1: Ik zou zeggen, einde gesprek. We hebben alles wat we moeten weten. We gaan het leven in.
0: Ja, dat is heel knap. Je bent niet zenuwachtig, maar jullie gaan wel. Ik weet niet of jij al heel vaak in een helikopter hebt gezeten, José.
3: We hebben een proeflucht vorige week gehad. En dat was heel gaaf.
0: Oké. En was het eng of was dat alleen maar leuk?
3: Nee, dat was leuk. Dat was niet eng.
0: En waar gingen jullie naartoe?
3: Ergens van Den Helder gingen we daar rondvliegen.
0: Te gek
1: zeg. En dat was door met het leger?
3: Ja.
1: En is er toevallig een brand ontstaan bij het opstijgen?
3: Nee.
0: Dit gaat straks allemaal gebeuren. Het wordt echt een megaspectakel. Jullie gaan met de helikopter het hele land door. Lian, jullie halen je nogal op. Het is best wel een grote band, de Jostie Band.
4: Ja, we hebben totaal 110 leden. Ja. Die doen niet allemaal mee in Groningen. Ongeveer de helft, of tenminste op 5 mei moet ik zeggen. Ja. De helft doet ongeveer mee. Ongeveer 55 mensen. Ja. Waarvan er 13 elk concert bij zijn. Want ja, we hebben het logistiek is het een beetje een uitdaging. Want ja, we beginnen om 1:15 in Vlissingen en we eindigen s'avonds om 9:30 in Groningen.
0: Ja.
4: Nou ja, dus tussendoor nog Wageningen en Zwolle. Dus dat vraagt nog even wat.
0: Maar het is allemaal goed geregeld. Alles
4: en dat hopen we. Ja, turbobussen, wat Peter al zei. Helikopters, extra touringcars, vrachtwagens, noem maar op.
0: Het is dan helemaal in de stijgers. Evelien, wat speel jij?
2: Keyboard tweede stem.
0: Keyboard tweede stem? Oh, en waarom geen eerste stem?
2: Omdat ik dat niet meer zo goed kan. Oh.
0: Maar er is wel iemand anders die keyboard eerste stem.
2: Nou, je hebt aan de rechterkant is eerste stem. Aan onze kant spelen mensen met kleurtjes.
0: Ja.
2: En wij spelen dan tweede stem er doorheen. Maar is wel heel mooi om te horen.
0: Het lijkt me ook, zeker. En jij, José?
3: Ik speel ook keyboard tweede stem.
0: Oh, ook tweede stem. Tweede stem, tweede stem.
3: Wij zitten naast elkaar.
0: Je zit naast elkaar.
1: Maar het is ook veel leuker om tweede stem te zijn dan eerste stem.
0: Ja, zeker.
1: Ja, kom op.
0: Toch, Peter?
1: Ja, het wordt zo'n Stef Bos. Kom op, het is veel mooier.
0: En wat moet ik me... ik weet niet... Jullie weten, het is een gigantisch podium, hè, waar jullie straks staan. Er zijn niet 100 mensen, niet 200 mensen, er zijn duizenden mensen. Ik zou het daar een beetje benauwd van krijgen. Dit is groter, denk ik, dan wat jullie ooit hebben meegemaakt. Is dat nou iets waar je... Waar je over na moet gaan denken? Of zeg jij van, nou, we zien het allemaal wel?
2: We zien het allemaal wel. En we laten de jongens zien wat wij met mensen met beperking muziek kunnen maken.
0: Ja.
2: En dat ze anders kijken naar mensen na een beperking.
0: Precies. En dat is dan het feestgedeelte. Dat komt wel goed. Zeker met jullie instelling. Er zit ook nog een heel serieus gedeelte aan vast. Jullie zijn bestaan al 60 jaar. Dat is natuurlijk een reden voor een feest. Maar jullie zijn natuurlijk ook ambassadeurs. In dit geval. Voor 4 en 5 mei. En er zit een verhaal aan vast. Jullie zijn ook naar een kasteel in Oostenrijk geweest. Een slot. Waar in de Tweede Wereldoorlog... daar werden mensen zoals jullie naartoe gebracht. En vermoord. Ja, ik zeg het maar gewoon zoals het is. Dat is een afschuwelijk verhaal. Hoe was dat om daar te zijn? Om dat verhaal te horen?
2: Nou, ik was zelf gaan kijken en dan hangen foto's. En toen was er een foto van Rudolf, een syndroom van Down. En die, die wist ook niet wat er ging gebeuren. Was wel blij dat hij dat niet wist, want dan wordt hij zenuwachtig. Maar die mensen, die, wij zijn niet goed bij hun hoofd. Die laten gewoon mensen die eigenlijk ook bij de maatschappij horen, gewoon in de gaskamer dood. Ik denk, waarom moeten mensen met een beperking doodgaan? Want eigenlijk zie je ook plaatjes waar wij eigenlijk ook op staan, hetzelfde niveau. Ja. En je wordt dan ook naar de gaskamer gedaan. Want wij mogen ook leven, net als jongelui die in Utrecht wonen, mogen ook leven. Waarom mogen mensen met beperking dan niet leven? Dus ik vind eigenlijk dat de wereld meer met mensen met een beperking moet laten zien dat wij dit kunnen.
0: Ja.
2: En we zijn niet gek, maar we zijn ook mensen.
0: Ja, ja. Dat zeg je. Ja, je krijgt het er helemaal.
1: Oh.
0: Ja, je krijgt er helemaal een kleurtje van. Maar je moet een traantje wegpinken. Ja. Maar was het. Ik kan me voorstellen, dan ben je daar, dan hoor je dat verhaal. Dat is, dan word je woedend van. Of werd je er alleen maar verdrietig van? Of wat gebeurde er met je?
3: Ik zag op een glazen wand allemaal namen staan. Die waren mensen die waren omgekomen. En dat raakte mij.
0: Ja. Kende je het verhaal al? Wist je dat de nazi's dit deden met mensen met een beperking?
3: Nee, helemaal niet.
0: Ik heb me toen ik hierover zat te lezen, orkestleider Lian, even over verbaasd van, wow, best wel misschien indrukwekkend. En misschien zeg ik het ook helemaal verkeerd, maar ik denk, je neemt mensen met een beperking mee, die kennen dit verhaal nog niet. Is dat niet veel te aangrijpend?
4: Nou, we zijn natuurlijk niet zomaar met ze in een bus of in een trein. Want we gingen met de trein naar Oostenrijk.
0: Ja.
4: Dus daar zijn we niet zomaar onderdacht ingestapt. Natuurlijk goed voorbereid met de gedragskundige, met familie besproken. Maar het is een heel onbekend verhaal dat mensen met een beperking inderdaad in de Tweede Wereldoorlog werden vermoord. Want Hitler wilde natuurlijk alleen maar een zuiver ras. Met een blonde haren, een blanke ras. En alles wat daar buiten viel, werd gewoon vermoord. En dat waren de eerste mensen met een beperking en met psychische problemen. En in 1939 begon die daar al mee in Slot Hartheim. En ook met verschillende gassoorten of verschillende injectiesoorten kijken wat het beste zou werken voor ook andere mensen.
0: Ja.
4: Dus daarom is het wel goed dat dit nou ook wel eens aandacht krijgt. Dat ook deze groep gigantisch geraakt is in de Tweede Wereldoorlog.
0: Snap ik.
1: En jullie zijn een soort supersterren geworden. Want jullie worden ook gevolgd door een cameraploeg.
0: Ja.
1: Waarvoor is dat?
2: Voor de televisie.
1: Voor de televisie. En wat een reality soap. Wat is hier aan de hand? Ja, je merkt, ik ben jaloers. Ik ben normaal gewend dat de camera's naar mij toe gaan. En ik weet niet. Ik wil antwoorden.
2: Ik denk dat jij heel veel aandacht krijgt.
1: Ik weet het.
2: Dus
1: luister, dat mijn ouders hebben me Peter Pannenkoek genoemd. Dat was een jeugd van aandacht alom. Ja.
2: Dus eigenlijk is jaloersheid een heel erge ziekte. Dus je moet niet jaloers zijn. Want je
0: Daar hoor je het dus ook van een ander.
1: Ik word hier gewoon geroost.
0: Lian, even nog. Ja. Ik hoorde dat de lokale inwoners buiten het kasteel waar jullie naartoe, waar die gruwelijke praktijken van de nazi plaatsvonden, de lokale bewoners hebben wraak genomen in het klein. Ja. Wat gebeurt daar?
4: Nou ja, het slot was voor de jaren 30 een opvangcentrum voor mensen met een beperking. Dus er lag wel een linkje. Maar nou is naast het slot nu is Café Lebenswirt, de naam al. En die wordt geleid door mensen met een beperking. Dus eigenlijk laat je met een dikke middelvinger zien.
0: Fuck you,
4: Hitler. Wij zijn gewoon wel een onderdeel van de maatschappij. Dus we zijn ook in dat café geweest, de dag daarna.
0: Ja. Jullie staan daar straks, dan zijn er niet 20, niet 30, ik denk misschien wel op sommige plekken wel 60.000 mensen. Als iedereen even wil gaan staan, dan doen we het even en jullie ook staan. Dan doen we het gewoon even een beetje voor wat voor belachelijk applaus je dan krijgt als je daar straks op het podium staat en iedereen gaat helemaal uit zijn dak.
1: Ja, ik ben gewoon jaloers hoor, nog steeds.
0: En Stef denkt, mag ik eens een keertje? Zeker, lieve mensen, Stef Bos!
5: Deze is opgedragen aan de Jossie-band.

0: En inderdaad, Peter, wat jij zei, de mooiste stem van Nederland.
1: Zeker weten.
0: Dankjewel, Stef. Dankjewel, Bent. Fantastisch. Er zit er nog zo eentje met zo'n heerlijke stem. Maar nog betere inhoud. Joni. Joni van de Vos.
2: Dames en heren, ik heb goed nieuws. Het is zover. Echte gelijkheid is dichtbij. Mannen zijn begonnen aan looksmaxing. Dat is een trend waarbij ze proberen hun uiterlijk te maximaliseren. Ze spuiten anabolen, ze kauwen kauwgom om voor een stevigere kaaklijn. En mijn favoriet, ze doen aan bone smashing. Met een hamer op je jukbeenderen slaan, zodat er microscheurtjes ontstaan en ze uiteindelijk groter worden. Ik vind het wel toepasselijk. Mannelijke skincare komt toch van de gamma. Het lijkt me op zich wel een goede ontwikkeling. Vroeger sloegen mannen alleen hun vrouw, nu ook zichzelf. Dat noem ik vooruitgang. Nieuwsuur vindt het allemaal erg zorgelijk. Ik denk alleen maar mannen, welkom bij de wedstrijd. Toch, jullie liepen achter. Als het gaat om jezelf kapot maken voor je uiterlijk, spelen bij vrouwen al jaren in de Champions League. De grap is alleen, één van de motivaties voor looksmaxing is meer vrouwen kunnen regelen. En vervolgens slikken deze jongens finasteride, een haargroeimiddel. Veel voorkomende bijwerkingen, verminderd libido en erectiestoornissen. Vroeger scheerden monniken zich kaal. Nu moet je wantrouwig zijn over het seksleven van iedere man met een weelderige haardos. Gelukkig zie ik bij Peter beginnende inhammen. Over Dolf maak ik me al helemaal geen zorgen. En het is uiteraard heel zielig voor deze jongens. Hè. Ze doen dit ten diepste natuurlijk niet voor seks, maar om een diepe onzekerheid in zichzelf op te lossen. Mijn conclusie is, mannen slaan nog liever met een hamer hun eigen gezicht dan dat ze in therapie gaan. Het was sowieso een treurige week. Oxfam kwam donderdag met een rapport. In 2025 zijn de beloningen voor de top van het bedrijfsleven veel harder gestegen dan voor de gewone werknemers. Die trend is er al jaren. Maar de meeste mensen halen hun schouders op en zeggen, ja, c'est la vie, doe niet zo afgunstig, ze werken toch hard. Dat is ook zo. Maar toch, de CEO van het bedrijf achter Barbie verdient 4000 keer hun mediane salaris. CEO zijn is knap, maar is het zo knap? Volgens mij overschatten we hoe moeilijk het is om een groot bedrijf te runnen. Tuurlijk, je moet wat kunnen, maar je huurt ook een leger aan consultants in om je te vertellen wat je moet doen. Het is een beetje alsof je een groepsproject doet en dan alleen jouw naam op de PowerPoint zet. Tuurlijk, er is veel stress. Maar weet je wat ook veel stress is? De cateringservice van KLM heeft eens een werknemer na 25 jaar dienstverband ontslagen omdat hij een flesje bronwater overgoot in zijn eigen waterfles. Dat is mijn irritatie. Onderin wordt elk foutje afgestraft. Bovenin wordt falen gewoon beloond. Gaat het goed, krijg je een bonus. Gaat het slecht, krijg je ook een bonus. Dat heet dan een vertrekpremie. Ik stel echt kapitalisme voor. Doe je het slecht als topman, bonus terugbetalen. Is de koers bij je vertrek lager dan bij binnenkomst, je krijgt gewoon een tikkie. Of het ontslagen personeel mag je bonus smashen. Maar nee, het risico is voor de werknemers. Banen worden gestraft bij slechte resultaten. Rendement is voor de top. Met andere woorden, privatisering van de winst en socialisering van de schade. Sorry, dat is mijn TED-talk-stukje. Mensen roepen dan, maar hoge salarissen moet wel. Internationale concurrentie, anders kunnen we geen talent meer vinden. Dat is onzin. We moeten echt stoppen met denken dat topmannen een soort zeldzame goden zijn. Even omdenken, dat doen ze graag in het bedrijfsleven. We kunnen arbeidsmigratie ook inzetten voor de top. De CEO van ASML heeft vorig jaar 7 miljoen verdiend. Daar kun je zo'n 235 Polen voor aannemen. Zit er heus wel eentje bij die Engels kan, die maken we CEO. En de rest kan in de bouw aan de slag. Dan lossen we ook het woningprobleem op. Of als dat niet werkt, wil John de Mol vast wel een tv-formatje maken. The Voice of Capitalism. Stoelen draaien alleen als iemand, ik pleit voor synergie, schaalvoordelen en stakeholder alignment zegt zonder te lachen. Of als het op de NPO moet, bedrijf zoekt bestuurder. Ik ben een middelgrote multinational. Ik hou van stabiele kwartaalcijfers. Noem jij ontslagen ook toekomstbestendigheid? Dan ben jij de bestuurder voor mij. Ik snap ook wel dat we niet ineens topsalaris veel lager kunnen maken. Dat moeten alle bedrijven tegelijk doen. Dat gaat nooit gebeuren. Er is eigenlijk maar één oplossing. Meer vrouwen als CEO's. Dat is geen idealisme. Salarissen in sectoren waar vrouwen werken dalen altijd. Vrouwen aan de top is gewoon goedkoper. En mannen, die blijven lekker looksmaxen. Dan krijgen we mooie mannen zonder libido en vrouwen die al het geld verdienen. Echte gelijkheid. Niemand heeft nog zin in elkaar, maar iedereen ziet er fantastisch uit.
0: Joni de Vos. Kwart voor twee. Amsterdam Studenten. Amsterdam Studenten Cabaret Festival winnaar Albert Meijer vormde een cabaretduo met zijn beste vriend Tim, totdat Tim plotseling overleed aan een hersenbloeding. Over het verlies van Tim en het omgaan met rouw maakt Albert nu zijn eerste avondvullende voorstelling Tim in een tasje. Volgende week begint Albert in het Bellevue Theater in Amsterdam aan zijn tour. Maar eerst schuift hij aan bij Peter, die ook makkelijk in een tasje past.
1: Dankjewel, maar ik verdien wel meer, want jij bent een vrouw.
0: Ja, Albert. Dat is helaas waar. Helaas.
1: Albert, hoe heb je Tim leren kennen?
3: Zoals zoveel homo-vriendschappen beginnen, we hebben gedate. Ooit. Ja, we hebben ooit gedate. En ik ken hem via een forum voor queer jongeren. En we hebben een tijdje gedate en dat ging niet zo goed. Maar daarna werden we vrienden, ja.
1: Want ik begrijp dat eigenlijk zijn hele vriendengroep zo is ontstaan. Dat is gewoon een...
3: Ja, bijna wel. Bijna iedereen in onze vriendengroep heeft met Tim gedate. Ja.
0: Is dat een grote of een kleine vriendengroep?
3: Een hele grote vriendengroep.
0: Een hele grote vriendengroep.
3: Kan ik je vertellen, ja.
1: Dus een groepsapp en die zit maximaal op WhatsApp. Ja, dat kan niet meer. Ja. Oké, en het lijkt me ongelooflijk. Je was een duo met hem eerst. En hoe noemden jullie jezelf?
3: Wij waren het verdriet van Drenthe.
1: Vertel.
3: Ja, we hebben ooit meegedaan aan het COC Songfestival. Dat is een...
1: Want het Songfestival was nog niet homo genoeg.
3: Exact.
1: Dus jullie dachten,
3: Okay. Moet nog een schepje bovenop. En dat deden we namens COC Drenthe. Maar wij kwamen allebei niet uit Drenthe. Dus...
1: Ja,
3: ik kom uit Friesland. Tim uit Zwolle. En ik woonde toen in Groningen. Dus we dachten, oké, gemiddeld zijn we dan Drenthe. Ja.
1: Dus gewoon fraude. Jullie hebben... En dat hebben jullie gewonnen.
3: Ja.
1: En van toen waren jullie een duo.
3: Nou ja, dat klinkt alsof dat een heel grote wedstrijd is. Dat hebben we gewonnen destijds. En toen zijn we een duo geworden. Ja.
1: Wat lijkt me dan ongelooflijk... Als je kijkt in het cabaret verleden... Je hebt Hans Steeuwen gehad en Ronald Smeenk. Dat was een duo, weten veel mensen niet.
3: Ja.
1: Hebben cabaretten gewonnen, is op de terugrit... Hebben ze een auto-ongeluk gehad.
3: Ja.
1: Is gewoon overleden. Wat lijkt mij het ongelooflijk moeilijk om dan een voorstelling alleen te gaan maken. Wat vond je de grootste uitdaging?
3: Ja, dat was nooit het idee om deze voorstelling te maken. Dat was niet het vooropgezette plan. Ik was gewoon... Ja, natuurlijk een beetje
1: een shock. Het zou heel raar zijn als hij nog leeft en dat je over plan is een voorstelling te maken. Of we zijn dood. Ja.
3: Exact, ja. Nee, het gebeurde gewoon. En ik dacht, ik ga hierover schrijven. Dus dat waren eerst alleen maar hele zware liedjes vooral.
1: Ja, want er is een comedy-regel. Het mag geen therapie zijn. Je moet het verwerkt hebben voordat het comedy kan worden.
3: Ja, nou die memo had ik iets te laat gekregen, kan ik je vertellen. Dus...
1: Je lag op een bank op het toneel en...
3: Ja, nou, dit is zeker waar. Je kunt niet van je publiek verwachten dat ze je steunen. Je moet iets brengen op het toneel.
1: Theo Maas, je komt iets brengen, je moet niet iets halen.
3: Ja exact. Ja.
1: Maar in het begin was dat natuurlijk zoeken. Dat is bij try-outs. Dat dan...
3: Ja.
1: Ja, en soms was het dan misschien te zwaar en soms ook misschien te vrolijk.
3: In het begin was ik echt heel erg op zoek naar de goede toon. Hè? Want in het begin dacht ik, ik moet het niet te zwaar maken voor de mensen. Maar toen werd het alleen maar grapjes. En dan denken mensen van, maar je vriend is toch dood? Misschien moet je daar niet... Ja, misschien moet het er ook in. Dus toen heb ik een iets zwaardere set gemaakt. Ja. Nou, dat was dan weer te zwaar. Dus het was even goed zoeken waar dat midden lag.
1: En heeft zijn familie het al gezien?
3: Zijn moeder die heeft de eerste dingen gezien. Met zijn vader hebben we geen contact.
1: Okay.
3: Zijn moeder leeft helaas niet meer. Dus die heeft het eindresultaat nooit gezien.
1: En ik hoorde, ik heb de voorstelling nog niet gezien. Ik ben wel ontzettend benieuwd dat jij hebt een metafoor voor rouw in de voorstelling.
3: Ja.
1: En die is?
3: Een capybara.
1: Misschien moet je ons even meenemen.
0: Ja, dat is zo'n hele grote hamster. Maar dan
3: een hele grote
0: keer
3: hamster
0: een paar
3: is
0: miljoen.
3: Het. Ja, ja.
0: Volgens mij is het de grootste knaagdier ter wereld, toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Waarom weet ik dit? Jezus Christus. Ja.
1: En waarom is rouw dan een capybara?
3: Ik noem het een capybara in mijn voorstelling. Omdat rouw heel erg kan voelen als een fysieke aanwezigheid in de kamer. Als iets heel groots en... harigs en zwaars en nukkig. En dat is de capybara. Ja.
1: Vind je wat ik het echt het tofste vind aan comedy... is juist over zware, verdrietige onderwerpen. Ik hou eigenlijk het meest van de lach op een begrafenis. Ja. Dat iedereen de hele dag kapot is, emotioneel leeg... en dat er dan één goede grap wordt. Dat is voor mij waar je op zoek bent met deze voorstelling. Toch?
3: Exact. Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Hè? Dus mensen vroegen me in het begin wel eens van... waarom maak je hier nou een cabaretvoorstelling voor? Kan dat eigenlijk wel? Terwijl ik denk... Ja, juist. Want heel veel mensen, als ze iemand kwijtraken... ja, er zit zoveel spanning op. Dus als iemand dan even een grapje maakt, dan is dat heel fijn. Dus ik dacht, dat werkt goed.
1: En ik hoor, ik las dat... Jullie hebben met vrienden voor hem een queer uitvaart geregeld.
3: Ja.
1: Dat vind ik al heel grappig klinken. Wat is een queer uitvaart? Waarin verschilt dat ten opzichte van de hetero uitvaart?
3: Ja, nou, ik denk dat iedereen tegenwoordig ook een beetje zelf een uitvaart wil vaak organiseren die past bij mensen. Mm. En Tim, ja, dat was een heel uitgesproken queer persoon. Die hield van het leven, die hield van feesten, die hield van discoballen en Donna Summer. En dus dat zat er allemaal in. Plus natuurlijk gewoon de helft van de mensen die daar zaten, die hadden met Tim gedate. Dus het was automatisch eigenlijk al.
0: De helft maar, weet je zeker. Ja. Dit nummer, even een stukje.

0: uitvaart. Wel leuk. Ja, wel leuk. Ja. MacArthur Park.
1: Ja.
0: Wat had je aan?
1: Wat had ik aan?
0: Ja. Iets.
1: Ik had een paars jasje aan.
0: Ja, zie je? Ja, iets excentrieks. Voor een uitvaart.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja, nee, iedereen was heel erg kleurrijk gekleed.
0: Hoor jij nou niet, want weet je, het is en heel mooi en heel prachtig. Maar inderdaad toch ook, ik bedoel, hij is dood. En vroeger maakte je met hem cabaret. Hoor je niet voortdurend zijn stem in je hoofd van... ik weet niet hoor, Albert, of dit nou wel zo leuk is. En dit gaat misschien een beetje ver. Hij kijkt, zit toch over je schouder mee te loeren, denk ik.
1: Ja, nou, in het begin was ik er ook heel erg mee bezig. Dat ik dacht van, wat zou hij ervan vinden? Misschien vindt hij het wel helemaal niet leuk dat ik het doe. Want dat is natuurlijk ook best wel persoonlijke dingen die ik over hem vertel.
0: Ja.
1: Maar ja, hij heeft er eigenlijk niet zoveel meer over te zeggen.
2: Een soort MeToo na de dood. Ja. Interessant nieuw fenomeen.
1: Ja. Ja.
2: Nee, en misschien was dat ook wel zijn humor, toch?
1: Tim was... Ja, ik had het niet kunnen maken...
0: Zonder hem, nee.
1: Zonder zijn humor. Nee. Ja, letterlijk, maar ja, Tim was de grappigste persoon die je kende. Dus dit voelt ook als de vorm om er iets... Maar ik zou zonder Tim ook nooit cabaretier zijn geworden.
0: Maar heb je daardoor misschien ook wel gedacht... ik weet niet of ik wel mee moet doorgaan? Als je zo hecht met hem en...
1: Nee, dat viel... Nee, ik heb nooit gedacht van dat moet ik niet doen. Ik maakte me soms wel in het begin zorgen... dat mensen in het publiek het heel raar zouden vinden... of boos weg zouden lopen bij bepaalde grapjes. Maar dat gebeurde eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
2: Hey, en want het heet, nog even voor de duidelijkheid, Tim in een tasje.
1: Mm-hmm.
2: Betekent dat ook dat Tim mee is in een tasje?
1: Nee, ik heb Tim niet mee in een tasje. Ook niet op een andere manier. Ja, ik draag hem natuurlijk... Ik heb altijd een kettinkje van hem om. En ik heb een tatoeage van hem. Dus hij is er wel bij. Maar niet fysiek in een tasje.
0: En welke? Want je hebt heel veel tatoeages.
1: Dit is een...
0: Dat is een aardappel, of nee?
1: Wat nee. Is dat? Mensen denken ook wel eens kipnuggets. Maar
2: dat is een overleden oma, hoe durf je?
1: het is een hunebedje wat uit elkaar wordt getrokken.
2: Want jij komt niet uit Drenthe, maar je hebt een hunebed. Je bent je wel heel erg aan het profileren als een echte Drenthenaar.
1: Ja.
2: Hoe ver hebben jullie deze fraude doorgetrokken? Wat is hier?
1: Ik blijf nog even doorgaan, denk ik, ja.
2: Aardbeving geld incasseren, je gaat er gewoon helemaal voor.
1: Ja, ja.
2: Dankjewel Albert Meijer. De voorstelling Tim in een tasje is vanaf 8 mei te zien in het theater Bellevue in Amsterdam en daarna door heel het land. En dan nu, dames en heren, Aaron Elstak met het Spijkerlied.

0: Applausje mag aan Ruud Smulders, Dina Ricardo. Presentatie Peter Pannekoek.
1: Willem mij Peter over.
0: Colin Johnny de Vos, redactie Pien Peters, Aya Abai, Ries van Gansen, Kip Manders, optreden Stef Bos. Gastvrouw Monique de Bruin, techniek Jeroen Bomen, Rolf Schreuder, Maarten Kroos, Stijn Krul, Regie Klaas en Askes, eindredactie Marielle Kingma. Dit was Spijkers met Koppen voor deze week. Volgende week is Dolf er weer.
1: Gelukkig, het was nog genoeg hoor, dankjewel.
0: En Peter komt vast nog wel een keertje terug. Dankjewel Peter Pannekoek.
1: Jij bedankt. Iedereen bedankt.
0: Goed weekend. Veel plezier met Hallo met Daniel.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
7: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
8: Ik ben verscholen getrapt.
9: Hoe ga je ouders dit vertellen?
8: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
10: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
11: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
12: Ik doe toch mijn fucking best!
7: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Welkom bij de
13: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
16: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Het is 2:00. Welkom. Hallo, met Daniel is aanstaande met zometeen In Excess Originals in Eerste Tennisjournaal met Sydney Dijkers.
1: Hey Daniel, goedemiddag. Een natuurstichting wil met Defensie gaan praten over de gevolgen van de natuurbrand die woensdag uitbrak op een militair oefenterrein op de Veluwe. Ze willen het hebben over de gevolgen voor de natuur. Volgens een voormalig boswachter is de brand een ramp. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied door de brand kwijt zijn. Wildrug Timmy is vrijgelaten op de Noordzee. Het dier was eind maart gestrand in Duitsland. Daarna waren er meerdere pogingen om de wildrug te redden, maar steeds zonder succes. Deze week was er nog een laatste poging waarbij Timmy naar Denemarken is gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Die bultrug die werd in een bak met water gedreven en ook deels erin getrokken. En werd vervolgens honderden kilometers lang om Denemarken heen getrokken en daar ten noorden van Denemarken nu vrijgelaten. Daar is hij uiteindelijk ook zelf uitgezwommen. En nu is dus de vraag, ja, hoe gaat het nu verder met hem?
1: En dat merken ze snel in Duitsland, want ze hebben de bultrug een GPS-zender gegeven. De komende dagen moet blijken of Timmy sterk genoeg is om voor zichzelf te kunnen zorgen.
0: Ja, Timmy inmiddels een beetje kennende zal hij waarschijnlijk wel weer ergens op het strand eindigen. Maar ik hoop het niet.
1: Op de kust van Denemarken. Ja. Ja, we gaan het zien. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar de storing is nu inmiddels wel weer voorbij. En terwijl de benzineprijs in Nederland weer richting recordhoogtes gaat, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Het komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Het was meteen druk met Nederlandse auto's bij de tankstations net over de grens.
3: Nu is het 1,95.
4: Ja, dus dan kijkt u naar de teller, denkt u dan? Ja. Weer een euro, weer een euro?
3: Ja, in principe wel. Je moet op de kleintjes letten.
4: Boodschappen doen, ja. En tanken in Duitsland?
3: Ja. Je moet toch ergens centen vandaan halen.
4: Hoeveel bespaart u daar nou mee, enig idee?
3: Ja, ik denk toch gauw een 25, 30 euro.
4: Op de boodschappen en het tanken?
3: Ja, dan is het iets meer. Denk 50 euro of zo, 60 euro.
1: Ook diesel wordt in delen van Duitsland voor minder dan 2 euro per liter verhandeld. Het weer, zon en wolken met een enkele bui nog. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is daarbij nog wel warm, 20 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Sydney. En Rijn Baarman zit al sinds gistermiddag bij de ANWB. Nou, je hebt er niet geslapen, denk ik, hè?
5: Nee, gelukkig niet hoor, Daniel, nee. Er staat wel file, onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Nieuwegein-Zuid, 4 kilometer, een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden staat er ook file op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette doe je er zo'n 10 minuten langer over. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, daar is het raak tussen afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. 30 minuten door een ongeluk. En dan nog de A76, Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een half uur langer over.
0: Dankjewel, Rijn.
5: Alsjeblieft.
0: En zo meteen hier muziek van Davina Michel. Stil Champagne ga je horen. Ster.
6: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
7: Mama, ik ben super blij met jou.
8: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness-cadeaukaart, diner-cadeau of een fashion-check met 10% korting. Even naar Primera.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
12: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
14: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
15: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.

Michelle, die trouwens een bijzondere tournee gaat doen. Want ze gaat de landsgrenzen over. Ze gaat optreden in onder andere Parijs. Ze gaat ook naar Berlijn en naar Londen. En er zijn daar kennelijk ook fans in andere... niet alleen expats te vinden. Niet alleen Nederlanders die haar muziek tof vinden. Maar ook Fransen, Duitsers en Engelsen. Het begin van een internationale carrière waarbij we er nooit terugzien. Wie zal het zeggen? Welkom, je luistert naar Hallo met Daniel. Het is 2:15. Het is zaterdagmiddag.

prachtige dingen gaat doen. Als er iets bijzonders is wat jij vandaag gaat ondernemen, waar je even over wil laten weten, doe dat dan vooral. Via NPO Luister kan je altijd even een berichtje naar de studio sturen. Veel muziek ga je horen. Misschien win je nog wel een platenspeler als je meespeelt met de Zapp Service. En zometeen hoor je ook nog nieuwe muziek van Jim Gardner. Maar eerst een act. Nou, die heeft zo furoren gemaakt over de hele wereld. Natuurlijk vanwege hun enorme muzikale talent. Maar ook vanwege het feit dat het altijd zo mysterieus was wie er nou onder die twee helmen zaten. Ik heb het over Daft Punk. Nou, inmiddels weten we dat. De ene helft van Daft Punk heet Thomas Bangalter. En die is inmiddels solo. Ja, want Daft Punk dat zit er een beetje op. En dus heeft hij zoiets van, weet je wat ik ga doen? Iets totaal anders. Ik ga muziek maken die dan als ballet kan worden uitgevoerd. En dat heeft hij dus gedaan. Een ballet voor 16 dansers door Thomas Bangalter van Daft Punk. En dat klinkt dan zo.

0: Sauvage heet het.
1: Ja, en het is echt vaag, hè. Het is natuurlijk... Ik denk dat hij zich echt even wil loszingen van wat hij eerder heeft gedaan, want... Dit is het werk waar we hem vooral van kennen. Daft Punk en Around the World, hoor je nu.

0: Nou, er zijn niet zo heel veel mensen die zichzelf kunnen rekenen tot de vriendenkring van Dolly Parton. Miley Cyrus inmiddels wel, en dan word je ook op een bepaalde manier toegesproken.
1: I know how to read it just like her too. Okay. Hey Miley, that's what she always says. Hey Miley, that's what she always says. I'm so proud of you. Just know I'm always proud to be your Aunt Dolly.
0: Als Dolly Parton zegt dat ze je tante Dolly is, dan heb je het toch wel gemaakt in het leven, hoor. Je hoort Dolly Parton zo meteen in Islands in the Stream. Naar nieuwe muziek van de Nederlandse Jim Gardner. Hij was laatst nog bij Muziekcafé en nu hoor je hem hier met Hardwired.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. Ja, het begint zo mooi vandaag, hè? Maar later vandaag komen er vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten over het land heen getrokken. Het wordt 20 tot 26 graden. En dan is Sydney Dijkers aangeschoven met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag, Sydney.
1: Hey Daniel, goedemiddag. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah in Libanon. Bij de Loosdrechtse plas is een grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer woedt het vuur daar in een loods. Er zijn meerdere brandweerwagens ingezet om de brand te blussen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Het komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. En nog even over Loosdrecht, want daar was het gisteren 25 graden en kerst. Zo'n 300 senioren en mensen met een beperking kwamen bij elkaar in een tent waar Sinterklaas, kerst en Oud en Nieuw nog even werd gevierd om aandacht te vragen voor eenzaamheid.
2: Het was december in de tent, het thema. Dus ja.
3: Oh, het is fantastisch, fantastisch.
4: Mijn is niets te gek.
5: Nee.
6: Nou, dit hadden we niet verwacht, hoor. Maar de oliebollen zomaar erg lekker.
1: Ja, want die waren er gewoon. Ze vonden schalen met oliebollen en andere lekkere hapjes. Die middag die werd georganiseerd door een stichting uit het dorp. En ze zeggen dat er veel ouderen wonen die zich alleen voelen. En ze vonden het daarom leuk om wat voor hen te doen.
0: Wat een goed initiatief. Met zometeen nieuwe aflevering Zapservice. Klein beetje muziekkennis is genoeg om leuke prijzen te scoren. Je gaat Nova Star horen met Wrong. En dit

0: van de man achter Novastar. Die zegt, ja, ik ga niemand ooit vertellen waar dit nummer over gaat. Want als ik dat doe, dan verliezen mensen misschien wel hun eigen interpretatie. Dus ik heb er een bepaalde betekenis bij. Maar voor iedere luisteraar is die betekenis weer anders. En sommige mensen koppelen het aan een relatie die uitging. En andere mensen koppelen het aan een dramatische vakantie. En dat is allemaal prima. En koppel het vooral aan waar jij het aan wil koppelen. Want ik ga je niet vertellen waar dat nummer op staat.
1: De Zip Service.
0: Een beetje muziekkennis kan jou een platenspeler opleveren. 5 fragmenten. Herken je er 3, win je de powerbank. Herken je ze alle 5, win je en de powerbank en een nieuwe platenspeler. Dus speel mee met de Zap Service en stuur een berichtje naar de studio. Ik wil zappen. Via NPO Luister kan je dat sturen. En dan kom je hier in de studio terecht. Dus ik wil zappen. Even door appen via NPO Luister. Zometeen hoor je Rondé, Hard to Say Goodbye. En dit is ABBA. SOS. Meer ABBA. Where are the

0: and Hard to Say Goodbye. De Zip Service. Goedemiddag, Bart.
1: Goedemiddag.
0: Je bent lekker aan het tuinieren?
1: Ja, heerlijk.
0: Maar wel functioneel tuinieren, hè?
1: Ja, functioneel. Moestuin. Ja.
0: Want wat heb jij allemaal in de moestuin staan?
1: Wat heb ik allemaal staan? Ik heb staan tomaat, wortels, aardappels, aardbeien, zwarte bes, framboos, stokbonen, ui, paradijs, pompoen, courgette en zonnebloem.
0: Hoe ruim woon jij?
1: het is allemaal klein, hè? Ik bedoel, het is niet voor heel het dorp, hè?
0: Nee, oké. Okay. Maar dat lijkt me wel. Je hebt altijd wel een seizoensgroente om op tafel te zetten, dus.
1: Ja, vaak wel, ja.
0: Wat
1: ja.
0: Goed. Hey, en wat is nou echt het moeilijkste om in leven te houden en tot een goede groente te brengen? Of een stuk fruit?
1: Nou, dat is eigenlijk wel de courgette als je die in de open grond zet. Die moet natuurlijk goed beschermd worden tegen de slakken.
0: Oh, dat is dus dat gaat, maar dat doe je waarschijnlijk op heel natuurlijke wijze. Dus sta je een beetje slakken weg te jagen en van je groente af te plukken.
1: Jazeker. Ik heb een verhoogde bak en daar heb ik een koperen strip omheen gezet. En daar kunnen slakken niet overheen. Dat vinden ze niet leuk.
0: Oh, ze houden. Nee, ik heb weer wat geleerd. Joh. Slakken houden niet van koper, blijkbaar.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, succes in de moestuin. En ook succes bij het spelletje, want dat gaan we spelen. Ik ga jou 5 fragmenten laten horen.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja, en nou, ze komen in rap tempo voorbij, dus wees goed aandachtig. En als je daarna titels gaat opnoemen, dan heb je vanaf 3 titels heb je prijs.
1: Oké.
0: Nou, luister goed, dit is jouw opgave. Komt-ie.

0: Zeg het maar.
1: Ground control. Noodgeval. Brown eyed girl. Times are changing. Thinking about you.
2: Ja, think reken ik goed. Alleen die eerste, die heet anders.
1: Ja, ground control to Major Tom.
2: Ja.
1: Beatles van de...
2: Ja, hij is van Bowie, dat wil ik je ook nog wel geven. Maar hoe heet de plaat?
1: Oh. Ja, als je het zegt, dan zeg ik, oh ja. Nee, kom er niet op.
2: Ja, die moet ik dan toch met fout rekenen. Maar ja, nee, het is geen Major Tom. Maar je hebt het supergoed gedaan, want je wint gewoon de Hallo met Daniel Powerbank. Oh, yeah. Ja, en inderdaad, die laatste plaat, als ik het zeg, hij heet Space Oddity.
1: Ah,
2: ja. Maar maakt niet uit, want je hebt het supergoed gedaan. Ik ga je die powerbank opsturen. En ik ben benieuwd welke van de platen jij het leukst vindt om even helemaal te draaien.
1: I'm just changing.
2: Nou, dan ga ik die voor je draaien. En dan wens ik jou veel succes in de moestuin. Let op, hè, want het gaat straks regenen volgens mij.
1: Yes, ja.
2: Doei!

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben van school afgetrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je daar zin in?
9: Ja.
8: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Deze week in de bonus. AH Blauwe Bessen, 300 gram, 40% korting. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. Cheetos, Leesam Kaas en Bugles, 100 tot 125 gram, 2 stuks, 2,99. En Allelu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Welkom, het is 1 minuut over 3. Zometeen Fadeless God is de DJ, wisten we natuurlijk al.
12: Dat God een DJ is, ja. Sydney.
11: Eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. God is een nieuwslezer.
12: Ach, nou, dankjewel. Goedemiddag, Daniel. De politie heeft in totaal 8 mensen gehouden na een steekpartij in Winschoten gisteravond. De politie kreeg een melding over een incident op straat in de Groningse plaats daar. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden. En ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd daar in Winschoten weet de politie nog niet. Dat zoeken ze nog uit. De Italiaanse sportwereld rouwt om de dood van de oud-Formule 1-coureur Alessandro Zanardi. Hij werd 59 jaar. Zijn leven kende veel tegenslagen. Zo kreeg hij een ongeluk met een sportwagen en raakte hij door die crash beide benen kwijt. En daarna werd hij succesvol handbiker met 4 keer goud op de Paralympische Spelen. Alleen daar kwam een einde aan toen hij werd geraakt door een vrachtwagen. Volgens correspondent Angelo van Schaik komen er veel berichten binnen van medeleven.
13: Het Italiaanse Olympisch Comité, de Italiaanse Wielerbond, maar ook de Italiaanse president Mattarella heeft gereageerd. Hij zegt getroffen te zijn door Zanardi's dood en noemt hem een voorbeeld voor alle atleten. Vanwege zijn moed om opnieuw te beginnen na zijn verschrikkelijke ongeluk. En dit weekend worden bij alle sportwedstrijden in Italië wordt een minuut stilte in acht genomen.
12: In Vlissingen is een minderjarig opgepakt die een foto op social media had gezet waarop mogelijk een vuurwapen te zien was. Thuis vonden agenten dat mogelijke wapen, maar ook soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. En er is discussie ontstaan over dit nummer. To the truth.

0: Quiet in the Morning van Daniel Taihutu is het. Bij onze collega's van NPO Radio 5 viel het in de smaak, maar er waren ook twijfels. Is het wel door een mens gemaakt of door AI? DJ Felix Meuders die besloot het op de man af aan de man te vragen.
1: Ja, weet je, ik heb daar helemaal niks op te zeggen, want nee.
2: Jij weet het niet.
1: Weet je, als mensen denken dat het raar is, dan zeg ik altijd, dan doen we blijkbaar iets goeds.
0: Ja, diverse tools die AI kunnen herkennen wijzen uit dat het met kunstmatige intelligentie is gegenereerd. En dus niet door echte muzikanten, maar de zanger zelf ontkent dat.
3: Ja, het blijft lastig natuurlijk, hè, want tegenwoordig, het is zo gemeengoed, het is zo makkelijk. Zoveel producers die stiekem wel iets van AI in hun nummers stoppen en dat je het dan helemaal niet weet.
0: Het kan ook een mengelmoesje zijn natuurlijk, ja. Dat je het als hulpmiddel hebt ingezet.
3: Maar hier gaat het er dus om dat de hele zanger dus waarschijnlijk niet eens bestaat.
0: Ja, dat het gewoon echt gewoon inderdaad regelrecht uit de computer komt.
3: Ja, nou ja, we gaan meemaken waar dit de komende jaren allemaal naartoe gaat. Want ik heb zo'n vermoeden dat dit slechts het topje is van de spreekwoordelijke ijsberg.
0: Het weer op de meeste plaatsen droog, 20 tot 25 graden momenteel. Aan het eind van de middag flinke buien vanuit het zuiden met onweer. Morgen is het daardoor ook frisser met maximaal 18 graden. En ook regelmatig dan fikse buien.
3: Dankjewel, Cindy. En dan gaan we richting Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, is druk op de weg?
4: Het is druk. De meeste vertragingen worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo ook op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar staat het vast tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging. En die wegwerkzaamheden op de A2 veroorzaken ook file op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten doe je er 20 minuten langer over. Dan nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. 10 minuten vertraging. En ook dit komt door wegwerkzaamheden.
3: Rijn, dankjewel. En zo meteen gaan we het hebben over een van de grote liefdes uit mijn leven. Celine Dion.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
1: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Hallo, met Daniel.

0: beetje apart als je een spelletje gaat spelen met iemand waarmee er een bepaalde vorm van een machtsverhouding bestaat. Weet je, bijvoorbeeld, stel je gaat een spelletje spelen met je kind. Dan is het ook wel de bedoeling dat je af en toe ook verliest. En niet dat je je kind compleet, zeg maar, 6 keer achter elkaar inmaakt. Nou, tenminste, het ligt eraan aan welke ouders je het vraagt. Maar goed, ik denk dat het wel leuk is om je kind af en toe ook een keer te laten winnen. Maar wat nou als je baas je uitdaagt voor een spelletje? Dan geldt denk ik een beetje dezelfde regel. Dan moet je ook niet, zeg maar, je baas verpletteren. Want dat kan uiteindelijk toch ook leiden tot verstoorde verhoudingen. Mark Ember, die je net hoorde, die overkwam dit. Die blijkt best wel een potje te kunnen pingpongen. En de grote baas van zijn platenmaatschappij ook.
1: So we're like all drinking and then we go back to the office. And like me and him are like playing, like sweating. It's like we're like a little bit drunk. And like I think we played maybe 2 games. He was really fucking good. And like I lost and I was really mad.

0: wordt als je een spelletje gaat spelen met iemand waarmee er een bepaalde vorm van een machtsverhouding bestaat. Weet je, bijvoorbeeld, stel je gaat een spelletje spelen met je kind, dan is het ook wel de bedoeling dat je af en toe ook verliest. En niet dat je je kind compleet, zeg maar, 6 keer achter elkaar inmaakt. Nou, tenminste, het ligt eraan aan welke ouders je het vraagt. Maar goed, ik denk dat het wel leuk is om je kind af en toe ook een keer te laten winnen. Maar wat nou als je baas je uitdaagt voor een spelletje? Dan geldt denk ik een beetje dezelfde regel. Dan moet je ook niet, zeg maar, je baas verpletteren. Want dat kan uiteindelijk toch ook leiden tot verstoorde verhoudingen. Mark Ember, die je net hoorde, die overkwam dit. Die blijkt best wel een potje te kunnen pingpongen. En de grote baas van zijn platenmaatschappij ook.
1: So we're like all drinking and then we go back to the office. And like me and him are like playing, like sweating. It's like we're like a little bit drunk. And like I think we played maybe 2 games. He was really fucking good. And like I lost and I was really mad.
0: Dat het geen kwaad kan om in dit geval de baas gewoon even een potje te laten winnen. Hè? Mark Ember hoorde je dus en good to be. Welkom. Dit is Hallo met Daniel. Ik ga je zo meteen wat meer meenemen in het leven en werk van Celine Dion. Want het is natuurlijk het jaar van Celine Dion. In de zin dat zij terugkeert op het grote podium. In september, oktober gaat ze een hele reeks concerten in Parijs doen. Het zal je niet verbazen dat ik mijn best heb gedaan om kaartjes te krijgen. En het is ook gelukt. Zometeen hoor je er met It's All Coming Back to Me Now. De volle 5,5 minuut. En nu Duran Duran. Save a Prayer.

0: Wat een plaat, hè? It's All Coming Back To Me Now van Celine Dion.
1: Hallo.
0: Ja, en ik wilde je even meenemen in het werk en leven van Celine Dion, omdat dit toch wel haar jaar is. Het jaar waarin ze terugkeert op het grote podium na lang geworsteld te hebben met stiff person syndrome. Ze werd geboren op 30 maart 1968 in een klein dorpje in Canada. Charlemagne heette dat dorpje. Ze groeide op in een arm gezin, maar het was daar wel super muzikaal. En ze was met 14 andere kinderen. Al op haar 12e schreef ze samen met haar moeder haar eerste lied. En haar moeder dacht, nou, daar zit wel wat in. Dus die stuurde de demo naar René Angélil, die later haar manager zou worden. En hij was op meer vlakken onder de indruk van Celine, want ze kregen natuurlijk ook nog een relatie en ze zijn tot aan zijn dood getrouwd geweest. In 1988, toen kreeg ze echt internationaal succes, en dat had natuurlijk alles te maken met het Eurovisie Songfestival, wat ze won voor Zwitserland met Ne partez pas sans moi. Nou, vanaf dat moment was Celine Dion niet meer weg te denken vanaf de grote podia over de hele wereld. De grootste hit, die ken je natuurlijk wel, My Heart Will Go On, 1997, de titelsong van de film Titanic. In meer dan 25 landen stond die plaat op nummer 1. En haar album, waar My Heart Will Go On op stond, Let's Talk About Love, was sowieso een album met de ene na de andere hit. Ze werkte met heel veel grootheden samen op die plaat, onder andere met deze mannen.

voorprogramma verzorgen voor Céline tijdens deze enorme wereldtournee. Céline staat natuurlijk ook een beetje bekend als een super diva, maar ze is nooit beroerd om iets te doen voor anderen. Ze steunt veel goede doelen en ze trad ook op tijdens een benefietconcert, Diva's Live. Dat was om geld in te zamelen voor muzieklessen op scholen. En daar stond ze dan weer naast deze grootheid.

Gloria Estefan. Ja, en zo zijn er toch drie artiesten voorbij gekomen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven en de carrière van Celine Dion. En mijn vraag is, welke van deze inspiraties, bekende van Celine, mag ik zo meteen integraal voor je draaien? Worden dat The Corrs met Breathless, Gloria Estefan met Conga of toch de Bee Gees met Night Fever? Je kan stemmen en dat doe je door een appje te sturen via NPO Luister hier richting de studio. En meeste stemmen gelden. Celine, die hebben we net al 5,5 minuut gehoord. Maar nu de vraag, welke artiest die een beetje schouder aan schouder heeft kunnen staan met Celine, gaan we zo meteen helemaal draaien. Worden het The Corrs, Gloria Estefan of toch de Bee Gees? Breng je stem uit en doe dat door even een berichtje te sturen via NPO Luister. En dan ga ik straks een van deze drie platen voor je draaien. Dus nog één keer de opties. The Corrs, Gloria Estefan of worden het toch de Bee Gees? Ik hoor graag van je. En dit zijn de Neon Trees.

0: Er komen al veel stemmen binnen, waarvoor dank. Wordt het de Chorus, wordt het Gloria Estefan of de Bee Gees? Je hoort het zo meteen. Eerst het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en hartstikke lekker. 20 tot 25 graden. Maar zo langzamerhand komt het einde van de middag in zicht. En dan komen er buien vanuit het zuiden over het land. Met soms zelfs onweer of hagel. Morgen is het daardoor iets frisser dan maximaal 18 graden. En ook regelmatig flinke buien. En voor de situatie op de weg zit Rijn bij de ANWB. Alles in de gaten te houden. Goedemiddag, Rijn.
1: Goedemiddag. Nou, het staat onder andere vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen, 30 minuten. Het komt door wegwerkzaamheden op de A2 en het verkeer wordt omgeleid over de A27. En dat is ook de reden waarom het vast staat op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten duurde 5 tot 10 minuten langer over. Dan de A7, Heerenveen richting Groningen. Tussen Leek en Hoogkerk, 10 minuten vertraging ook hier door wegwerkzaamheden. En dan tot slot de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. En hier heb je een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.

up for free. Raccoon en took a hit. En daar straks liet ik je Celine Dion horen. De volle 5,5 minuut was echt even genieten. En daarna hebben we het over Celine Dion gehad. En welke artiesten zoal schouder aan schouder hebben gestaan door de jaren heen met deze grootheid. En ik heb er 3 uitgekozen. Namelijk The Corrs, Gloria Estefan en The Bee Gees. En aan jou de vraag, welke van deze platen je graag helemaal zou willen horen? Nou, er is uitgebreid gestemd. En ik kan je vertellen, de winnaar met 42% van alle stemmen is geworden The Corrs. En dus, als een kleine ode aan Celine Dion die je eerder al hoorde, hoor je nu Breathless. No.

0: voor live muziek in de vorm van Muziek Café met Caroline Morgan. Yeah. Caroline, goedemiddag. Een hele goede middag. Wat gaat er allemaal gebeuren in Muziek Café zo meteen?
1: Oh, er gaat van alles gebeuren. Er gaat van alles gebeuren. Boas komt langs.
0: Ja.
1: Die heeft een nieuwe single uit. De jukebox-artiest is Kids With Buns.
0: Ja, hey, oh, heel leuk.
1: België. Ja,
0: heel vet.
1: Uit Vlaanderen.
0: Ja.
1: Heel goed. Ja, ze zijn eigenlijk niet echt onbekend. Maar voor Nederlandse publiek misschien nog net iets onbekender. En Orange Skyline komt langs.
0: Nou, heel veel plezier. Ik hoor al, je hebt weer een waanzinnige line-up. Maak er een mooie uitzending van. Ja,
1: kom
0: zo meteen,
1: langs.
0: Hè. In de First In heel

Rihanna, waar we voorlopig geen nieuwe muziek van krijgen, want ze is hartstikke druk met fashion icon zijn en ook het hoofd van modemerk Savage X Fenty. Die doen vooral lingerie en daar poseert ze dan zelf ook in. Maar muziek staat even op een laag pitje. Wel grappig dat haar 6 maanden oude baby het fashionista zijn ook al geërfd heeft, want die is laatst gespot in Parijs in een outfit van meer dan 1000 euro. Dit is Joshua Caddison.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: And he also wrote this. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes.
2: Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody.
1: Do you think he was referring to you?
0: BNN! Dit is NPO Radio 2.
3: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.

0: bij de verfzaak.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na het steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek nu snel droog. En ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
7: Ik ben Rijn Maartmans van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch is afgesloten. Tussen knooppunt Everdingen en Beest komt door een ongeluk en het verkeer wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost. Ook hier vinden wegwerkzaamheden plaats en de weg is afgesloten. De vertraging bedraagt 20 minuten en het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel over de A22. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Feyenoord 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht en dat komt door een politieaanhouding.
5: Zometeen op NPO Radio 2.
8: Muziekcafé.
9: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.

0: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
1: Muziekcafé.

Anouk, are you kidding me? Een heel goede middag, je luistert naar Muziekcafé. En op deze tweede dag in mei hebben we weer drie geweldige artiesten voor je. In het tweede uur is hier Orange Skyline. In februari brachten ze hun meest recente album uit en daar komen ze onder andere hun nieuwe single van spelen. En we hebben in het eerste uur weer een jukebox-artiest. Een artiest van wie ik denk, die moet je goed in de gaten houden. Vandaag is dat Kids With Buns. Maar nu op het podium, Boas. Hij heeft een nieuwe single uit. Maar eerst hoor je hem met Catch A Rainbow. Die begin dit jaar meteen NPO Radio 2 topsong werd. Luister goed, Boas en Catch A Rainbow.

0: Catch a Rainbow, Boas hier op NPO Radio 2 Muziekcafé. En aan het begin van het jaar, eigenlijk de eerste meteen Radio 2 topsong van het jaar. Dat was jij, Boas. Dat was jij gewoon meteen.
1: Ja, te gek.
0: Ja, dat was echt te gek. Het klinkt een beetje als een persoonlijk lijflied. I'm the sun, I'm the rain.
1: Ja, nou, dat is iets wat je... Sommige mensen leren dat heel jong op een heel jong. En sommige mensen leren dat op een latere leeftijd. En ik leerde dat tijdens het schrijven van dit album. En tijdens het schrijven van dit liedje.
0: En wat leerde je dan precies?
1: Nou, ik was de hele nacht had ik wakker gelegen. En ik zat toen met Bernard Gepke en Maurice van Hoek. Waar was ik aan het schrijven de dag daarna. En toen zei ik ze, jongens, ik heb niet goed geslapen. Ik zat met wat dingen. En toen zei ik ze, weet je, ik vind het lastig om eigenlijk over te praten. Maar ik weet wel dat... Ik heb heel vroeg in mijn songwriting carrière geleerd van, als je ermee zit, moet je erover praten in de sessie. En dat heb ik gedaan. En toen zeiden zij ook van, je moet het ook gewoon nemen, man. Soms regent het, soms is het zonnig.
0: Maar waar zat je dan concreet mee, Boas?
1: Gewoon van alles. Het is best wel... Je bent een plaat aan het maken. Je hebt een platenlabel en je hebt allemaal mensen achter je. En je zet druk op jezelf en je wilt gewoon het goed doen. En dat was eigenlijk, voor mij was dat eigenlijk wel een moment dat ik dacht van, jongens, je kan het ook gaan loslaten. Zij zeiden ook van, we zijn hier gewoon vette songs aan het maken. Ja. Laten we dat gewoon doen.
0: Ja.
1: En dat heb ik toen...
0: En laten we gebruik maken van wat er in jouw hoofd zit of waar jij mee zit om daarover te schrijven.
1: Precies.
0: En was dit na of voor jouw grote reis door Indonesië?
1: Dat was ervoor.
0: Daarvoor nog?
1: Ja.
0: Want jij bent op tour gegaan door Indonesië.
1: Ja. Ik heb eind vorig jaar een tour gemaakt. Ben 2 weken door Indonesië gegaan.
0: Hoe kwam je daarbij?
1: Ja, vanuit het Nederlandse consulaat daar. Ze hebben de enigste Nederlandse, moet ik het goed zeggen, cultureel centrum buiten Nederland.
0: Ja.
1: Zit in Jakarta.
0: Ah.
1: En die halen dus artiesten uit Nederland daar naartoe.
0: En dan ga je daar spelen?
1: En dan ga je daar spelen, doe je 4 shows.
0: Wat
1: en,
0: gek.
1: Ja, ik heb nog nooit zo'n lange rij gezien voor foto's. na de shows. Het was echt, mensen vonden het echt te gek.
0: Niet big in Japan, maar big in Indonesië ben jij gewoon.
1: Ja. Nou, ik heb echt genoten.
0: Wat fantastisch. Jouw eerste album is uitgekomen, je bent aan het tweede album aan het werk.
1: Ja.
0: Is de volgende single die jij gaat spelen, komt daar op te staan?
1: Ja, de volgende single inderdaad, die komt daar op te staan.
0: En die heb je niet met de minste geschreven?
1: Nee. Ik heb hem met Quinten geschreven. Die schrijft onder andere ook de songs voor Somjeu en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was te gek. En toevallig mijn A&R is ook degene die veel met Somjeu doet. Dus ik zit wel redelijk in die hoek nu.
0: Je zit lekker in de goede hoek eigenlijk.
1: In de goede hoek,
0: en
1: ja.
0: Dit nummer In The Moment?
1: Ja.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, dat is ook weer zo'n les. Weet je,
0: alleen maar lessen aan het zingen.
1: Het is allemaal lessen, ja. En soms, ja, dat doe je ook gewoon. Je bent ondertussen, ik schrijf gewoon over wat ik meemaak in het leven. En dat kan dingen zijn die ik zie, dingen die ik voel of die ik ruik en alles. Maar In The Moment ging erover dat ik zat in de auto met mijn zusje op de N31 vanuit Leeuwarden richting Harlingen. En ik zat daar en ik was met mijn zusje. En mijn zusje zei, boos, kijk, wat een mooie zonsondergang. En normaal, vroeger, een paar jaar geleden, ging ik altijd elke avond naar de zonsondergang kijken. En nu zat ik in de auto met allemaal de gedachten in mijn hoofd. En toen zei ze, boos, kijk. Dacht ik echt, boos, kijk voor je. Kijk wat er voor je. Dit heb je al een half uur voor je. Je ziet het gewoon niet.
0: Hmm.
1: En toen dacht ik, oké, nu moet ik...
0: Jouw hoofd zit of waar jij mee zit om daarover te schrijven.
1: Precies.
0: En was dit na of voor jouw grote reis door Indonesië?
1: Dat was ervoor.
0: Daarvoor nog?
1: Ja.
0: Want jij bent op tour gegaan door Indonesië.
1: Ja. Ik heb eind vorig jaar een tour gemaakt. Ben 2 weken door Indonesië gegaan.
0: Hoe kwam je daarbij?
1: Ja, vanuit het Nederlandse consulaat daar. Ze hebben de enigste... Nederlandse, moet ik het goed zeggen, cultureel centrum buiten Nederland.
0: Ja.
1: Zit in Jakarta.
0: Ah.
1: En die halen dus artiesten uit Nederland daar naartoe.
0: En dan ga je daar spelen?
1: En dan ga je daar spelen, doe je 4 shows.
0: Wat
1: en,
0: gek.
1: Ja, ik heb nog nooit zo'n lange rij gezien voor foto's. na de shows. Het was echt, mensen vonden het echt te gek.
0: Niet big in Japan, maar big in Indonesië ben jij gewoon.
1: Ja. Nou, ik heb echt genoten.
0: Wat fantastisch. Jouw eerste album is uitgekomen. Je bent aan het tweede album aan het werk.
1: Ja.
0: Is de volgende single die jij gaat spelen, komt daar op te staan?
1: Ja, de volgende single inderdaad, die komt daar op te staan.
0: En die heb je niet met de minste geschreven?
1: Nee. Ik heb hem met Quinten geschreven. Die schrijft onder andere ook de songs voor Somjeu en zo.
0: Mm-hmm.

0: artiesten uit Nederland daar naartoe.
1: En dan ga je daar spelen?
0: En dan ga je daar spelen, doe je 4 shows.
1: Wat
0: en,
1: gek.
0: Ja, ik heb nog nooit zo'n lange rij gezien voor foto's. na de shows. Het was echt, mensen vonden het echt te gek.
1: Niet big in Japan, maar big in Indonesië ben jij gewoon.
0: Ja. Nou, ik heb echt genoten.
1: Wat fantastisch. Jouw eerste album is uitgekomen, je bent aan het tweede album aan het werk.
0: Ja.
1: Is de volgende single die jij gaat spelen, komt daar op te staan?
0: Ja, de volgende single inderdaad, die komt daar op te staan.
1: En die heb je niet met de minste geschreven?
0: Nee. Ik heb hem met Quinten geschreven. Die schrijft onder andere ook de songs voor Somjeu en zo.
1: Mm-hmm.
0: Dus het was te gek. En toevallig mijn A&R is ook degene die veel met Somjeu doet. Dus ik zit wel redelijk in die hoek nu.
1: Je zit lekker in de goede hoek eigenlijk.
0: In de goede hoek,
1: en
0: ja.
1: Dit nummer, In The Moment,
0: ja.
1: Waar gaat het over?
0: Ja, dat is ook weer zo'n les. Weet je,
1: alleen maar lessen aan het zingen.
0: Het is allemaal lessen, ja. En soms, ja, dat doe je ook gewoon. Je bent ondertussen, ik schrijf gewoon over wat ik meemaak in het leven. En dat kan dingen zijn die ik zie, dingen die ik voel of die ik ruik en alles. Maar In The Moment ging erover dat ik zat in de auto met mijn zusje op de N31 vanuit Leeuwarden richting Harlingen. En ik zat daar en ik was met mijn zusje. En mijn zusje zei, boven, kijk, wat een mooie zonsondergang. En normaal, vroeger, een paar jaar geleden, ging ik altijd elke avond naar de zonsondergang kijken. En nu zat ik in de auto met allemaal de gedachten in mijn hoofd. En toen zei ze, Bos, kijk voor je. Kijk wat er voor je. Dit heb je al een half uur voor je en je ziet het gewoon niet.
1: Hmm.
0: En toen dacht ik, oké, nu moet ik...
1: op gaan letten.
0: Nu moet ik op gaan letten.
1: Ik moet in de moment gaan zijn.
0: In de moment zijn.
1: Ah, Boas, er komen allemaal levenslessen aan op dat tweede album van jou. Het kan niet anders.
0: Ja, ik heb het zelf meegemaakt. En ik hoop dat ik ook wel eens andere mensen daarmee kan inspireren.
1: Nou, sowieso met die fantastische stem van je. Ik nodig je uit om op het podium te gaan staan en die nieuwe single te spelen. Hij werkt aan zijn tweede album momenteel. Dat komt op een gegeven moment uit. Dit is... Hij moet eerst nog even zijn gitaar stemmen. Ja, dan ga ik hem straks toch nog wel eventjes na afloop van, als hij gespeeld heeft, vragen hoe het dan gaat met de live agenda. Komen er festivals aan? Staat Boas ergens? Ja, afgelopen januari heeft hij bijvoorbeeld de Elfstedentocht. Heeft hij niet geschaatst, maar heeft hij wel gezongen. Is hij langs al die plekken gegaan en heeft hij in 11 steden heeft hij opgetreden. Hij heeft gestemd. Geef hem een heel groot applaus. Boas en In The Moment.

0: Boas in the Moment. En met opbackings Megan en Elsa. Laten we het niet vergeten, dat klonk ook helemaal fantastisch. En ja, Boas, ga je nou spelen live binnenkort? Kunnen ze je ergens zien?
1: Wij spelen een aantal grote bandshows. En ik speel onder andere op Oerol.
0: Oeh, leuk.
1: Ja, we hebben een aantal plekken op Oerol. Dus houden de socials in de gaten. Website, Boas Music, daar kun je alles...
0: Helemaal helder, dankjewel. Yes. En ja, als je nu denkt, ja, dit was te gek live. Maar ik herinner me ook nog een ander live optreden wat heel veel indruk op me heeft gemaakt. Laat me dat dan weten. Dit is het moment via de NPO Luister app. Want dan kan je het nummer, de artiest en de plek waar je was aan mij doorappen. En dan ga ik die live uitvoering zoeken. En hier draai je op NPO Radio 2. En dat was leuk, want ja, live ervaringen. Ja, er gaat gewoon niks boven live muziek, mensen. Ik kan niet anders zeggen. Dus laat het me weten welke artiest, welk nummer en waar stond je. Ga ik die draaien.

Red Hot Chili Peppers, Snow en daarvoor Sing It Back, Moloko. En John Mayer wordt aangevraagd door Suzanne. Elke keer weer huilen van geluk als ik deze man live zie. Die stem, dat hoofd, het gitaarspel. Het maakt mij niet uit wat je draait, als het maar iets van hem is. Nou Suzanne, in de live ervaring ga ik dat voor jou doen. Het woord Stop This Train, live in het Nokia Theater.

0: John Mayer, Stop This Train. En ik krijg van Astrid allemaal hartjes in de NPO Luister-app. Ja, die hartjes kunnen dan ook naar Suzanne, want die heeft hem aangevraagd. En straks hoor je nog meer live muziek hier op ons podium.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

You can call me Al. Paul Simon hier op NPO Radio 2. We hebben altijd een jukebox-artiest, een artiest van wie ik denk, die moet je in de gaten houden. Nou, deze artiesten zijn eigenlijk al best wel groot. Ze heten Kids With Buns. Ze komen uit België. Geef ze een heel groot applaus. Hun meeste, de single die 4 maart uitkwam, die gaan ze hier spelen. Geef ze nogmaals een heel groot applaus. Blind!

0: Kids with Guns. Blind. Ja, de favoriete band van mijn collega Tim op het Broek. En ik snap wel waarom. Ze komen hier naartoe. Marie en Amber, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel, fijn dat we er mogen zijn.
0: Kids with Buns, jullie hebben helemaal geen buns.
2: Ja, er is...
1: Er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd in september.
0: Oh nee.
1: Ik heb mijn bun eraf geknipt.
0: Oh nee.
1: En Amber die had er al lang een beetje... De brui gegeven aan de
2: dun. Ja, dit komt helemaal los. En dan start je met een bun en dan eindigt je met een orkaan of zo.
0: Ja.
2: Dus tijdens op een show, dus ja, dat doe ik niet meer.
0: Het is helemaal, maar ja, dus nu zijn mensen de heet in het publiek aan het zoeken naar wie zijn die kids met buns.
2: Verwarrend.
0: Verwarrend. Weet je wat, er komt gewoon een tweede album aan, dan gaan jullie het allemaal uitleggen op die nummers. Jullie zijn naar Philadelphia gegaan om dat tweede album te schrijven.
1: Ja.
0: Dat vind ik niet per se meteen een muziekstad, maar dat kan aan mij liggen.
1: Nee, dat is ook een beetje toevallig gelopen. We hebben 3 jaar, denk ik, ondertussen geleden op Bruis gespeeld. Samen toevallig ook met Lucy Dekens, een van onze grootste inspiraties.
2: Ja.
1: En toen heeft haar toenmalige producer en gitarist ons zien spelen.
2: Ja.
1: En die was toen best wel enthousiast. En die zei, als jullie ooit samen iets willen doen, hit me up. En ja, toen de tijd rijp was, zijn we dan maar naar Philadelphia gegaan. En dat is een ongelooflijk fijne samenwerking geworden.
0: En zijn jullie daar naartoe gegaan met een hele koffer met nummers? Of zijn jullie daar gaan schrijven?
1: Dit is een voorbeeld van een nummer dat echt daar ontstaan is.
2: Ja.
1: Ja. Blind is daar ontstaan. Maar we hadden ook een paar nummers mee.
2: Ja, klopt.
0: Want ik begreep dat jullie eigenlijk niet in een heel lekkere... Je zaten in een behoorlijk turbulente periode van jullie leven.
2: Ja. We zijn denk ik nu een tijdje geleden, dus toen we het album begonnen te schrijven, tegelijkertijd alle twee uit heel lange relaties gekomen. Niet met elkaar, voor de duidelijkheid.
1: Ja, toch altijd even erbij zingen.
2: Verwarring over.
1: Ja.
2: dat was gewoon een periode waarin dat we echt even samen wat dingen moesten verwerken. En dat was
0: maar
2: heel...
0: dat is allebei een lange relatie en allebei ongeveer op dezelfde periode.
1: Ja, met 2 maanden tussen of zo. Dus we zaten daar in de zomers met keiveel inspiratie ineens. Ja,
0: maar niet positieve inspiratie. Jullie waren alleen maar heartbroken.
2: Well, good music, I guess. You win
1: hopefully.
2: Some, lose some.
0: Ja. En want Blind, het nummer wat jullie net hebben gedaan, gaat er eigenlijk ook over, toch?
1: Ja, ja, dat gaat echt inderdaad over blijven proberen.
2: De bubbel van uw eerste liefde dat ze doorbrengen.

0: gemaakt wordt. Ja, van, ja.
1: Ook dat, ja. Ja.
2: Want hoe oud zijn jullie?
1: Ik ben bijna 27.
0: Ja, eigenlijk Marie is verjaardagsfeestje vandaag.
1: Ja, maar pas maandag officieel. Nee, dat doen we niet.
0: sorry.
1: En Amber is...
0: Ik ben 25, met 25.
2: Dus die eerste grote liefdes, die hielden op. En daar gaat een groot gedeelte van dit nieuwe album over.
0: Ja. Ja, het gaat eigenlijk een beetje over mislukte liefde in alle facetten. Want dus die zomer dat we dan aan het album zijn beginnen schrijven, vlak na de breakups, hebben we ook gewoon een heel turbulente periode meegemaakt. Want ja, het was zomer. En dan gebeurt er gewoon veel.
2: Ah,
0: ja. Dus
2: we
0: zijn veel gaan feesten.
2: Ja, precies.
0: Veel mensen, nieuwe mensen tegenkomen. En het was heel warrig. En de plaats is een goede weerspiegeling daarvan, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, dit was ook niet zo'n coherente uitleg.
2: Jawel, ik begrijp het heel goed. De plaat komt uit, weten we ongeveer wanneer? Najaar, hè, wordt gezegd.
1: Ja. Ja. Dat is oktober eigenlijk.
2: Dat is ergens oktober. Oh,
1: mocht ik dat niet zeggen.
0: Oh jee. Maar
1: ik heb hier iets fout gedaan.
2: Oh, Marie, dit was niet goed.
1: Dat is niet in oktober.
2: Dit is niet in oktober, het is een andere maand. Ik wil nog één ding vragen, namelijk als ik nu kijk naar de nieuwe singles die uitkomt, dan staat er de heet het een voorwerp onder een stoel.
1: Oh, dat is fijn dat je dat hebt opgemerkt.
0: Het is leuk als mensen dat opmerken. Dat gaat duidelijk worden als het
1: album uitkomt. Ja, ook dat is allemaal deel van een groot complot.
2: Er zijn grote mysteries aan het opwerpen.
0: Er gaan puzzelstukjes op hun plaats vallen, maar de artworks dat we nu uitbrengen hebben wel allemaal een betekenis.
1: Ja.
2: Ik ben
0: dan
2: heel
0: in
2: benieuwd.
0: Het najaar ineens op zijn plaats gaat vallen.
2: Komen jullie terug als dat dan zo is? Als het album er is?
1: Absoluut wel. Ja. We love the Netherlands.
0: Echt waar. Well, wij houden zoveel van.
1: We zijn
0: Nederland.
1: Hier veel te lang eigenlijk niet geweest. Dus bedankt om ons uit te nodigen.
0: Mensen babbelen altijd over de Dutch disease. Wij kennen geen Dutch disease.
2: Nee. Nou, dan is hij bij jullie niet werkzaam. Hij bestaat namelijk wel, kan ik je verzekeren. Maar fijn dat jullie terugkomen. En fijn dat jullie er waren. Dankjewel.
0: Dankjewel. Wow.

0: Dit is natuurlijk Fuel, dat fantastische nummer. Je hoort ze straks in het tweede uur.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
4: Moet je kijken daar. Leuke gast.
5: I know.
4: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
5: Is ook echt jouw type.
4: Ja, toch?
5: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je thuis.

0: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sich Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
5: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Zometeen op NPO Radio 2.
8: Muziekcafé.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dichtbij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
14: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
16: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
17: Even overlaten.
18: Psst, ik ben aan het streamen.
17: Oh, sorry.
18: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
20: Ik ben verscholen getrapt.
21: Hoe ga je ouders dit vertellen?
20: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
22: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
23: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
24: Ik doe toch mijn fucking best!
19: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

0: Dexys Midnight Runners, come on Eileen. We gaan een spelletje spelen.
1: De laatste ronde plaat.
0: De laatste ronde plaat. En dat doe ik met Stefan van Orange Skyline. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
2: Nou, ik vind het ook heel leuk om hier
0: toch?
2: Te zijn.
0: Ja, toch? En Boas, we hoorden jou in het eerste uur. Yes. Jij gaat het opnemen tegen Stefan. Stefan heeft het vaker gespeeld, Boas. Jij niet, hè?
2: Nee, ik mijn eerste keer. Mijn
0: ja,
2: eerste keer.
0: Het wordt spannend. Ik zal het je nog even uitleggen. In 30 seconden krijg jij de kans om de laatste rondeplaat, de beste laatste rondeplaat die je kan bedenken, aan de luisteraar te verkopen. Dus dat is hè, als je uit de club komt, of misschien van een afterparty zelfs, of gewoon uit de kroeg, of misschien gewoon deze middag muziekcafé. Wat is nou het beste nummer om zo'n middag of avond, nacht mee af te sluiten? En ja, Stefan, ik moet wel de hele tijd denken aan dat jij nu de hele tijd zegt dat het de laatste rondeplaat is.
2: Ja.
0: Dat vind ik misschien wel voor een volgend item. Een heel goeie.
2: Het is wel gewoon dat iedere week gewoon de laatste single van Rondé wordt gedraaid.
0: Maar wel, dan als ik Rondé was, zou ik jou nu wel heel erg gaan bedanken.
2: De bloemen kunnen opgestuurd
0: worden. De bloemen kunnen opgestuurd worden, het adres wordt doorgegeven. Je kan, als je nu luistert, gaan stemmen. Dus als je denkt van, nou, dit is Stefan echt fantastisch. Of als je denkt, nee, Boas deed het veel beter, dat nummer wil ik horen. Laat het mij weten via de NPO Luister-app. Ze krijgen daar dus allebei 30 seconden voor. Ja, Boas, ik vind het eerlijker voor jou als Stefan begint, want dan kan jij toch? Dan kan je even kijken how it's done.
3: Let's do that.
0: Of leg ik te veel druk nu op jouw schouder, Stefan?
2: Nee.
0: Nee, het valt wel mee. Oké, je krijgt 30 seconden en ze gaan nu in.
2: Oké, no worries, want ik verlies namelijk dit voortdurend, dit spelletje. Omdat ik verliespartij aan één rijg, dan is er nog maar één ding op in het leven. Als alles misgaat, niet zo gaat zoals je wil, is er één oplossing, dat je wordt fan van de Smiths. Dus toen zat ik na te denken van wat kies ik dan? Heaven knows I'm miserable. Nou, ja, god, dat is ook zo dik erbovenop. En toen ging ik denken, er zit toch nog een kern in mij dat ik denk dat het ooit nog goed komt met mijn verliespartijen hier. Dus van de Smiths kies ik There is a light that never goes out. I'm the

0: Je gaat gewoon de underdog underdoggen.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel gelukt. Ik moet zeggen, de Smit, als je er eenmaal de liefde voor voelt, dan gaat het ook nooit meer weg, hè?
1: Ja, dat is een beetje... ik heb iemand ooit wel eens horen omschrijven dat melancholie is je vreugdig kunnen voelen over droevigheid.
0: Mm.
1: En dat is de Smit.
0: Dat kunnen ze echt heel erg goed. Ja, ja, dat klopt. Als je denkt, nou, dit is echt de beste laatste rondeplaat, laat me weten via de NPO Luister-app. Maar vergeet niet dat Boas ook gewoon nog 30 seconden krijgt. En die heeft ook een fantastisch nummer. Daar ga ik vanuit. Boas, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Daar gaan we.
2: Stel je voor, je komt uit de kroeg en er staat een man daar met een gitaar op straat. En die zingt de volgende woorden. Almost heaven, West Virginia. Gaat iedereen, zingt dat met z'n allen mee. Stel je voor, dat is de vibe die ik heb gekozen voor Take Me Home, Country Roads van John Denver.

0: Ja, het is eigenlijk letterlijk wat ons overkwam. Wat mij overkwam afgelopen maandag met Koningsdag. Zat ik op een terras. En toen was er iemand met een gitaar. En die zette dit in.
1: Ja.
0: En dat hele terras begint dit mee te zingen.
1: Ik eindig wel eens shows met dit liedje. En dan kan iedereen zingt dan mee, van jong tot oud.
0: Ja.
1: Het is echt een mooi eindliedje.
0: Ja, nou, het zijn twee totaal verschillende nummers. Maar het zijn ook twee nummers die ik heel goed snap als laatste rondeplaat. Laat mij weten, lieve luisteraar, wie gaat dit winnen? Is het Stefan die nooit wint? Met de Smiths, There's a Light That Never Goes Out. Of is het Boas, John Denver, Take Me Home, Country Roads? Laat het me weten. Stefan, jij gaat zo spelen. Optreden zelf, maar ik geef je nog een liedje zodat je even bij kan komen van dit enorme debakel, toch?
2: Dank je, dank je.

0: Ja, het is eigenlijk letterlijk wat ons overkwam. Wat mij overkwam afgelopen maandag met Koningsdag. Zat ik op een terras. En toen was er iemand met een gitaar. En die zette dit in.
1: Ja.
0: En dat hele terras begint dit mee te zingen.
1: Ik eindig wel eens shows met dit liedje. En dan kan iedereen zingt dan mee, van jong tot oud.
0: Ja.
1: Het is echt een mooi eindliedje.
0: Ja, nou, het zijn twee totaal verschillende nummers. Maar het zijn ook twee nummers die ik heel goed snap als laatste rondeplaat. Laat mij weten, lieve luisteraar, wie gaat dit winnen? Is het Stefan die nooit wint? Met de Smiths, There's a Light That Never Goes Out. Of is het Boas, John Denver, Take Me Home, Country Roads? Laat het me weten. Stefan, jij gaat zo spelen. Optreden zelf, maar ik geef je nog een liedje zodat je even bij kan komen van dit enorme debakel, toch?
2: Dank je, dank je.

0: die zetten dit in.
1: Ja.
0: En dat hele terras begint dit mee te zingen.
1: Ik eindig wel eens shows met dit liedje. En dan kan iedereen zingt dan mee, van jong tot oud.
0: Ja.
1: Het is echt een mooi eindliedje.
0: Ja, nou, het zijn twee totaal verschillende nummers. Maar het zijn ook twee nummers die ik heel goed snap als laatste rondeplaat. Laat mij weten, lieve luisteraar, wie gaat dit winnen? Is het Stefan die nooit wint? Met de Smiths, There's a Light That Never Goes Out. Of is het Boas, John Denver, Take Me Home, Country Roads? Laat het me weten. Stefan, jij gaat zo spelen. Optreden zelf, maar ik geef je nog een liedje zodat je even bij kan komen van dit enorme debakel, toch?
2: Dank je, dank je.

Nou ja, om murder on the dance floor te voorkomen, ja, moet je gewoon niet dansen. En dat is heel handig, het nummer dat de volgende band gaat spelen. Ze zijn hier het hele tweede uur, hier in Muziekcafé. Orange Skyline geeft ze een heel groot applaus. I don't dance!

0: Orange Skyline, I Don't Dance. Ja, over die mensen die wel in een ruimte staan waar heel hard muziek wordt gedraaid en waar andere mensen dansen. En dat andere mensen dan denken, ja, maar die heeft het helemaal niet naar zijn zin. Maar dat is helemaal niet waar, Niels. Je hebt het dan wel heel erg naar je zin.
1: Heel erg naar mijn zin.
0: Ja, alleen Absoluut. Je ziet er gewoon niet zo uit.
1: Nee, ik sta gewoon met mijn rug tegen de muur.
0: Als een muurbloempje.
1: Maar enorm naar mijn zin, maar ik ben dan nooit zo'n danser.
0: Ja, maar ik snap dat wel. Het is ook een rare verwachting toch, dat iedereen het maar moet dansen.
1: Ja. Nee, absoluut.
0: Ja. Ja. Hey, jongens, welkom. Niels en Stefan, allebei aan de microfoon. Sinds vorig jaar zijn er twee nieuwe leden aan de band toegevoegd.
1: Ja, het gaat in rap tempo bij ons. Nee,
0: volgend jaar zitten jullie met z'n zeventienen.
1: Heel veel bevriende muzikanten. En dat wisselen we vaak een beetje door.
0: Ja, maar merk je dat? Dat je dus niet meer met vier, maar met zes ook op tour bent? En...
1: Absoluut. Ja, dat is ontzettend leuk. Ja, iedereen brengt weer wat eigen... Even wat eigen inbreng. En dat is heel fijn. Dus dan kom je weer op totaal nieuwe ideetjes. En bij ons is elk optreden ook weer anders. En dat houdt het ook leuk en afwisselend.
0: En helpt het ook met het schrijfproces? Of is dat eigenlijk meer een soort solistisch gebeuren?
2: Nee, dat is solistisch gebeuren.
0: Ja? Ja, dat is helemaal een eentje.
2: Maar, jongens, om nou met z'n zessen bij elkaar te gaan zitten...
0: Weet ik
2: en
0: veel.
2: Over iedere poep en scheep
0: Misschien
2: met elkaar
0: is het gezellig.
2: Zitten. Ik ben echt, jongens, ik ben echt een democraat. Ik vind dat een topsysteem.
0: Ja.
2: Maar in een band?
0: Nee.
2: Werk voor gemeente.
0: Nee, ben je gewoon een totale autoritaire... Dictator.
1: Nee, ikke.
0: Oh, dat ben jij. Niels is het. Dreams to Keep, zo heet het album. Het derde album dat jullie uit hebben gebracht in februari. En wat ik begrijp is dat het... jullie noemen het zelf dat het album organischer en groovender is... dan het eerdere werk. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Die is voor jou, Stefan.
0: Ja, kom maar, Stefan.
2: Nee, dat is... organischer is het feit dat deze plaat is ontstaan eigenlijk doordat we... live aan het spelen waren. Het is over een langere tijd ontstaan, terwijl we in die tijd gewoon veel shows speelden.
0: Mm-hmm.
2: En dat is anders dan wanneer je bij elkaar gaat zitten in een studio, je afsluit en zegt: oké, dit gaan we nu, dit wordt het nummer wat we nu gaan maken. Wij waren veel meer bij soundchecks een beetje aan het pielen van:
0: ah ja.
2: Wacht even, dit is. Dus ik zeg nu net wel van: ja, schrijven is heel solistisch. Maar
0: je spreekt zelf meteen alweer tegen.
2: Er zit wel iets van samenwerking.
0: Ja, en zeker orde. Dus bij dit album, omdat jullie heel veel tijdens die soundchecks al aan het werk waren.
2: Ja.
0: Want bijvoorbeeld I Don't Dance staat er ook op. Dat voor mijn gevoel al een heel oud nummer is, snap je?
2: Ja,
1: klopt. Volgens mij waren we hier april vorig jaar.
0: Ja, maar toen was dat nummer dus al uit en dat staat dan op dit album.
1: Ja.
0: De teksten zijn ook persoonlijker.
2: Ja, dus je hoorde het net, I Don't Dance. Niet
0: ja,
2: dat,
0: I Don't Dance,
2: nee.
0: Heel persoonlijk.
2: Nee, het is een... dat is het wel een beetje. Ik denk dat ik had ooit van mezelf, toen ik een beetje begon met in band spelen, had ik gehoopt van, weet je wat ik ga doen? Als ik ooit songs ga schrijven, dan ga ik van die songs die over... de wereld gaan en die revoluties in gang zetten. En ja, dat werkt dus voor geen meter. Het klinkt echt slecht hoor, als ik dat soort nummers probeer te zien. Het is echt heel slecht. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je iets doen van, oké, waar kan ik wel iets over zeggen... wat nog enigszins er normaal uitkomt. En dan hou je het toch lekker bij jezelf.
0: Nou, je het lekker bij jezelf. En dan komt er een nummer als feel uit.
2: Ja.
0: Wat eigenlijk begon volgens mij meer met een soort... ja, dat woordje zat al een beetje in jouw hoofd. En toen ging jij een beetje pielen en toen kwam er gewoon dit nummer uit.
1: Ja, zo gaat het wel heel
0: vaak. Of maak ik het dan heel simpel?
1: Ja, nee, nee.
0: Nee.
1: Dat is veel te moeilijk zelfs. Nee, nee. Ja, nee, soms... dat voelde, dat is met Field. Maar dat ging eigenlijk best wel natuurlijk. We hebben samen die track geschreven. En tekst grotendeels komt uit jouw koker. En ik zat meer aan de instrumentale kant, zeg maar. Zo werken wij vaak samen.
2: Maar deze track stond er wel echt in een poep en een scheet op.
1: Ja.
2: Dit ging echt dit ging
1: en
2: heel snel.
1: In de studio met de band was dat gewoon... lekker,
0: maar dat is een goed teken, toch? Dan klopt het dus inhoudelijk. Ja. Wilde je vertellen wat je wilde vertellen?
2: Ja, en ik wilde in feel, wilde ik heel juist, hè, als we hadden net over niet dansen. Ik wilde van feel, wilde ik een beetje qua... Het is een heel erg leuke uptempo track. En ik had zoiets van, ja, en dan wil ik er als tekst iets tegenover zetten... waardoor het een beetje jank in de moshpit wordt.
1: Toch die Smiths, hè, bij je.
0: Ah, jank in de moshpit, dat vind ik mooi. Nou, ga het doen. Laat ons janken in die moshpit. Is diegene echt weg? Je mist iemand. Daar gaat het over. Maar dan op een heel vrolijk melodietje. Ja, nogmaals, jank in de moshpit. Ik kan het niet beter verwoorden dan dat zij het zelf deden. Geef ze een heel groot applaus. Orange Skyline en feel.

Feel, de nieuwe single van Orange Skyline. Straks hoor je ze nog met één nummer, A Fire. Je kent hem wel. 2022 alweer, maar wat een knaller. Ja, blijf luisteren. Kan ik alleen maar zeggen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims en daarvoor Little Lies, Fleetwood Mac. En graag blik ik met je terug naar vorige week. Toen stond Micha hier live op ons podium en zong zijn fantastische nieuwe single Liar. Luister naar die stem.
1: Vorige week in Muziekcafé.

0: Toto, hold the line. Ja, Stefan en Niels, love isn't always on time, hè? Weten jullie dat?
1: Ik heb vanochtend gezegd.
0: Love isn't always on time. Jullie gaan een heerlijke zomer tegemoet, als ik het goed begrijp.
2: Zeker weten.
0: Veel optreden?
2: Ja.
0: En ik zie ook iets met support voor Duran Duran.
2: Ja.
0: Wat is dat dan?
1: Vet, hè?
0: Ja, dat is te gek.
2: Ja, dat vond ik ook wel. Ja.
0: Dat lijkt me toch wel een droom.
2: Zeker. Ja, in Tilburg. Ja. Dit is waanzinnig.
0: Ja.
2: 22 juni.
1: Dit zijn van die dingen, soms komt er ineens iets op je pad.
0: Ja, want hoe gaat dat dan? Word je dan gemaild of zo?
1: Ik zal heel eerlijk zeggen, ik kreeg gewoon een appje van... gewoon onze appgroep met onze manager. Die zei, hey jongens, zou je het vet vinden om Duran Duran support te doen? Ja? Oké, gaan we even ons best doen.
2: En verder is het een black box. Geen idee. Ja.
1: Hij mailt me ook wel eens vaker. Maar dat zijn dingen als van... Eenmaal kun je via je mail beantwoorden. Maar dit vond ik... Hij mag blijven mailen op deze manier.
0: Dit is echt helemaal te gek, toch?
1: Ja.
0: En dan denk je wel... Oké, niet te veel op hopen dat het echt doorgaat. Toch? Je wil jezelf niet helemaal blij maken alvast, maar...
1: Nee, joh. Echt waar. Als muzikant in Nederland... dit is het derde album... Ik ga dus al even mee. Ja. Het aantal vette supports die ik mezelf al heb toegeschreven... die ik nooit heb gespeeld.
0: Ja, zijn er wel. Wat was de vetste die je had willen doen?
1: Ja, ik ga er dus vanuit dat Harry Styles... ieder moment nog belt voor die 10 keer arena. Ja, nee, ja, hij heeft mijn nummer.
0: Ja.
1: Ik ben wel geblokkeerd op Instagram... en ik mag niet in een straal van 200 meter rondom de arena komen. Maar
0: je hebt wel nog steeds wel erg goede hoop. Hij vindt jullie muziek toch heel vet. Dat is toch waar het om gaat.
1: Ja, en wij vinden hem ook best oké.
0: Ja, precies. Nee, dat helpt. Dat helpt. Oh, dat zou toch vet zijn. Moet je voorstellen dat je dat... Nou goed, anyways, gaan we niet eens doen. Jullie gaan afsluiten met een nummer dat eigenlijk wel een beetje geschreven is... met het doel waarvoor het uiteindelijk ook gebruikt is. Toch, het zou een sportmotiverende track zijn. En toen dacht ze in 2022 bij de Olympische Winterspelen opeens... ja, die gaan we ook gewoon inzetten.
1: Ja, Fire bedoel je.
0: Ja. Dat is toch te gek?
1: Ja, dat was heel leuk. Oké, zal ik je geheimtje vertellen?
0: Ja, doe het.
1: Hij is natuurlijk helemaal niet geschreven als track voor de Olympische Spelen. Nee. Maar wij hebben tegen de NOS gezegd... ja, dit is echt speciaal voor jullie geschreven. Maar weet je, dat kun je er altijd inlezen. Ja. En wat we toen hebben gedaan, we hadden het heel... vond ik zelf heel slim gedaan. We hadden gewoon een filmpje met schaatshoogtepunten gedownload van internet. Daar hebben we ons eigen nummer onder gezet. En die hebben we gewoon kant en klaar zo opgestuurd. Van,
2: en
1: vet,
2: heel veel gejuich en publieksgeluid. Positieve energie.
1: En gezegd, ja, speciaal voor de Olympische Spelen gemaakt.
2: En het heette A Fire, Olympisch Vuur, OS, Orange
0: Let's go,
2: Skyline, Olympische
0: Orange Skyline.
2: Spelen. Het was...
0: Maar Steven, ik heb wel het idee dat jij nu met de derde album denkt... alle decorum ga ik gewoon loslaten. Ja. Ik ga gewoon alles eerlijk zeggen.
1: Ja. Dit is mijn... Ik zit nu in mijn, reality soap fase. Dus het wordt op een gegeven moment... Ik moet even naar mijn vriendin kijken die hier in de zaal kijkt. Maar op een gegeven moment worden we een soort van de Bouwers. Kennen we die nog?
0: Wow, heel veel zin in. Ik denk dat Harry Styles heel graag de Bouwers in zijn voorprogramma wil. Wat dat betreft ben je op de goede weg.
2: Ik heb hier ook heel veel zin in, moet ik zeggen.
0: Jullie hebben hier allebei heel veel zin in. Ik heb er zin in dat jullie een Fire gaan spelen en daarmee afsluiten. Dankjewel dat jullie er waren. En dat nieuwe album is dus sinds februari al te beluisteren. Ga dat ook zeker doen, want het is helemaal te gek. Dreams to Keep. Geef ze een heel groot applaus. Orange Skyline en A Fire! Yeah.

Orange Skyline, A Fire. En een terecht groot applaus. En volgende week is er een nieuwe Muziekcafé met optredens van Voltage, Jori en Elske de Wal. En dit alles kan je gratis en live bijwonen in de Vorstin in Hilversum. En straks na zessen hoor je de Soul Night met Bart. Heel veel plezier daarmee. Maar je hoort straks ook natuurlijk nog wie er de laatste ronde plaat heeft gewonnen. Ja, dat was razendspannend. We gaan het zo horen na Lola Young.

Messi, Lola Young hier op NPO Radio 2. En ik vertelde je net al de laatste ronde plaat. Door wie is hij gewonnen? Nou, ik kan je zeggen, het is Boas. Take me home, country roads, John Denver. Ja, sorry Stefan van Orange Skyline. Je hebt weer niet

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Waviva.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
4: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar word je toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 6:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank al achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De fraudeerende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
7: ANWB Verkeersinformatie. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is voorlopig nog helemaal dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat file door werkzaamheden bij Nieuwegein. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is dicht.
8: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Maestro is terug met een eenmalige special voor het Lilianenfonds.
10: De kans die ik hier heb gekregen, die krijgen zoveel kinderen in de armste delen van de wereld niet.
11: En als je die kinderen kunt helpen, dan geef je ze gewoon een complete toekomst.
9: Maestro, morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Het is code rood bij Dirk!
13: Wat zeg je?
12: Het is code rood bij Dirk!
13: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
12: Ja, want op Dirk kun je rekenen!
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Ook in de actie bij Dirk. Gotan chili saus of sriracha's. 1,49. Lekker.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

DJ Martin Boer is druk bezig om zijn mix af te maken, die je zometeen hoort om 6:30. En over 120 minuten mag je een uur lang je favoriete soul, disco of funk classics aanvragen via de NPO Luister-app.

Far Away samen met You Know, Close to You en Lesky. Dat gaat over het verlangen om gewoon even weg te zijn van alles en lekker te genieten van de rust. En ik denk dat iedereen daar tegenwoordig wel een beetje behoefte aan heeft. Geniet ervan!

DJ Martin Boer is druk bezig om zijn mix af te maken, die je zometeen hoort om 6:30. En over 120 minuten mag je een uur lang je favoriete soul, disco of funk classics aanvragen via de NPO Luister-app.

Hey, Rinde hier en dit is mijn nieuwe plaat Far Away samen met Juno, Close To You en Lesky. Dat gaat over het verlangen om gewoon even weg te zijn van alles en lekker te genieten van de rust. En ik denk dat iedereen daar tegenwoordig wel een beetje behoefte aan heeft. Geniet ervan!

Dit is mijn nieuwe plaat Far Away samen met Juno, Close to You en Lesky. Dat gaat over het verlangen om gewoon even weg te zijn van alles en lekker te genieten van de rust. En ik denk dat iedereen daar tegenwoordig wel een beetje behoefte aan heeft. Geniet ervan!

0: Smith, Stevie Wonder met Do I Do uit 1982. En dit is de radioversie van het nummer, maar er bestaat ook een lange albumversie. En daarop hoor je dat Stevie Wonder naast fenomenaal zingen ook nog aardig kan rappen trouwens.
1: So if

0: Je luistert naar de Soul Night voor Avondros op NPO Radio 2. Met jazz en disco gecombineerd in Heatwave en Boogie Nights. Eens even kijken, nu heb ik je tegenover mij. Martin Boer, goedenavond.
1: Ja, hey Bart, goedenavond. Naar verluidt was het de afgelopen dagen heel lekker weer buiten.
0: Zo, zeker.
1: Ik moest even doorbrengen in de studio. Maar dat was ook geen straf, want ik heb 6 hele lekkere platen aan elkaar kunnen mixen.
0: Mm.
1: Ik zal ze even voor je opnoemen.
0: Ja.
1: We beginnen met Soul to Soul, Keep on Moving. Dan SWV, Right Here. Janet Jackson, That's the Way Love Goes.
0: Mm-hmm.
1: DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, Summertime. Black Box, featuring Marta Wash, Fantasy. En de laatste, uit Zweden, Robin Ress met Take a Ride.
0: Oh.
1: Nou, dat zijn toch heerlijke platen, Bart?
0: Absoluut, zeg.
1: Oké, ik ben de volgende week weer met een nieuwe mix. Tot dan.
0: Later.
1: Hoi.

0: En de Supremes, deze dame is op dit moment 81 jaar oud. En zou je denken, oké, dat is inmiddels al dus 14 jaar voorbij je pensioen. Dan ga je even rustig aan doen. Nee hoor, die werkt aan nieuwe muziek samen met de zoon Evan Ross. En volgens hem wordt het een heel bijzonder project. Wanneer dat nieuwe materiaal werkelijk uitkomt, dat weten we nog niet. Maar dat het lekker is, dat is wel een ding wat zeker is.
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In the place to be.
0: Zometeen, tussen 8 en 9, alleen maar plaatjes op verzoek. Lekkere funk, soul of disco platen. Als je een goede suggestie hebt, laat het alvast even weten en stuur het via de NPO Luisterapp, oké? Even een berichtje typen met je favoriet erin en waarom je hem leuk vindt. Het moet soul, funk of disco zijn. Stuur het via de NPO Luisterapp.

0: Cheryl Lynn en Got to Be Real. Ja, zitten we middenin. Met nu een lekkere
1: Swingbeat Classic.
0: Ja, van Tony. Die zanger van die band, Dwayne Wiggins, die is vorig jaar helaas overleden. Maar nu is er dus ruzie in de familie over zijn erfenis. Want enkele maanden voor zijn dood is ineens het testament veranderd. Een nicht van de zanger zou ineens beheerder zijn geworden daardoor. Dat zal zij zelf dus ook gedaan hebben. Beheerder van een pot met geld van ruim $700.000. Oké. En die nicht zou een gedeelte naar zichzelf hebben overgemaakt. Dat is er eentje uit de categorie letterlijk valse nicht, denk ik dan. Zijn kinderen starten daarom nu een rechtszaak. Die begint in september van dit jaar. En wel ironisch dat je dan een plaat hebt gemaakt in je leven die heette If I Had No Loot. Oftewel, als ik geen buit had. Oké, de Swingbeat Classic is voor Tony.

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Zeven uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, maar na het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost zo'n 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
7: Ster. Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
7: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.

0: 35 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.

0: uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
5: Mama, ik ben super blij met jou.
6: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
7: Soul Night met

0: tijdens het douchen. Heerlijk. Veel lekkere muziek in The Soul Night met Forlì en Haywood, The Pointer Sisters en Jump For My Love. Oké, nou nog een uurtje waarin ik de platen zelf op volgorde heb gezet. Maar daarna, ja, ik vind dat het niet altijd van één kant kan komen hoor. Is het echt compleet voor jou? Jij mag dan bepalen wat we draaien. All requests in dit programma tussen 8 en 9 in The Soul Night. Dus denk er alvast even over na. En mocht je hem al weten, die ene track waarvan je denkt... oh Bart, dat is die soul, funk of disco plaat die je echt niet mag missen. Zometeen tussen 8 en 9. Geef het door en stuur hem naar ons via de NPO Luisterapp. Dat is hartstikke gratis.
1: Hey, XXJulia hier. Samen met Noah Lauren hebben we de nieuwe single Too Much net uitgebracht. En jij bent er als een van de eerste bij.

Never too much, Luther Vandross. Ja, het heeft even geduurd, maar hij is officieel toegevoegd. Tenminste, dat gaat komend jaar gebeuren, dit jaar. Aan de Rock'n'Roll Hall of Fame. En zijn nabestaanden hebben gereageerd met... Nou, dat werd ook wel een beetje tijd. Hallo, Rock'n'Roll Hall of Fame. Deze man...

was op de radio. Dit is trouwens de gave documentaire Never Too Much. Eind vorig jaar verschenen. Een aanrader voor alle Luther Vandross fans. Maar dat even terzijde. Dit is de Soul Night op NPO Radio 2. Het zal met een lekkere hip-hop knijter. Van Dr. Dre en Snoop Dogg, maar eerst SOS Band. En Just Be Good To Me op 2.

Dr. Dre en Snoop Dogg, Nothing But A G-Thing op NPO Radio 2. Het is jarenlang een ongelofelijke droom van me geweest om een keertje naar New York te gaan. En toen ik ging, heb ik ook echt een playlistje gemaakt. En toen de tijd nog op mijn iPod gezet met allemaal tracks die iets te maken hebben met New York. Of vooral Manhattan dan, weet je, die iconische plek in New York. En deze stond er zonder enige twijfel ook op. George Benson, On Broadway. Dit is een live uitvoering in The Soul Night op NPO Radio 2.

dan loop je even in gedachten over dat prachtige verlichte Broadway. Die mooie neonreclames allemaal. George Benson was verantwoordelijk voor deze live versie van On Broadway, gedraaid in de zonheid op NPO Radio 2, waar het 19:30 is. En ieder half uurtje in dit programma hoor je een lekkere mix van Martin Boer. Ook nu weer eentje.

En de romantiek wat omhoog met die hele fijne Ray Parker Jr. En A Woman Needs Love Just Like You Do. Zometeen, dat is vlak na achter, beginnen we gelijk met het draaien van de hele gave soul, funk en disco platen op verzoek. En die van jou zou er tussen...

NPO Radio 2 in de Soul Night. Ik ga Fantasy 6 draaien. Eigenlijk had Prince, die zich bezig hield met die groep, het idee om de groep The Hookers te noemen. En even die dames, Denise Matthews, die was er uiteindelijk niet zo blij mee. Die zegt, ja, The Hookers, de hoeren, ik vind het niet zo'n goed idee. Uiteindelijk kwam Prince op het idee om haarzelf de artiestennaam Vagina mee te geven. Ik weet niet wat voor overseks erbij hij zat. Daar vond ze ook geen goed idee. Zelf zei ze, nee, noem de groep dan gewoon Vanity. En toen kwam Prince uiteindelijk terug met de groepennaam Vanity 6. Oké, doen we. Dat klonk als een goed idee. Later bleek uiteindelijk dat Vanity 6 stond.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde potjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. De komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Er volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen met kans op onweer. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Ster. Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
9: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
10: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
15: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textielbak.

Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Earth, Wind & Fire trapt af met Let's Groove. En D-Light brengt het in de praktijk. Groove is in the heart, aangevraagd door Esther via de NPO Luisteren. Want zij schrijft, ik zit lekker in de auto, ik heb zin in een lekkere dosis house disco of disco house. Zou je alsjeblieft Groove in the heart willen draaien, krijg ik gelijk die Soul Night vibe van. Nou ja, bij deze gedaan. Dankjewel voor je appje, Esther. Francis, goedemorgen. Ik wist dat dit ging gebeuren. Goedenavond. Hallo.
1: Goedenavond met Francis, hallo.
0: Altijd even wennen als je normaal gesproken 's ochtends de radio presenteert. En ik heb echt altijd in ieder geval denk ik echt vanavond gaat mijn fout niet gebeuren, maar nu ook weer wel. Hi Francis, jij hebt een bepaalde plaat aangevraagd. En ik ben altijd benieuwd, waarom kom je dan op PC Speak dat nummer? Waarom vind jij deze heel leuk?
1: Nou, jullie vroegen om een funky plaat en het is zulk lekker zomers weer. En ik vind Funking for Jamaica zo'n heerlijke plaat met fijne muziek en je kan er geweldig op dansen. En we zaten lekker buiten te eten en nou, het is gewoon perfect.
0: Oh, perfect. Is het nog steeds lekker bij jou?
1: Het is heerlijk.
0: Wauw. Ja. Het is redelijk warm nog, hè, vanavond. Het was een beetje klam zelfs vandaag. Maar het is nu gewoon nog warm genoeg om even lekker in je t-shirtje zelfs een klein hesje aan.
1: Precies, korte broek.
0: Lekker, wat heb je gegeten?
1: We hebben een barbecue'tje aangedaan.
0: Oh, dat klinkt heel goed. En wat wilde je zeggen?
1: Wat stukjes kip en ik had nog een satéetje over. En die heb ik net even naar mijn moeder toegebracht.
0: Kijk.
1: Is die ook weer blij.
0: Wat goed. En nu dus een verzoekplaat voor jou om die heerlijke avond een beetje kracht bij te zetten. Welke mag dat zijn? Kondig hem zelf even aan.
1: Ik wil graag horen Funking for Jamaica.
0: Nou.
1: En begin met een heerlijke trompet.
0: Ja, de trompet van Tom Brown klinkt inderdaad al. Hij is er niet meer. De zangeres in de plaat is er ook al niet meer. Maar gelukkig hebben we de plaat bewaard. Hij is voor jou op de radio.
1: Dankjewel. Fijne avond.

0: Jackie Graham en Breaking Away. Ja. Met allemaal platen op verzoek als het maar funk, soul of disco is. Dat is de enige voorwaarde. Kom maar door via de NPO Luister-app dus. En als we er plek voor hebben, als we hem kunnen vinden hier in het pand van Radio 2, dan gaan we hem voor je draaien. Raymond, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij hebt vorig weekend echt een fantastisch weekend gehad bij een optreden van Ben Liebrand, hoorde ik.
1: Ja, absoluut. Het was hartstikke leuk. Ik heb de vrienden hadden me getipt uit Sittard. In Volt, Ben Liebrand. Vroeger was hij altijd op de radio. Je had drie avonden had je altijd. Je had woensdagavond, donderdagavond en vrijdagavond.
0: Ja.
1: Woensdag had je Funky Town op de Belg. Donderdagavond Ferry Maat Soul Show. En vrijdagavond Curry en Van Enkel. dat waren voor mij de avonden om radio te luisteren. En dan kwam Ben Liebrand uiteraard ook altijd voorbij.
0: Ja. En die draait dan daar live? Dat is toch wat anders dan die premix dingen die hij vaak ook gewoon meenam naar Curry en Van Inkel en zo, die minimixes en zo.
1: Ja,
0: hoe is die live?
1: Ja, geweldig. Ik heb echt genoten. Het is een meester. En hij duwt gewoon drie platen door elkaar. En dan denk je, welke plaat gaat hij kiezen om uiteindelijk door te laten spelen. En dan maakt hij altijd hele verrassende keuzes. Dus het was een genot om hem een keer live te zien. Echt een aanrader als hij een keer in Nederland komt.
0: Hoezo, mannen kunnen niet twee dingen of meer dingen tegelijk? Hij bewijst het.
1: Absoluut.
0: Toch?
1: Absoluut.
0: Hey, maar heb je die plaat die je hebt aangevraagd, die Gary's Gang Showtime, heb je die ook daar ontdekt? Ja.
1: Nee, ik kende hem al eerder en ik hoorde hem bij dus zaterdagavond hoorde ik hem live weer voorbij komen. En ik flipte helemaal uit, dus ik denk, oh heerlijk. Nou ja, vanavond hoorde ik jullie programma. Ik denk, ik gooi hem erin.
0: Ja, dus, dat bedoel ik ook exact. Herontdekt. Ja. Ik ga hem voor je draaien. Showtime is voor jou op de radio.
1: Super, dankjewel. Fijne uitzending. Ja.

Ja, dit was wel even een belofte, deze dame met die waanzinnige zangstem. Paloma Faith, Can't Rely On You. Je hoort duidelijk de medewerking van Pharrell Williams. Het is echt zo'n Pharrell Williams plaat. Maar uiteindelijk is het toch niet echt groot doorgebroken. Zeker niet in Nederland, maar lekker om deze weer een keer te draaien. Ik zag dat hij binnenkwam in de NPO Luister-app. Dus dan is hij gedraaid, voordat je dat weet. Dankjewel voor de aanvraag. Voor mij was het Tim. Ik zie dat het exact 8:30 is. Tijd voor een lekkere mix weer van Martin Boer.

0: Wil je de Soul Night Mix van Martin Boer terugluisteren? Ga dan naar nporadio2.nl/soulnight met Corneille. NPO
1: Radio 2. Ja, dat is een aanrader, want er staan al die mixes, hè, allemaal bij elkaar. Dus check dat URL en check de mixes van Martin Boer, waar er zojuist weer eentje van hoorde.

Wat een energie zit er in deze track, hè. Komt vooral door die percussie die de hele tijd maar lekker doorgaat. Curtis Mayfield en Move On Up. En weet je wie daar heel goed naar geluisterd heeft? Een jong artiest die dit heeft meegenomen in zijn nieuwste album. Deze man, Bruno Mars. Luister naar die percussie.

0: komt in de buurt, maar Curtis Mayfield blijft toch het echte enige originele. Heerlijk. Walter, goedenavond.
1: Een hele goedenavond.
0: Het was 2 jaar geleden toen jij in aanraking kwam met de plaat die je hebt aangevraagd via de NPO Luisteren. Welke is het en weer waarom toen ineens?
1: Ja, het is Delegation. Put a little love on it, heet de plaat.
0: Ja.
1: En dat, ik kende de plaat eigenlijk ook niet. Misschien een heel grijs verleden, maar het heeft nooit impact gemaakt. Maar 2 jaar geleden ineens wel. Toen draaide een goede collega van mij, die draaide hem op een Dance Classic feest. En ik denk, potverdorie, dat is echt, ze draait lekker.
0: Ja.
1: Dus die moet in de lijst erbij.
0: Jij ging volledig uit je aardlijk schakelen en je dacht, holy shit, wat is dit voor fijne track.
1: Ja, precies.
0: Ja. En wat maakt hem zo lekker?
1: Maar hij is zo funky. Die funky beats die erin zitten, die zijn voor mij gewoon heel erg aanstekelijk. En ja, daar werd ik door getriggerd.
0: Ja. Ik heb hem er ook al gelijk even bij gedraaid. Dan horen we ook wat voor funky beats je bedoelt inderdaad. Ah ja, funky gitaartje erbij. Ik hoor het inderdaad al. Dit past perfect in de zon uit, Walter.
1: Dit is heerlijk. Dit is fantastisch.
0: De komende 4 minuten 28 zijn voor jou. Delegation draai ik nu voor je.
1: Dankjewel.
0: Fijn weekend voor wat er nog over is. We zijn bijna op de 11.
1: Mooi.
0: Later.
1: Doei doei.

0: going on op Radio 2. Bert, goedenavond.
1: Goedenavond, Bart.
0: Ja, ik ben dit uurtje begonnen, vlak na, wat is het, 8 uur... met een track van Earth, Wind & Fire. Dat was Let's Groove. En jij komt met een track van Earth, Wind & Fire. En normaal gesproken is het heel ongebruikelijk om dat dan gelijk weer erachteraan te draaien. Maar hij is wel goed,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Hij is wel goed. Hij is inderdaad heel goed. Hij is bij de intro ook geweest bij Tim op de Hoek ook. En ja, ik vind het gewoon heel erg goed. Ik hoor het.
0: Ja.
1: En het is, ja, top. Top. Heel,
0: ja,
1: goed.
0: Klopt. Tim op het Boek had een lijst met de mooiste intro's aller tijden. Daar mogen we ook eigenlijk niet over doorheen praten. Dus we gaan hem heel snel draaien.
1: Ja.
0: Dankjewel,
1: goed,
0: Bert.
1: Dankjewel.
0: En geniet ervan.
1: Fijn weekend.
0: Jij
1: ook. Oké, dank je. Hoi.
0: Hoi.

0: is NPO Radio 2.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
7: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij geraakt was door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste €2 miljoen. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om een bedrag van €150.000. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel, harde windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: 20% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.

Night met Shai. De zaterdagavond van NPO Radio 2 staat in het teken van soul music. De sound die je ziel als geen ander weet te spelen. Maar dan wel soul in de breedste zin van het woord. Hè? Zojuist Big Brothers en Chaka Khan. Breed, maar heerlijk toch, allebei? Ik ga altijd van start met een soul update. Wat gebeurt er zoal in de wereld van soul? Ik hou het voor je in de gaten. En wat ik kan vertellen is dat Lizzo volgende maand komt met haar derde album. En Lizzo zou Lizzo niet zijn als ze een beetje zou willen shockeren. Want Lizzo heeft dat natuurlijk gedaan met body positivity. Is dat shockeren? Laten we zeggen, Lizzo is uitgesproken. Dat is Lizzo. Een sterke boodschap, dat is wat ze altijd heeft. En het album heet Bitch. Niet zonder reden, ze zegt erover. Het is een label dat ooit werd gebruikt om vrouwen te kleineren, maar ik maak daar graag een uiting van. Zelfvertrouwen en onbevangen zelfliefde van. Okay, how you doing, bitch? Dat is dan een beetje. Naar eigen zeggen is het ook haar favoriete woord, zolang het dus om haar eigen voorwaarden gaat. 100% that bitch dus. Op 15 juni komt het nieuwe album uit. En dit is het eerste voorproefje dat eind maart uit is gekomen. Je hoort nu Lizzo met Don't Make Me Love You. Why not, Lizzo? Because we actually

0: Curtis Mayfield met Move On Up. Volgens mij hebben ze gisteren in, hoe heet dat ding? The Voice of Holland. Hebben ze Curtis Mayfield ook opgetreden? Sanne Humphrey en ik ben de derde persoon zijn naam even kwijt. Vond ik wel leuk om te horen. Hey, tof dat je luistert naar de Soul Night. Goedenavond. Op deze toch wel tot nu toe zonnige zaterdagavond. Het zou gaan hagelen, niets van gemerkt. Je luistert naar de Soul Night en dat betekent dat we altijd een combinatie van dingen doen, muzikaal gezien. Dus enerzijds schoten we je oldschool classics voor en anderzijds vinden we het ook belangrijk om je op de hoogte te houden van wat er zoal gebeurt in de wereld van soul. En dan komen we nu uit bij een Braziliaanse groep die altijd wel weet soul te integreren in hun sound. De titel van het nummer vertaalt naar volledige leeftijd en betekent zoiets als leven in volle bloei. En dat voel je meteen als je luistert naar de swingende tunes. Dit is Zuko met Idade Entera.
1: NPO Radio 2 Soul.

0: Ze komen uit New York, Queens. En dan hebben we het natuurlijk over deze heerlijke samenstelling van DJ Jam en Run en DMC. Oftewel Run DMC. Luister naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. En afgelopen week, dit was woensdag volgens mij. Was dit woensdag? Even dubbel checken. Stuurde ik een berichtje naar Geneviève. Ik kwam een bericht tegen op, op nu.nl. Dat ging over Nedra Tally Ross. Die is op 80-jarige leeftijd overleden. En in eerste instantie denk je, ja, Nedra Tally Ross, ken ik die ergens van? Ja, zeker. Je kent ze van de legendarische groep The Ronettes. Tally Ross was het laatste levende lid van de meidengroep, The Ronettes dus, die in de jaren 60 enorm grote hits scoorde met bijvoorbeeld Walk in the Rain, Baby, I Love You en natuurlijk ook Be My Baby. En ik vraag net aan Geneviève, ik zeg, hey, maar dit is toch de soundtrack van een film? En jij zegt, ja, zowat elke film.
1: Ja. Nee, ja, het is wel zo'n nummer wat je heel vaak hoort natuurlijk.
0: Maar is echt zo. Dus ik heb het even opgezocht. De eerste keer dat het werd gebruikt was in Main Street in 1973. Je gaat het meteen herkennen uit de film Dirty Dancing, 1987. In Baby Mama is het gebruikt en ook in Love and Mercy. En als het belletje nog niet is gaan rinkelen, luister maar even mee. The Ronettes, Be My Baby.

0: de grootste fan van Sam Cooke, die je zojuist hoorde met Wonderful World, zit bij mij hier zo in de studio. En dat is mijn muzikale rechterhand, Genevieve.
1: Yes.
0: No lies were told. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Mijn naam is Shai Kreuger. En ik heb je zometeen even nodig, want ik ben op zoek naar jouw ultieme soulplaat. Ja, ik heb er nu al een aantal gedraaid waarvan je denkt, maar Shai, waarom vraag je me dit? Ik vraag het je voor mijn playlist. Ik leg je zometeen uit hoe of wat. Maar begin alvast even na te denken. Dit is Sister Sledge. Kunnen we allemaal meezingen? We are family.

0: NPO.
1: NPO Radio 2.
2: You wash your face in my sink. You wash your

Het is een kunstvorm. Wash your face in my sink, Dream Warriors. En als ik het heb over het is dan rappen. Het is echt een kunstvorm hoor. Die stilte die is op een gegeven moment niet te vallen. Ik hou ervan. Je luistert naar de Zonheid op NPO Radio 2. En ik zei zojuist even snel, vlak voordat ik Feels Good draaide van Tony, dat ik je even nodig heb. Ik heb namelijk een heerlijke playlist. De Zonheid Bijbel heet die. En alle tracks zijn bepaald door jou, de NPO Radio 2 luisteraar. En ik wil daar nog eventjes mee doorgaan, want jullie komen met goeie tips. Dus ook vanavond ben ik op zoek naar een tip. Dus echt die ultieme soulplaats voor jou. Op dit moment of van altijd, maakt me niet uit. Ik heb nu al, 154 nummers volgens mij. Maar er is ongelooflijk veel muziek die de titel soul mag gebruiken. Dus we kunnen nog veel meer toevoegen aan die lijst. Het is simpel. Je pakt de NPO Luister-app erbij. Ik hoop dat je die al hebt gedownload op je telefoon. En je appt even naar The Studio. Even kijken hoor, ik denk dat we, wat is het, vorige week weer, de van voor hadden we natuurlijk een Nederlandse plaat. Dat had alles te maken met de Koninklijke 500. Natcham Rosie is toen aangevraagd door iemand. Ik ben heel erg benieuwd waar jullie vanavond mee komen. Alles mag hè, mag een ballad zijn, mag een raptrack zijn. Je kan het zo gek niet bedenken als het maar de titel Soul draagt. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Voor het nieuws van 10 uur heb ik nog Me and Those Dreaming Eyes of Mine op naam van D'Angelo voor je. En dit is de vrouw die zo lekker kan ademen in die microfoon. Toni Braxton, you're making me.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs. Extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongetje of een meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar één zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Ajax-PSV is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers blijven voorlopig op plek 4 staan. Een plek die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
13: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Het is code rood bij Dirk!
3: Wat zeg je?
2: Het is code rood bij Dirk!
3: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
2: Ja, want op Dirk kun je rekenen!
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
10: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. En daarvoor Four Seasons met Beggin. En ja, ik weet zeker dat je zat te luisteren en dat je dacht... maar deze versie ken ik niet, of wel. Maar hoe zit het dan ook weer met die andere versie? De andere versie is deze.

0: Yes, één op één gewoon een, hoe zeg je dat? Een cover op naam van Madcon.
1: De Soul Night Bible.
0: Een heerlijke playlist op Spotify. Soul Night Bible op zijn Nederlands geschreven. En dan kan je gewoon genieten van uren aan heerlijke soulmuziek. Gecureerd door jou, de NPO Radio 2 Soul Night luisteraar. Vorige week heb ik dit

0: formerly known as, oftewel Prince met Purple Rain. En kan je nagaan, hè? Ze hebben al iets van 11 uur aan muziek in die lijst. En Purple Rain stond er nog niet in. Dus we kunnen nog even een tijdje door met plaatjes verzamelen. Dat vind ik superleuk. Dankjewel voor het meedenken. Er komt echt van alles en nog wat binnen. Jordi, dankjewel. Ik heb je appjes gezien. Alex, Danielle, Marcel, Klaes. Ontzettend veel mensen. Superleuk. En ook Robert. En wij dachten, hoe gaan we draaien? Maar we krijgen Robert niet te pakken voor zijn... zijn toelichting.
1: Nee, maar ik heb hem wel gesproken en het is best een mooi verhaal. Want hij vertelde dat hij dit plaatje vroeger op vakantie voor het eerst hoorde. En toen heeft hij het meteen op vinyl gekocht. Maar tijdens een brand is hij deze plaat kwijtgeraakt. Heel verdrietig natuurlijk. Het was een hele mooie plaat. En hij heeft het daarna nooit meer gehoord. Dus dit wordt de eerste keer.
0: Oh, deze is dan speciaal voor jou, Robert. En het is een heerlijke plaat. Dus het is voor iedereen eigenlijk die op dit moment aan het luisteren is. Dit is Stay, de controller.

0: Ik ga ervan uit dat je sowieso één keer even mee hebt gezongen. Super Freak hoorde je Rick James.
1: NPO Radio 2, Soul Night, dip.
0: Oh, zoveel toffe ontwikkelingen in de wereld van de soul. Voornamelijk ook van eigen bodem. Ik vind dat echt geweldig. Zo nu en dan hoor je bijvoorbeeld hier onze Stephen Charlotte voorbij komen. Neve, binnenkort waarschijnlijk ook Noah Saré. Want ja, die komt weer met... komt ze met... Nee, die gaat optreden op North Sea Jazz, maar we spraken haar laatst. Ze zei, er komt nog iets van nieuws aan. Ik neem aan een nieuw album dan.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, we houden het in ieder geval voor je in de gaten. En ik heb nu ook een tip voor je van Nederlands Bodem. Om naam van Hanna Sopakua. Nederlands Molukse pop-soul-artiest. En ook nog eens een keer bassist. Het nummer heet I Wish That Things Could Always Stay The Same. En het vat eigenlijk het gevoel van een lenteavond samen. En de warmte daarvan prachtig samen. En deze jonge vrouw wordt onder andere geïnspireerd door Olivia Dean en Salt. Nou, dan snap je het wel, toch? Heerlijke muziek. Dit is de Soul Night Tip op naam van Hanna Sopakua.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

0: van Smokey Robinson. Ik krijg een appje ook binnen van Wilma. Oh, mijn lievelings Smokey. Being with you. Ik dacht, dit is misschien het juiste moment voor een muzikaal liefdesbriefje. Mm. Weet je wat mij vandaag overkwam?
1: Nou?
0: Ik ging dus naar de kapper. Hij is een goede vriend van mij in Rotterdam. Ik kom daar aan en hij heeft een remix opstaan van Sade. Volgens mij was het Soldier of Love.
1: Oké.
0: Ik zit daar 3 kwartier. Ik ga vervolgens koffie halen ergens in de stad. Wat denk je dat ze op hebben staan?
1: Sade.
0: Met Swedish Taboo.
1: Ah.
0: Vervolgens kom ik aan op het werk. Ik moest naar RTL Boulevard. En wat hebben ze daar staan?
1: Sade.
0: Girl, is it a sign?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we Sade moeten draaien.
0: Ik denk dat we Sade moeten draaien. Maar ik dacht, ik ga niet bepalen welke Sade we moeten draaien. Dat laten we dan over aan de luisteraar van The Soul Night. Dus laat ons via de NPO Luister-app weten welke prachtige plaat we van Sade moeten draaien. Want ze is me een soort van aan het achtervolgen vandaag. En ik denk dat ik er iets mee moet. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het ons weten in de NPO Luister-app. Zometeen heb ik Whispers voor je. And the beat goes on. En nu Jamiroquai, Too Young to Die.

0: whispers and the beat goes on. En als je vraagt naar een muzikaal liefdesbriefje, daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon een heerlijke plaat die je naar een geliefde toe kan sturen. Ik bedoel, het kan partnerliefde zijn, het kan gezinsliefde zijn, vriendschapsliefde, alles. Waarmee je gewoon even laat weten, hey schatje, ik denk aan je. Luister even naar deze plaat. Er is niets mooiers dan iemand muziek cadeau doen, als je het mij vraagt. En toevallig werd ik dus vandaag, geteisterd. Maar dan in de positieve zin van het woord. Ik werd achterna gezeten door de geluiden van Sade. En dat is me zo bijgebleven. En wat ik dan toch grappig vind, is dat ik 1,5 week geleden heb ik de plaat van mijn vriendin cadeau gekregen. Dus ik dacht van, oh my god, what is this for sign? Jij zei op een gegeven moment, Shai, maar het weer?
1: Ja, ik vind dit warme lenteweer echt perfect voor Sade. Het is een beetje klammig, een beetje zwoel.
0: een beetje easy. Nou ja, misschien is dat het. Ik vroeg aan jou, welke track van Sade moet ik dan draaien? En er zijn zoveel goede natuurlijk. Never As Good As The First Time had gekund. Rick heeft het over Slave Song. Lion heeft Eileen het over. Dat is de laatste plaat die ze heeft geproduceerd voor haar zoon. Ordinary Love, Why Can We Live Together. Deze vrouw heeft ongelooflijk veel hits natuurlijk. Maar er komen een aantal keer toch toevallig dezelfde track binnen. En dat is By Your Side.

0: to your heart, Margot Thunder. En time flies by when you're having fun. Voornamelijk als je muzikale fun hebt. Ik heb zojuist ook Sade voor je gedraaid met By Your Side. En ik krijg een foto van Steve binnen van allemaal Sade CD'tjes. 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Wow, een echte fan.
0: Een echte fan. Trouwens, als je het... Ja, ik weet niet of je dit nog ergens kan vinden. Oh, slecht verhaal dit. Voor volgende week, Genevieve, please remind me. Voor volgende week neem ik even een DVD mee van Sade. Het is een live optreden. En echt, als je dat nog ergens kan bemachtigen... geloof me, het is echt de moeite waard. Dat is even wat ik wil zeggen. We gaan zo meteen op zoek naar een muzikale rode draad... tussen Gladys Knight and the Pips, Michael Jackson en Usher...
1: Ja.
0: Gruwelijke mix. Hoe dat precies in elkaar zit, dat hoor je zo meteen. Ik heb voor je klaarstaan Leon Bridges en Kruangbin met Texas Sun. Ik vind het altijd moeilijk om uit te spreken. Het is toch Kruangbin?
1: Kruangbin.
0: Kruangbin. Maar nu eerst Hate It or Love It, The Game, samen met 50 Cent.
2: Yeah. Let's take a

Sand heette door Love It. Ik was niet van plan om nog iets te zeggen. Maar ik had het over, ik moet even thuis een cd'tje, of nee, een dvd'tje opzoeken van een live optreden van Sade. Dit en dat. Wil je me alsjeblieft helpen herinneren, Geneviève? Maar ik krijg een berichtje van Steve. Diezelfde Steve die net dus 10 cd'tjes doorstuurt. Een foto van 10 cd'tjes van Sade doorstuurt met Shy. Bedoel je deze? Inderdaad, Sade Lovers Live. Ik dacht dat ik de grootste fan was. Maar ik denk dat Steve misschien toch wel een grotere fan is dan dat ik ben. Dankjewel hiervoor, Steve. Maar als je dat een keer zou willen opzoeken, het is echt gek. Lovers Live dus. Dit is Leon Bridges, Texas Sun.

0: is NPO Radio 2.
1: Rabi, Rabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijk van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Ster. Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Mama, ik ben super blij met jou. 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.

leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.

0: Wilson. I get the sweetest feeling. Een hele goede avond.
1: Soulmate. Met Shine.
0: Oh my, wat een dag was dit. Ik merk dat, dat ik nu beetje aan het bekomen ben van de dag. Muzikaal gezien veel indrukken gehad. Bezig met onder andere Beyoncé, die waarschijnlijk komt met een nieuw... Nou, dat ze komt met een nieuw album, dat weten we al, maar... The word on the street is dat dat misschien binnen nu in 2 weken zou kunnen gebeuren. En ik merk dat ik dat toch wel best wel spannend vind.
2: Ooh.
0: Als echte Beyoncé-fan. Heb je mijn t-shirt gezien, Geneviève?
2: Ja, Renaissance.
0: Ja. Dus ik denk dat ik tijdens een day at Davenport realiseerde ik me... Oh my god. Het liet even alle emoties loskomen. Ik neem deze muzikale emoties mee naar huis. Ik heb nu voor je klaarstaan een Soul Night tip op naam van Mama's Gun. 5-koppige soulband uit de Verenigd Koninkrijk. Onder leiding van zanger, componist en producer Andy Platt... die je ook kent van Young Gun Silver Fox. Dat is ook een project van hem. Ze zijn deze maand op tour in het land. 013 in Tilburg, De Spot in Groningen en Paradiso Amsterdam. Dus bij deze ben je geïnformeerd. Mama's Gun hoor je nu.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

Enjoy the Soul Night tip van vanavond. En het moment is daar op deze zaterdagavond, waar we op zoek gaan naar een soort van muzikale rode draad. Geen artiest ontstaat zomaar. Achter elke sound schuilt inspiratie. En ja, wij gaan op zoek naar waar ligt die inspiratie dan. Vandaag beginnen we bij Usher. En dan hebben we het over een jonge man die doorbrak in de jaren 90. En zijn sound, ja, pure R&B van de jaren 90. En hij heeft zich laten inspireren door de klassieke rhythm en blues. Dan hebben we het over zang, performance en timing natuurlijk ook. En Usher heeft altijd gezegd dat hij zich als jonge artiest vooral door één persoon heeft laten inspireren. Hoe die bewoog, hoe die zong, hoe hij een show kon dragen. En toevallig zag ik vannacht een video dat deze beste man ineens bij hem op het podium stond. Samen met Chris Tucker. Nou, wie dat is en hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. Maar laten we nu eerst even genieten met een golden oldie op naam van Usher. You Make Me Wanna.

van You Make Me Wanna. Met zijn body rolls en die auto waar hij dan in voorbij whipt. Je hoorde Usher met You Make Me Wanna. En ik had het net dus over een van die inspiratiebronnen van hem. Hè. Dus hij was een artiest waar hij vooral naar keek. Hoe hij bewoog, hoe hij zong en hoe hij een show kon dragen. En dan komen we uit bij Michael Jackson. Maar ik wil eerst even een stap maken ook naar Teddy Pendergrass. Want misschien heb je de afgelopen periode wel de verschillende shows van Usher voorbij zien komen. En dat hij met kersen bezig is en allemaal vrouwen kersen aan het voeden is. Ik heb hem dus geïnterviewd een tijdje terug voor RTL Boulevard. En hij vertelde mij dat een van de inspiratiebronnen voor dat moment was dus Teddy Pendergrass. Teddy Pendergrass stond op het podium. Nou ja, deze man gleed zowat over het podium heen. En wist altijd aandacht van de vrouwen te trekken. En dat deed hij altijd very smooth. Ik dacht even een klein stukje Teddy voor je. Dit is I Don't Love You Anymore.

als er een man was die als geen ander wist hoe die vrouwen muzikaal gezien moest bereiken, dan was het dus wel Tandy Pendergrass. Maar terug naar een andere inspiratiebron van Usher. Mr. Michael Jackson, the Queen of Pop himself. Nou ja, we weten van Michael, hij is opgegroeid in een gigantisch getalenteerde familie, de Jackson Family. Hij was de frontman van de Jackson 5 en hij is muzikaal gezien gewoon gevormd door de soul- en Motown-wereld om hem heen. En dit betekent dat als je kijkt naar die optredens, maar eigenlijk ook gewoon die platen beluistert, dan hoor je gewoon een combinatie van precisie, emotie, showmanship. Een standaard werd dit voor generaties na hem, waaronder dus Usher. We gaan nu terug naar 1969, naar een 11-jarige Michael Jackson.

0: 5 met de frontman Michael Jackson, Who's Loving You. Geneviève, jij en ik zitten allebei in een soort van Michael Jackson loophole op de socials. Dat komt omdat we de film natuurlijk hebben gezien, de biopic. En zodra je op één filmpje klikt, dat van begin tot eind zeg maar, bekijkt, krijg je alleen maar Michael Jackson video's. Kan je het optreden herinneren van Who's Loving You?
1: Ja, dat
0: je van
1: met dat paarse jasje aan, toch?
0: Ja. Paarse jasje aan, gigantische afro en gewoon te schattig voor woorden. Michael Jackson, 11 jaar oud aan het begin van zijn glansrijke carrière. Maar als het gaat om zo'n carrière, je komt daar niet op eigen kracht natuurlijk. Hè? In zijn jongere jaren deelde hij het podium en circuits met gevestigde soulartiesten. En een van die namen was Gladys Knight. Samen met de Pips bracht ze soul die draaide om gevoel en storytelling. En later vertelt ze hoe indrukwekkend het was om Michael Jackson als kind op het podium te zien. En dat in die tijd, het was ook een generatie artiesten die elkaar scherp hield, als het ware. Maar haar rol, let op, stopte daar niet. Full circle moment. Want jaren later was het diezelfde Gladys Knight die een jonge Usher een eerste kans gaf tijdens een talentenshow, via haar netwerk dus. En daarmee sluit ook die cirkel zich. We begonnen met Usher, kwamen uit bij Michael Jackson, en dit is Gladys Knight.

0: Deze man kreeg ook wel de titel Mr. Emotion toebedeeld. En dit had te maken met zijn warme groove. Hij stond bekend om zijn hoopvolle boodschappen. En daarnaast was hij ook de man die toch echt wel van invloed is geweest op de Philly Soul Sound. Bunny was niet alleen een ster voor de schermen, maar ook achter de schermen. Want hij schreef onder andere hits voor de OJ's, Harold en Melvin en de Blue Notes. En let op, hij heeft zelfs nog samengewerkt met The Roots. Het is een flashback naar de Soul Train dus, 1974. Vind je het leuk om even te kijken hoe dat eruit ziet? Los van er naar luisteren, dat kan. Als je Bunny Sugler intypt, nou moet ik het wel goed zeggen, als je Bunny Sigler intoetst op YouTube, things are gonna get better, dan is dit wat je hoort.
1: And we're gonna ask you to get your hands together one more time, gang, for Mr. Bunny Sigler. Yeah!

0: 5 on it. En ik dacht net, serieus, voor het eerst sinds ik deze plaat heb gehoord in 1995. Waar gaat het eigenlijk over, dacht ik. Ik zoek het even op. En ze zeggen letterlijk, I got 5 on it, toch? Dus ik dacht maar, 5 on what?
1: Ja. Yeah.
0: De rest van de lyrics is, I got 5 on it, let me put it on a bag. A bag of marijuana, oh. A bag of hashish. Met andere woorden, we're splitting it 50-50. Sorry, ik krijg deze grijns niet van mijn kop. Hoezo ik nu pas denk, hé, maar waar gaat het over? Terwijl ik die tekst wel gewoon voor zo'n 75% mee kan zingen. Maar ja, begrijpend luisteren is een ander verhaal. Hey, dit was hem, de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Volgende week zaterdag zijn we er gewoon weer met heerlijke soul. Voor nu, funk on, jazz on. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar grooved. En dat kan op Ray samen met haar twee zusjes, Absolutely en Emma. En deze track werd trouwens live opgetreden tijdens haar tour aan het eind van de trip. Ik weet nog, ik was richting de zaal, want ja, ik heb geen zin om die drukte naar buiten te gaan. En ik moest even stilstaan, want ik dacht, wat is dit? Later op de track hoor je ineens gospel, maar het begint best wel een beetje poppy, maar misschien ook wel wereldmuziek achter. Nou, bepaal zelf maar. Dit is Joy. Is

0: Radio 2.
1: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
5: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
4: Werken? In deze drukte?
5: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Even over later.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van zondag 3 mei. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. Eerder vanavond waren er in Limburg al stevige buien. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan wateroverlast veroorzaken. Door de droge grond neemt het water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Het onweer maakt het blussen van de natuurbrand bij Budel ook lastig, meldt Omroep Brabant. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het gevaar stoppen. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is om te feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. En in de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag ook nog een half uur stil vanwege de onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal dus kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af. Morgen is het bewolkt, met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er ook op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege de onweer stoppen. De brandweer blijft nog wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp, omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest werd gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer dan nog. Regen- en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Komende dag is het bewolkt. In de ochtend wat zon, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen. En ook onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is afgelopen middag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1. Ajax-PSV eindigde in 2-2. En eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En ook FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien met lokaal kans op hagel en harde windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in de rest van het land ook verder af. Komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night.